0: bijna vanwege de hitte. Op het WK voetbal hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep. En dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo, die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: ben Mario uit Velsenbroek.
1: Ik ben Irma en ik kom uit Kallenshoog.
2: Ik ben Johnny uit Amsterdam.
3: Ik ben Anna Hendrika Huismanschagen en kom uit het mooie Wochnum.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 3:00.
6: Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8:00 ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles dan weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. En de storing met treinen in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dichtgaan. Code oranje geldt vanaf 12:00 in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK voetbal. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer. Het is droog en het is een graad of 19. Overdag opnieuw zonnig, met dan temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, dan mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: Ik ben Wilma en ik kom uit Groet.
1: Hallo, met Fred. Ik woon in Wormerveer.
2: Ik ben Hilda uit Den Burg van Texel.
3: Ik ben Fima, woon in Amsterdam.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 4 uur.
6: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers gaan rond deze tijd staken. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. Dat is 70 keer meer dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt ook dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat het helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog, bij een graad of 19. Overdag opnieuw veel zon, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH

0: Ik ben Maurits en ik kom uit Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Sam en ik kom uit de Saarstreek.
2: Ik ben Chantal en kom uit de binnenstad van Horen.
3: Ik ben Michiel uit het mooie Midwoud.
4: Ja, ik ben Ties en ik kom uit Henkhuizen.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 5:00.
7: Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8:00 ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer en dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunt op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig bij temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ben Joyce uit Annapolona.
1: Ik ben Garmt uit Amsterdam.
2: Ik ben Tineke Vermunt en ik woon in het gezellige Purmerend.
3: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
4: Ik ben Christa en ik kom uit Medeblik.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Zes uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend, maar de NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Vandaag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. En ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0, en dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk afgelopen zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19 nu nog. Later vandaag is er weer veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ik ben er weer.
8: De ontbijttafel
9: met Pieter Kok.

0: Toto met Pamela. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6:07 op die vroege woensdagochtend. En hij is niet alleen vroeg. Hij is ook bokheet. Het is 24 juni. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is het warm hè, Anne?
1: Ja.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, maar jij vindt dat lekker.
0: Ik vind dit heerlijk. En Lisa is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Lisa.
2: Goedemorgen.
0: En je mag meteen hard aan het werk vanochtend.
2: Ja, het is een dag vol uitval en vertraging.
0: Ja, een hele hoop staking en toestanden. En daarom is dus onze eigen Misha er ook al bij. Misha, goedemorgen.
3: Goedemorgen allemaal.
0: Jij staat helemaal ergens in Noord-Holland te kijken naar allemaal mensen die nergens in kunnen stappen, volgens mij.
3: Ik zit naar wat slapende mensen te kijken bij de bushalte. Ik zie wat verdwaasde mensen op de bushalte die daar eigenlijk allemaal net achter komen dat alles voorlopig nog wel even staakt. In ieder geval tot een uurtje of 8. De enige echt wakkere mensen die het wisten hier blijken de mensen van de CNV te staan. Die staan hier met koffie en koekjes staan ze al klaar. En natuurlijk een paar taxichauffeurs die hopen wat van die gestrande reizigers mee te nemen.
0: Ja.
3: Maar kom vooral niet naar Horen, zou ik zeggen. Niet naar het station, want er rijdt helemaal niets.
0: Er rijdt echt helemaal niks. De verdwaalde mensen die je tegenkomt, zijn dat dan ook eigenlijk alleen maar toeristen die gewoon van niks wisten? Of is het van alles door elkaar?
3: Nee, ze spreken niet allemaal Nederlands, dat klopt. Maar ze werken hier allemaal in de buurt, die dan toch hoopte nog wat te doen. Er was nog één jongen die wel Nederlands sprak. Die dacht ook van, ik kan wel mee, er gaat toch echt een bus over een half uur. Maar als ik hier naar de borden kijk...
0: Het ziet er allemaal niet fraai uit.
3: Staat op uitval. Nee.
0: Je houdt het de hele ochtend voor ons in de gaten. Dankjewel, Misha. Nou, je zal toch met die hitte op de bus moeten staan wachten. Dat is toch helemaal verschrikkelijk.
1: Ja, ik hoop dat iemand ijsjes verkoopt of zo.
0: Oh ja, precies. Sta je daar met koffie en koekjes van de CV. Neem gewoon raketjes mee. Dat is echt een veel beter idee. Had ze even over na moeten denken. Mocht je bij de CNV werken, dit horen en nog naar locatie moeten, maar rij even langs de supermarkt. Haal even wat raketjes.
1: Lekker.
0: Maak je dat al wel wachten allemaal wat minder pijnlijk. Wat een goed idee.
4: Goedemorgen, gaat het nu met jou?
0: Ja, prima.
4: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Ik lag niet wakker van de kou.
4: Goedemorgen, nee. Het is allemaal gezellig.
0: Dat zou je niet lukken.
4: Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker krantenkopjes daarna. Alex Warren met Passenger, het nummer dan.

0: Och, heerlijk toch, de Gibson Brothers met Cuba.
1: Krantenkopquiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Het is een makkelijk quiz, hoor. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen, maar let op, we hebben er 1 een beetje verbouwd. Die is helemaal niet waar meer. Daar klopt helemaal geen snars meer van. Maar de vraag is eventjes, welke is dat? Dat mag je doorgeven via 088-850-51-52. Voor de eer van de ontbijttafel, die staat op het spel. Best wel lekker om die even binnen te slepen. Op de vroege woensdagochtend, dacht ik zo. Komen ze alle 3 aan.
1: Kop 1.
0: Schreeuwend kind vestigt record voor luidste schreeuw.
1: Kop 2.
0: Primeur in de rechtszaal. Britse vrouw winzaak met behulp van AI.
1: Kop 3.
0: Nieuw ontdekte spin in Australië schiet web als katapult af om prooi te vangen. Nou, 1 van deze 3 is dus niet waar, maar de vraag is, welke is dat precies? Is dat vandaag kop 1, schreeuwend kind vestigt record voor luidste schreeuw? Is het kop 2, primeur in de rechtszaal, Britse vrouw wint zaak met hulp van AI? Of is het kop 3, nieuw ontdekte spin in Australië schiet web als katapult af om prooi te vangen?
1: De krantenkopquiz.
0: 088-850-51-52. Daar laat je het weten voor die eer van de ontbijttafel. Die staat op het spel. Best wel lekker om die binnen te slepen. Is het vandaag kopie 1, kopie 2 of kopie 3?

0: Dealer's Wheel met Star.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je er net drie krantenkop gegeven en de vraag gesteld: welke is er niet waar? Ik lepel ze nog één keertje voor je op. Zo ben ik dan ook wel weer. Hè? Het is voor mij natuurlijk ook gewoon een vroege woensdagochtend. Net zoals voor jou. En hij is ook vrij warmig. Het is een warm nachtje geweest, maar het wordt nog veel warmer hoor. Maak je maar geen zorgen. Komen ze aan.
1: Kop 1.
0: Schreeuwend kind vestigt record voor luidste schreeuw.
1: Kop 2.
0: Primeur in de rechtszaal. Britse vrouw wint zaak met behulp van AI.
1: Kop 3.
0: Nieuw ontdekte spin in Australië schiet web als katapult af om prooi te vangen. Nou, even kijken wat er binnengekomen is. Ik begin vandaag bij kop 3. Arnold, Joko, Monique, Lydia en Cynthia dachten dat die niet waar was. De nieuw ontdekte spin in Australië die zijn web als katapult afschiet om prooi te vangen. Het is echt waar. Het is een zijdeweb en de beest heeft nog geen officiële naam, wat ik krankzinnig vind. Want dit is gewoon een Spider-Man spin. Toch is het nog heel makkelijk. Dit is echt de makkelijkste bedenken naam ooit.
2: Ja, dat hij ook zo'n Spider-Man
0: spin.
2: Gaat Spider-Man ook alweer?
0: Ja, zo ja.
2: Wijsvinger in je pink, toch?
0: Ja. Hij woont in bomen, vangt alleen een bepaalde gevaarlijke mier. En volgens de hoofdonderzoeker is de kracht van het afschieten van het web gelijk aan 15 keer de G-krachten die straaljagerpiloten ervaren.
2: Cool.
0: Ja.
2: Toch? Is dat vet?
0: Ah, dit is gewoon een vet beest. En die heet dus de Spider-Man Spin vanaf nu.
2: Officiële naam.
0: Spider-Man Spider.
2: Leuk.
0: Ja, ik vind het een goed idee. Al zeg ik het zelf. Gaan we door naar Els, Jeannette, Paul en Nico. Die zeggen dat de primeur in de rechtszaal van de Britse vrouw die de zaak wint met behulp van AI niet waar is. Maar die is ook echt waar. Het gaat om een AI-advocatenkantoor zelfs dat geholpen heeft. Krankzinnige situatie. De vrouw moest nog 7000 pond krijgen voor werk waarvoor ze niet was uitbetaald. AI zorgde voor alle documenten en 4 getuigenverklaringen. Voor de zitting werd wel een menselijke advocaat ingehuurd. En de rechter gaf de vrouw gelijk.
2: Wauw.
0: Ja.
2: Dus ik weet niet helemaal wat ik hiervan vind. Ik vind het altijd een beetje angstaanjagend, maar goed.
0: Oh ja? Nou ja, het doorpluizen van allemaal juridische documenten om te kijken wat je daarvoor verbanden in kunt vinden. Laat dat lekker door een computer doen.
2: Ja?
0: Ja, joh. Toch? Dat is toch stom werk?
2: Ja, het is wel stom werk. Maar kijk, nu gaat het om 7000 pond. Maar als het gaat om, weet ik veel, een moord of zo.
0: Ja, nee, dan moet je misschien net even daar met de andere ogen naar kijken. Dat snap ik ook wel. Maar laten we dan samenwerken met elkaar, toch?
2: Dat gezellig, je niet, zeg maar, met de AI.
0: Gezellig met de AI. Dat je zegt, hey chat, hoe is ie?
2: Wil je trouwens even een kopje koffie doen?
0: Wil je trouwens dit hele document even doorlezen voor mij? Want daar heb ik echt geen zin in.
2: Goed, yes.
0: Nou goed, ik weet wel, een van mijn kinderen praat zo met chat, hoor.
2: Echt waar?
0: Ja, die doet heel sociaal tegen chat.
2: Oh.
0: Ja, maar goed, laten we doorgaan. Naar kop 1 vandaag, want dat is de kop die niet waar is. Schreeuwend kind vestigt de record voor luidste schreeuw. Nee, dat gaat om een Australische stadsomroeper. Joseph McCrail Bayrup. Het gaat om het woord now. Heeft dat met 122,4 decibel lopen blaren. Dat is toch ongelooflijk. Die man is stadsomroeper, dus hij is wel gewend om flink geluid te maken. Ik ga het je niet laten horen, want dan gaan de speakers kapot. Zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel gaat naar Koos, Christian, Frank, Gerrit, Naturalda, Bert, André, Els, Gea, Saskia, Marcel en Rodi. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: ben Joke en ik kom uit het mooie Amsterdam.
1: Mijn naam is Dirk Jan en ik lig aan de Nieuwe Meer.
2: Ik ben Danielle en ik kom uit Koog aan de Zaan.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 6:30. In Haarlem is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Wie vandaag met de trein of bus reist, kan een dag vol uitval en vertraging verwachten. Komt door een landelijke werkonderbreking in het openbaar vervoer. En vanwege de hitte zijn er ook nog eens dienstregelingen aangepast. De staking duurt tot 8:00 vanochtend, maar ook daarna kan het nog wel even duren voordat alles is opgestart. Onze verslaggever Misha is op station Hoorn. Misha, zijn er nog mensen die de memo hebben gemist daar?
6: Er zijn zeker mensen die de memo hebben gemist en die op de bus staan te wachten en zich afvragen van, hey, er gaat toch wel een bus, er gaat geen bus. Maar voorlopig rijdt er helemaal niks. Want er wordt gestaakt. Ik sta naast Ronald Aai, een van de chauffeurs die ook bijhoudt wie hier allemaal komt. Hoe lang wordt er nog gestaakt?
7: Ja, dat gaat tot 8:00 duren. En dan gaan we weer aan de gang.
6: Nou, wie is de eerste van deze chauffeurs die dan gaat rijden?
7: In principe starten we allemaal natuurlijk om 8:00. Alleen ja, wie nou precies de eerste is, dat is een beetje de vraag.
6: Nee, er staan hier 15 mensen met koekjes en koffie en een beetje water. Maar ik zie ook nog wel af en toe een bus wel rijden.
7: Ja, er zijn een aantal mensen die sluiten zich niet aan bij de acties en die gaan dan rijden. Maar ja, goed. Dat moeten we respecteren, zeggen we dan.
6: Ja. Je hoort het, voorlopig wordt er nog wel gestaakt op die ene bus die er dan tussendoor slipt. Maar ja, ze hopen zich ondertussen wel steeds meer mensen op bij de bushalte die een bus hopen te pakken. Maar ja, de meeste mensen grijpen toch echt mis.
5: Ja, Misha, je sprak ook een busreiziger, hè? Die was niet helemaal op de hoogte. Laten we even luisteren.
6: Goedemorgen, meneer.
8: Goedemorgen.
6: Ja, u staat op het station in Hoorn.
8: Ja,
6: waar moet u naartoe?
8: Ik moet naar mijn werk.
6: Oké, hoe laat begint dat?
8: 6:45.
6: Okay. En u wist dat het OV staakt?
8: Ja. Ja? Jammer genoeg wel.
6: Ja. Maar u dacht, ik ga het toch proberen?
8: Nee, ik moest even wat drinken halen.
6: Oké. En waar gaat u nu naartoe?
8: Naar de bus. Ik moet wachten op de bus, maar die staakt blijkbaar ook.
6: Ja.
8: Dus ik moet nu nog langer wachten.
6: Ja, tot een uurtje wachten.
8: Ja, nou, ik hoef nu nog een half uurtje te wachten als het goed is. Ik pak de eerste bus.
6: Weet dat het OV staakt tot 8:00?
8: Ja, maar de bus toch niet?
6: Ook.
8: Nee, toch? Die gaat toch over een half uur?
6: Ik hoop het voor u.
8: Ja, ik hoop het ook, maar ik vind het onzin.
6: Ja, waarom?
8: Omdat ik toch ook gewoon naar mijn werk moet.
5: Ja, Misha, er rijdt dus helemaal niks. Maar welke opties hebben reizigers dan om toch bij hun bestemming aan te komen?
6: Nou, je zou kunnen denken aan carpoolen bijvoorbeeld. Kijken of er een collega misschien met een auto die kant op gaat. En er zijn natuurlijk taxichauffeurs die gewoon allemaal staan te wachten en kijken of ze misschien toch nog een graantje kunnen meepikken van de gestrande reizigers.
5: Ja, is het daar een beetje druk?
6: Qua taxis wel. Qua mensen die instappen, niet echt. Nee, de mensen die taxichauffeurs die ik heb gesproken, die zeiden, ja, we staan hier, maar er rijdt eigenlijk helemaal niemand mee. Ik kan me ook wel voorstellen, als je met de bus vanuit Hoorn ik weet niet waar naartoe gaat, dat je misschien geen geld hebt voor een taxi.
5: Ja, dankjewel, Misha. We houden je de hele ochtend op de hoogte van de staking dus in het openbaar vervoer. Je hoorde onze verslaggever Misha vanaf station Hoorn. Mag Tata Steel straks 2 miljard euro aan overheidsgeld krijgen? Of steekt de rechter daar een stokje voor? Vandaag dient een kort geding waarin omwonenden willen voorkomen dat de staat een miljardensubsidie verstrekt zonder inspraak en extra onderzoek naar de gevolgen voor gezondheid en milieu. Volgens de actiegroep Gezondheid op 1 zijn de plannen onvoldoende transparant en zouden onevenredig veel geld kosten, terwijl de toekomst van Tata alles behalve zeker is. De overheid wil het geld gebruiken om Tata Steel te helpen verduurzamen. En de uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de toekomst van het bedrijf. In Heer Hugo Waard is gisteravond een woningoverval gepleegd. Gebeurde in een woning aan de Van Troost-Wijklaan. De bewoner opende nietsvermoedend de deur toen 3 mensen de woning binnendrongen. Wat er zich vanaf toen heeft afgespeeld is niet duidelijk. En of er spullen zijn meegenomen is niet bekend. De verdachten zijn niet lang na de overval in de buurt van het huis aangehouden door de politie. Het is een park waar bewoners liever met een grote boog omheen lopen. In het Gijsbrecht van Amstelpark in Amsterdam-Zuid zorgen dak- en thuislozen volgens de gemeente voor veel overlast. Daklozen slapen in tenten in de bosjes waar ze publiekelijk drugs gebruiken en soms in het openbaar masturberen. Afgelopen jaar kwamen daar 96 meldingen over binnen. Het verwijderen van tenten blijkt lastig omdat die juridisch als woning worden gezien. Bewoners zeggen zich steeds onveiliger te voelen in het park. Vandaag gaat in Purmerend de 25e editie van het Reuringfestival van start. Met meer dan 75 acts verandert de stad de komende dagen in een bruisend decor, vol muziek, theater en verrassende ontmoetingen. Ter ere van het jubileum zijn er speciale shows met spectaculaire luchtacrobatiek in de binnenstad en in het Leegwaterpark. Op het hoofdpodium staan artiesten als Kenny B en Typhoon. Ook verschillende tribuut-acts maken deel uit van het programma.
4: Nou, wat een feest.
5: Ja, leuk hè?
4: Ja, wel een beetje warm voor een straatfestival, maar prima.
5: Ja, poch.
4: Tuurlijk, even
5: een
4: UV-parasolletje mee en gaan we die maar aan.
5: Ja, en meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl. En dan krijg je nog het weer. Het wordt heet, heet en nog eens heet. Er staat amper... bokheet, ja. Er staat amper wind en de zon schijnt al volop. Op dit moment is het op veel plekken tussen de 20 en 25 graden. Maar de temperatuur gaat nog verder stijgen tot misschien wel 35 graden.
4: Lisa, dankjewel.

0: Bonnie Tyler met It's a Heartache.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Kwart voor zeven op deze woensdag 24 juni. En het is behalve 24 juni ook al bijna 24 graden in Noord-Holland. Denk eens aan al die Noord-Hollanders die met dit weer gewoon allemaal keihard aan het werk zijn. Hè? Ik noem een vrachtwagenchauffeur of een krantenbezorger, een akkerbouwer, een timmerman. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vandaag nemen we met Erna van Zwembad het Zwetten in Wormer een ochtendduikje. Erna, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het lijkt me de goede dagen voor jullie, toch of niet?
2: Dit zijn de dagen waar we het voor doen, hè?
0: Ja, want al die kids van de middelbare school, die zijn alweer klaar met school ongeveer.
2: Dus die zijn klaar.
0: Dus ja, die kunnen lekker bij het zwembad komen liggen. En voor de rest is het van zichzelf al ontzettend lekker weer ervoor natuurlijk.
2: Uiteraard. En alle scholen bij ons in de omgeving hebben tropenroosters.
0: Oh, echt?
2: Ja, echt.
0: En is tropenrooster dan zeg maar heel vroeg uit, ochtends?
2: 12 uur klaar, inderdaad.
0: 12 uur.
2: Ja. Hup, door naar het zwembad.
0: Iedereen naar het zwembad. Het zal wel druk geweest zijn de afgelopen dagen, of niet?
2: Zeker, zeker.
0: En waar moet ik dan aan denken? Hoeveel mensen komen er dan langs?
2: We hebben afgelopen vrijdag bijvoorbeeld 1250 mensen welkom mogen heten.
0: Hallo, hé. Hey.
2: Ja.
0: En hoeveel mensen passen er tegelijkertijd in het zwembad?
2: Max 2500, dus er kunnen er nog een paar bij.
0: Ah, oké, maar dan liggen ze niet allemaal in het water, neem ik aan, toch?
2: Die liggen niet allemaal in het water. En die hebben allemaal een prima plekje op het veld.
0: Ja, want voor de mensen die het niet kennen, het is eigenlijk gewoon een parkje met een zwembad, toch? Zou je het bijna kunnen noemen?
2: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Inderdaad, het is een mooie gelegenheid omringd met bomen.
0: Ja, precies. Een mooie weide eigenlijk. En dan daarbij ook nog eens een keer een heel mooi zwembad.
2: Precies. Ja. Ja.
0: Heeft het zwembad het zwaar eigenlijk met deze condities? Dat het lastig is om het allemaal netjes op niveau te houden qua hoeveelheid water, maar ook qua weet ik veel, hoeveel chloor erin zit en zo?
2: Ja, qua kwaliteit. Ja, daar zijn we echt de hele dag mee bezig.
0: Oh, ja.
2: Met deze weersomstandigheden en aantal bezoekers. Jazeker.
0: Wat moet er dan gebeuren, anders dan anders?
2: Nou, we moeten het water vaker zeg maar meten om te kijken of inderdaad de waterkwaliteit op orde is. Want je kan je voorstellen, hoe meer mensen in het water, hoe meer er geregeld moet worden.
0: Ja, dat is natuurlijk zo. Waar moet ik dan aan denken? Wat is hetgene wat het eerste misgaat bij het water? Is er dat er te weinig chloor in zit? Of,
2: Ja, precies. Het chloor is wel de grootste uitdaging die we hebben als een buitenpad. En daar zijn we niet de enige in, hoor.
0: Oké, want hoe kan dat dan? Chloor verdampt of zo? Of wat gebeurt ermee?
2: Ja. Zon, aantallen mensen, zonnebrandcreme. Dat zijn allemaal ingrediënten waardoor chloor inderdaad verdwijnt. Of waarbij we meer of minder chloor moeten gebruiken. Ja,
0: ja, precies. Oké, en hoe warm is het water inmiddels bij jullie?
2: Bij ons is het water op dit moment 29 graden.
0: Zo, dat is warm, hé.
2: Het is heel warm, maar toch nog steeds verkoelend met dit weer, hè?
0: Ja, ten opzichte van dat hele warme weer is dat natuurlijk nog lekker. Maar ja, het is nu buiten een graad of 2-23. Als je er nu instapt, dan is het net alsof je gewoon onder de warme douche springt, of niet?
2: Nou, dat valt
0: zo
2: wel mee.
0: Erg is het ook
2: met 29 graden, want mijn warme douche die staat echt op 37.
0: Ja, daar heb je ook alweer gelijk in. Hebben jullie nog extra regels of tips voor deze warme dagen daar rondom het zwembad?
2: Nou, neem een parasolletje mee, neem een zonnebril mee, zonnebrandcreme en drink voldoende. Maar dat is echt heel belangrijk.
0: Zie je dat nog wel eens een beetje misgaan daar rondom het zwembad? Dat mensen een beetje koppijn krijgen of zo?
2: Ja, precies. Dat gebeurt wel eens. Dus,
0: en dan is het meteen, jongens, water drinken. Kom op, zo moeilijk is het allemaal niet.
2: Precies. En voor de kleintjes neem de zwemvleugels mee, hè?
0: Oh ja, natuurlijk.
2: Voor de veiligheid. Ja, absoluut.
0: Want ook al hebben ze dan van die plakkerige armpjes met die warmte, dan moeten er nog steeds van de zwemvleugeltjes omheen.
2: Daar moeten nog steeds zwemvleugeltjes mee, want veiligheid gaat boven alles, hè?
0: We weten allemaal hoe lastig het is om die weer van die armpjes af te krijgen, van die plakkerige armpjes.
2: Nou ja, als je dan gewoon zorgt dat ze even nat zijn, dan glijden ze er zelf vanaf.
0: Dat is wel weer een goede tip natuurlijk.
2: Tip van de dag.
0: Ik hoor ervaring, daar kan weinig tegenop. Goed, staat er voor vandaag dan nog iets speciaals op het programma? Of is het gewoon zorgen dat jullie het allemaal netjes voor elkaar houden daar?
2: Er staat eigenlijk niks speciaals op het programma. Dus wij gaan ervoor zorgen dat ieder die komt gewoon een gezellige en leuke dag hebben.
0: Kijk, dat klinkt goed. En dat klinkt ook een heel mooi begin van de dag op deze manier. Ik ga je feliciteren, Erna. Je bent een fantastisch mens dat je er zo vroeg uitgaat om ervoor te zorgen dat we in de omgeving van Wormer allemaal weer kunnen genieten van een ochtendduik. En je bent dan ook de vroege vogel van de dag. En je weet het, hou hem hier.
2: Met plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel?
3: App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege

0: Circle.
1: Inner Circle met Sweet.
2: De ontbijttafel.
1: Annie.
0: Ja.
1: Lijkt me echt de ideale dag om het zometeen even over winterbanden te hebben.
0: Winterbanden?
1: Ja, lijkt me echt de dag voor. Je hoort het zo. Nou, de

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
3: Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits. Nick Velderman.
1: Helemaal NH. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Helemaal NH.
1: NH.
2: Zaterdag.
4: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.
5: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
7: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
8: Landbouwvakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
9: Ik ben Nel en ik kom uit gezellig Zwanenburg.
10: Dit is Wim uit Amsterdam.
11: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgt van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Wie vandaag met de trein of bus reist, moet rekening houden met uitval en vertraging door de staking in het OV. Tot zeker 8 uur rijdt er bijna niks. Mag Tata Steel 2 miljard euro overheidsgeld krijgen? Vandaag dient een kort geding waarin omwonenden willen voorkomen dat de staat die subsidie verstrekt. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de toekomst van het staalbedrijf. En Zandvoort neemt na dit jaar afscheid van de Formule 1, maar krijgt er een nieuwe raceklasse voor terug. Welke dat is, hoor je straks in het nieuws uit onze regio. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er rijden vanochtend op veel plekken geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Vakbonden FNV en CNV staken vanwege het inkorten van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken.
16: Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een achtermiddag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
15: De OV-staking duurt tot vanochtend 8 uur. De NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. En bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. 70 keer vaker dan een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgens Spanje en Syrië. De treinstoring in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 vannacht reden de eerste treinen weer. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde gisteravond 2 doelpunten tegen Oezbekistan.
17: Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Hij is het nog niet verleerd. Hij heeft alle discussies gehoord en hij antwoordt met 2 doelpunten.
15: De wedstrijd Engeland-Ghana leverde vannacht geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Dan is het weer nog zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal.
13: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
14: 1 file en die staat op de A4 van Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 minuten vertraging. Komt door een kapotte auto en de rechterrijstrook is daar dicht.
0: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
3: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
18: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
19: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
20: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
21: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
22: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
23: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
24: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
23: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
25: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
26: De ontbijttafel.
27: Met Pieter Kok.

0: Waylon met The Escapist. Goedemorgen, welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel en dat is volkomen terecht. Want dit is hem, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 7:09. Op die vroege, maar ook bokhete woensdagochtend 24 juni. Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Lisa is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Lisa.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jongens, het is natuurlijk knijtertje warm. Dat mag duidelijk zijn. Het was vannacht ook heus niet heel erg koud. Anne, we hebben onze thermostaatfoto's naar elkaar gestuurd.
1: Ja.
0: Samen met Frank ook eventjes in de groepsapp. Frank die ons jaloers maakte met zijn hypermoderne huis, wat ook koeling brengt. Zijn
1: lekker, dat heb ik ook, ja.
0: Heb jij dat ook?
1: Dat heb ik ook.
0: Hoe koud is het in jouw huis op dit moment? Of tenminste de hele nacht geweest en gisteren overdag?
1: Tussen de 23 en 24 graden.
0: Oh, het is best warm.
1: Heerlijk. Ja, dat is warm. Maar ik kwam er dus vorige week achter dat de koeling nooit had aangestaan.
0: Oh.
1: Maar die dus heb hij je doet inmiddels... het pas sinds een paar dagen.
0: Ja, dus hij begint nu rustig aan te koelen. Ja. Heb je al een keer natte sokken in huis gehad?
1: Natte sokken?
0: Ja, want als je hem te hard koelt, dan kan er condens op de vloer ontstaan.
1: Nee joh.
0: Ja.
1: Frank
0: loopt de helft van de week in natte sokken. In
1: dat is echt niet goed hoor.
0: Nee, dat is ook niet de bedoeling.
1: Nee.
0: Maar goed, er is een hele appgroep van hem en al zijn buren, hoe je hem precies moet instellen dat je dat niet krijgt en zo. Dat komt wel goed. Ik heb niet heel veel medelijden, want zijn woonkamer was 21,5 graad gisteren. En jij, Ann?
2: Ik had 32.
0: Ja, 32 graden.
2: Ja.
0: Aan het eind van de dag.
2: Ja, dat was saai.
0: Nou, en toen dacht ik dus, volgens mij moet ik echt een keer nu mijn zomerbanden weer onder de auto gaan laten zetten.
1: Had je dat nog niet gedaan?
0: Dat heb ik dus nog niet gedaan.
1: Ik heb dat echt een paar maanden geleden al gedaan.
0: Sterker nog, jij hebt dat gedaan toen het zo keihard begon te hagelen en half de natte sneeuw en dergelijke.
1: Ja, gewoon even één dag.
0: Nou, dat vond ik te spannend. En toen dacht ik, ik ga nog even wachten. Maar dan heb ik misschien iets te ver opgerekt inmiddels.
2: Kun je nu gewoon nog je winterbanden eronder laten? Je bent er toch alweer bijna.
1: Ja, hoe erg is dat eigenlijk?
0: Nou, ze slijten natuurlijk behoorlijk meer. Schijnt.
2: Okay. Ja, maar nu ga je weer een maand met zomerbanden rijden en dan moet je zo weer ommissen.
0: Nou, dat wordt een prachtige maand. Daar heb ik nu al zin in.

0: net hele rare dingen gaat plannen. Zo raar dat wij zeggen van dit kan niet, dit moeten we stoppen.
1: Tot hier en niet verder.
0: Inderdaad.
1: Ja, maar wat is dat dan precies? Waarom wordt er gestaakt?
0: De kabinetsplannen die komen erop neer dat ze de complete sociale zekerheid in Nederland willen slopen. WW-rechten worden enorm gekort. Mensen die ziek zijn, die krijgen een veel lagere uitkering op een veel later tijdstip als dat nu het geval is. En dat allemaal onder de noemer van nou, als we die uitkeringen maar lager maken, dan gaan mensen vast wel eerder aan het werk of dan worden ze wel eerder beter. En daarnaast zeggen ze van ja, maar we hebben dat geld ook hard nodig, want we moeten bezuinigen.
1: Ja, ik hoor een taal, en ik doe dit werk al best wel een beetje een tijdje, van de FNV, die toch best wel steviger lijkt dan de afgelopen jaren. Jullie zijn er echt klaar mee, hè?
0: We zijn er niet alleen klaar mee, we zijn ook echt boos. We zijn pissig tot op het bot. Plannen als deze, die absoluut niet kunnen. Aanvankelijk hadden ze ook nog het idee om met de pensioenleeftijd te gaan sjoemelen, terwijl een akkoord daarover nog nat was na de ondertekening. Ja, ze doen allemaal hele idiote dingen die we gewoon niet kunnen pikken. En niet alleen voor ons, hè, want we voeren vandaag geen actie om specifiek de rechten van het OV-personeel veilig te stellen. Maar heel Nederland krijgt er last van als deze onzin doorgaat. Mensen die werken, mensen die nu nog studeren en die willen gaan werken. Ja, iedereen die kan de pech hebben dat die arbeidsongeschikt raakt. En als je dan in een situatie terechtkomt dat je weer bij moeders in huis kan gaan wonen omdat je het niet kan betalen, dat is een schrikbeeld. Daar willen we absoluut niet aan.
1: Ja. De staking is nog zo'n 40 minuten bezig ongeveer. Om een uur of 8 zou het allemaal klaar moeten zijn. Wat gebeurt er dan daarna? Gaan jullie na deze staking meteen in gesprek met het kabinet bijvoorbeeld?
0: Nee. We gaan in gesprek met het kabinet op het moment dat de plannen van tafel zijn. Oh. Geen minuut eerder.
1: Oké. Er moet meteen gezegd worden, de plannen zijn van tafel, maar kom eens praten, hoe kunnen we het anders aanpakken? Ze moeten eigenlijk een handreiking doen.
0: Ja, niet een handreiking, die plannen moeten van tafel. Een handreiking is onvoldoende. Hè? Dat dacht men door te roepen van nou, met die AOW, of met die AOW-plannen, die kunnen we wel weghalen. Komen jullie dan praten? Nee, het hele pakket moet van tafel. Op het moment dat dat het geval is en we krijgen een uitnodiging om te praten over de verbetering van een aantal zaken in de sociale zekerheid, dan komen we zeker praten. Eerder niet.
1: Oké, het klinkt alsof het woord Malieveld binnenkort gaat vallen als ik je zo hoor, Erik.
0: Ja, Malieveld, Museumplein, zou zomaar kunnen.
1: Ja, hoe is de actiebereidheid onder de mensen die deelnemen aan de vakbonden?
0: Ja, heel groot. Die was in de drie grote steden zelfs zo groot dat de werkgevers inzagen dat het geen enkel zin had om een paar bussen of trams te laten rijden. En die hebben eieren voor hun geld gekozen en alles binnen gehouden.
1: Ja. Stel nou dat minister-president Rob Jetten nu luistert, doet hij vast, hè, kan ze zeer ruim aanwezig. Wat zou je tegen hem willen zeggen?
0: Rob, beste vriend, denk eens even goed na wat je aan het doen bent. Je sloopt de sociale zekerheid, je jaagt heel het land tegen je in het harnas. Doe dat niet, neem je verlies, haal die plannen van tafel. Dan kunnen we constructief aan de gang.
1: Ik ben benieuwd, als je over 10 minuten aan de telefoon hangt, moet je het even laten weten, Erik. Goed?
0: Is goed.
1: Mooi zo. Okay. Erik Vermeulen, bestuurder van FNV Stadsvervoer was dat.

0: Is dat volgende week al aan, serieus?
1: Ja, dat dacht ik. Zal ik eens in mijn agenda kijken?
0: Ja, doe dat eens. Bruno Mars, I Just Might. Bruno Mars komt naar Nederland. En bijna niemand heeft kaartjes, behalve Anne.
1: Ah, behalve ik.
0: Ja.
1: 4 juli?
0: Solo concert voor jou.
1: Nou, nee. Oh, dat zou ik hopen.
0: Dat zou echt leuk zijn. 4 juli, Bruno Mars in de Johan Cruijff Arena. Doet hij veel voorprogramma-achtige toestanden en zo? Weet je
1: ja, volgens mij heeft hij dat wel, maar ik weet daar niks van eigenlijk. Zoals ik
0: Je hebt het nog niet echt ingelezen, krijg ik de indruk dus.
1: Nee, maar dat doe ik nooit echt. Jij wel?
0: Okay. Ja, ik vind dat altijd wel. Nou, wacht eventjes. Jij gaat heus wel van tevoren kijken waar je precies kunt parkeren en dergelijke. Heb je al parkeerticket gekocht al?
1: Nee, dat hebben we dus niet gedaan.
0: Oh, nee?
1: Nee.
0: Oei, daar ga je spijt van krijgen.
1: Ja, want die zijn er niet meer.
0: Oh nee!
1: Ja, maar ik rijd niet, dus heb ik toch wel iets
0: meer. Oh, is niet jouw probleem. Zet me maar voor, zet me hier maar af, jongens. Ja, ik ga wel vast even kijken bij de deur.
1: Ik weet niet, ja, we kunnen ook altijd nog met de trein. Maar
0: even ergens anders neerzetten en dan een stukje de trein pakken is ook wat te doen natuurlijk.
1: Dat is allemaal ook niet zo erg.
0: Het scheelt ook geld, hè, allemaal.
1: Je kan ook samen rijden.
0: Echt waar?
1: Deel nu je lege autostoel met andere fans.
0: Och nee, ik moet er niet aan denken. Zit je met iemand met zo'n heel klein plaksnorretje om Bruno Mars na te doen? Dan mag je dan niet om lachen. Ja, dat is lastig hoor.
1: Wel gezellig.
0: Ja. Nou, ik ben toch blij voor dat je er gaat. En ik verwacht wel een uitgebreid verslag als je weer terug bent.
1: Oh jee. Oké, is goed.
0: En je zegt trouwens 4 juli, maar dat is niet volgende week. Dat is de week erop maandag, toch? Ben ik nou gek?
1: Nee.
0: Ja,
1: nee,
0: jij
1: het
0: zegt
1: is aankomende
0: week.
1: Zaterdag 27 juni. En de zaterdag erop is het 4 juli.
0: En wanneer ga jij?
1: 4 juli.
0: Ja, dat is toch dan... Hè? Dan ga je dus... Oké, zo bedoel je. Nee.
1: Wat doe jij?
0: 2, 3, 4... Ja, dat is zaterdag, is 4 juli inderdaad.
1: Ja, dat zeg ik net 3 keer.
0: Ja, maar dat voelt het dan als volgende week? Nou ja, misschien wel een klein beetje. Oké, genoeg geluld.
1: Hè?
0: Ik zat even na te denken of dat wel
1: volgende
0: week is.
1: Week?
0: Ja, nee. Ja, in principe wel. Maar het is eigenlijk niet aankomend weekend, maar het weekend daarna.
1: Ja,
0: toch heel veel plezier.

0: voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
1: ANWB en gaan.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Ik ben Joelle en ik kom uit Amsterdam.
8: Ik ben Sarah uit Bergen.
9: Hallo mensen van de radio. Dit is Mireille uit Bussum. Thuis in heel
10: Het is 7:30. In Den Helder is het 22 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Wie vandaag met de trein of bus reist, kan een dag vol uitval en vertraging verwachten. Komt door een landelijke werkonderbreking in het openbaar vervoer. En vanwege de hitte zijn er ook nog eens dienstregelingen aangepast. De staking duurt tot 8:00 vanochtend, maar ook daarna kan het nog wel even duren voordat alles weer is opgestart. Onze verslaggever Misha, die is op station Hoorn. Misha, is het druk daar?
12: Nou, het wordt langzaam warmer en drukker hier op het station, maar er rijdt helemaal niets. Misschien een hele enkele bus, één of twee stakingbrekers. Maar nee, de meeste mensen die hier komen, die kijken beduust op hun telefoon en gaan wachten. En ja, vanaf vanochtend 6:00 waren de eerste mensen er al. Ja, en die zitten nu nog steeds te wachten.
11: Ja, je sprak eerder vanochtend een busreiziger. En die was niet helemaal op de hoogte van deze staking, hè? Laten we even luisteren.
12: Goedemorgen, meneer.
13: Goedemorgen.
12: Ja, u staat op het station in Hoorn. Ja, waar moet u naartoe?
13: Ik moet naar mijn werk.
12: Oké, hoe laat begint dat?
13: 7:15.
12: Oké. En u wist dat het overheen staakt?
13: Ja. Ja? Jammer genoeg wel.
12: Ja? Maar u dacht, ik ga het toch proberen?
13: Nee, ik moest even wat drinken halen.
12: Oh, oké. En waar gaat u nu naartoe?
13: Naar de bus. Ik moet wachten op de bus, maar die staakt blijkbaar ook.
12: Ja.
13: Dus ik moet nu nog langer wachten.
12: Ja, tot een uurtje wachten.
13: Ja, nou, ik hoef nu nog een half uurtje te wachten, als het goed is. Ik pak de eerste bus.
12: Weet dat het OV staakt tot 8:00?
13: Ja, maar de bus toch niet?
12: Ook.
13: Nee, toch? Die gaat toch over een half uur?
12: Ik hoop het voor u.
13: Ja, ja, ik hoop het ook, maar ik vind het onzin.
12: Ja, waarom?
13: Omdat ik toch ook gewoon naar mijn werk moet.
11: Ja, Misha, deze man heeft weinig begrip voor de staking. Maar waarom wordt er dan gestaakt daar?
12: Ja, er wordt natuurlijk gestaakt omdat er een behoorlijk pakket aan bezuinigingen aankomt op de sociale zekerheid. Hè. Denk aan de WW, de WIA. Er was ook sprake van dat de AOW-leeftijd weer verhoogd werd. Nou, daarvoor wordt nu gestaakt door in ieder geval het personeel van het OV.
11: Ja, en je zei net, er rijdt helemaal niks. Maar welke opties hebben reizigers dan om toch bij hun werk of school aan te komen?
12: Nou, wachten in ieder geval. Dat is ook wat de meeste mensen hier doen. Een enkeling pakt een taxi. En heel af en toe zie ik ook nog wel eens een auto stoppen en een busreiziger meenemen. Dus misschien dat er flink gebeld wordt naar collega's of familie of ze nog een of andere manier op hun werk kunnen komen.
11: Ja, je kan natuurlijk gewoon met anderen meerijden. Dankjewel, Misha. Je hoorde onze verslaggever vanaf station Hoorn, waar dus geen OV rijdt. Mag Tata Steel straks 2 miljard euro aan overheidsgeld krijgen? Of steekt de rechter daar een stokje voor? Vandaag dient een kort geding waarin omwonenden willen voorkomen dat de staat een miljardensubsidie verstrekt. Zonder inspraak en extra onderzoek naar de gevolgen voor gezondheid en milieu. Volgens de actiegroep Gezondheid op 1 zijn de plannen onvoldoende transparant en zouden onevenredig veel geld kosten. Terwijl de toekomst van Tata alles behalve zeker is. De overheid wil het geld gebruiken om Tata Steel te helpen verduurzamen. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de toekomst van het staalbedrijf. De 48-jarige vrouw die sinds gistermiddag werd vermist in de omgeving van Egmond Binnen is in goede gezondheid aangetroffen. De politie verspreidde eerder een signalement van de vrouw via Burgernet. Ze was mogelijk vertrokken op een elektrische fiets. Na een uitgebreide zoektocht is ze inmiddels veilig terecht. Het is een park waar bewoners liever met een grote boog omheen lopen. In het Gijsbrecht van Amstelpark in Amsterdam-Zuid zorgen dak- en thuislozen volgens de gemeente voor veel overlast. Daklozen slapen in tenten in de bosjes, waar ze publiekelijk drugs gebruiken en soms in het openbaar masturberen. Afgelopen jaar kwamen er 96 meldingen over binnen. Het verwijderen van tenten blijkt lastig, omdat die juridisch als woning worden gezien. Bewoners zeggen zich steeds onveiliger te voelen in het park. Na dit jaar verdwijnt het circuit van Zandvoort van de Formule 1-kalender. Maar vanaf volgend jaar komt er een andere race voor terug. De elektrische raceklasse Formule I komt naar Zandvoort. Maar directeur van het circuit, Robert van Overdijk, zegt dat we het niet moeten zien als vervanging van de Formule 1.
8: Het evenement Formule 1, wat we neer hebben gezet, kent zijn weerga niet. Is ook niet te vergelijken met Formule I, wat best wel een deel toekomst van de autosport is, maar wat door ons, denk ik, veel meer als een platform voor innovatie, mobiliteit, energie, transitie wordt neergezet samen met een sportevenement. Maar wel in die combinatie. En het gaat natuurlijk niet de grootte geven die we de afgelopen jaren en dit jaar voor het laatst met Formule 1 hebben gehad.
11: Ja, en omdat er elektrische raceauto's gaan rijden, moeten er wel wat aanpassingen worden gedaan aan het circuit. Zo kan het circuit tijdelijk wat korter worden.
10: Wat korter?
11: Ja.
10: Omdat het rijbereik in de praktijk toch tegenvalt bij
11: elektrische
10: auto's.
11: Ja, precies.
10: Is het echt zo?
11: Ja.
10: Nee.
11: Ja.
10: Wauw.
11: Ja, en ze moeten natuurlijk ook gaan kijken hoe ze die auto's dan weer kunnen laden.
10: Ja, heb je het wel eens gezien?
11: Ja, volgens mij wel. Het gaat een stuk langzamer, hè?
10: Ja, dat valt mee, hoor.
11: Ja?
10: Het is best wel spannend. Het ziet er best wel goed uit. En ze hebben best wel een rare soort van dingen, dat als je ergens een vreemde bocht maakt, dus anders dan je normaal gesproken zou nemen,
11: ja?
10: Maar dan kun je daardoor wel weer extra battery power winnen of iets dergelijks. Het is bijna een beetje een soort game-achtig iets.
11: Oh ja, je moet echt een beetje werken met je raceauto en die batterij.
10: Nou ja, en wat het vooral is dat je door de regels die ze hebben toegepast, dat je dan even wat extra kracht krijgt in je auto ook, als je over een bepaald plekje heen rijdt. Eigenlijk net zoals in je Mario Kart.
11: Wat cool!
10: Ja, het is best wel gaaf, hoor.
11: Maar waarom doen we dit niet gewoon überhaupt?
10: Ja, omdat het bij
11: Formule
10: 1,
11: anders,
10: Formule 1 gewoon niet nodig is om het spannend te maken, want dat is al spannend van zichzelf.
11: Ja.
10: Dan heb je namelijk heel veel herrie en dat vinden wij gaaf.
11: Ja, ook vervuilend, hè?
10: Ja, zeker weten, heb je absoluut een punt. En die batterijen, dat kost helemaal niks.
11: Oké. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
10: Valt overal wat voor te zeggen. Er valt ook wat te zeggen over het weer vandaag. En dat gaat Jan Visser voor ons doen. Jan, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Pieter.
10: Jan, het is vandaag het begin van de grote periode eigenlijk, hè? Zo mag je het wel aankondigen, toch?
14: Ja, dat kunnen we wel stellen, ja.
10: Ja.
14: Met vrijdag als hoogtepunt of als dieptepunt, hè?
10: Ja,
14: dat
10: zo mag je.
14: Zullen voor veel mensen het eerder
10: ja,
14: is.
10: Ja, dat snap ik wel. Ja. Hoe was het in Purmerend? Was het ook bokheet vannacht? Of
14: zo'n 19 graden. Minimumtemperatuur. Ja, wel hoog, hoor. En je zag toch in de grote steden op veel plaatsen toch temperaturen iets boven de 20 graden. En dan spreek je dus echt over een tropennacht. Ja, de nacht was behoorlijk warm. Dat kunnen we rustig stellen. De temperatuur is inmiddels al opgelopen naar 23 tot 24 graden. Dus ik denk dat we, zeg maar, over een uurtje zitten we al op zomerse waarde. En dat is natuurlijk wel heel vroeg, hè?
10: Ja.
14: En uiteindelijk wordt het vandaag bij volop zon. Er zitten een paar wolkjes boven de Noordzee, maar meer boven de Duitse bocht. En je zag trouwens wel, dat moet ik er even bij zeggen, de verschillen in temperatuur de afgelopen nacht. Want in het westen van het land, voor een deel heeft dat ook te maken met de verstedelijking natuurlijk, is de temperatuur rond of boven 20 graden gebleven. Maar in het noordoosten van het land, bijvoorbeeld in Nieuw-Beerta, Oost-Groningen, is het afgekoeld naar 15 graden.
10: Oh.
14: En dat verschil heeft te maken met er nog steeds een soort van grens. Er ligt nog een zwak front grond. Dat qua bewolking nauwelijks meer is te herkennen. Maar wel aan de, zeg maar, de dauwpunten, dus de luchtvochtigheid. En daarachter is de lucht droger en ook wat minder warm.
10: Ah, kijk.
14: Maar goed, vandaar, dat verklaart in ieder geval die verschillen. Maar goed, terugkerend naar de maximumtemperaturen vanmiddag. Dat wordt 29 graden op Texel. En het wordt plaatselijk 34 graden in het zuiden van de provincie. Deels ook langs de kust. Al kan daar in de loop van de middag, zeker op de stranden, wat verkoeling optreden door wind van zee. Verder is het in het algemeen weinig wind, zwak tot matig uit het zuidoosten. Maar vanavond wordt de wind aan de kust iets meer noord. Nou, de komende nacht opnieuw warm, met in grote steden, zeg maar, heel warm. Geen lagere temperaturen dan rond 22 graden. En dan morgen is het droog en zonnig opnieuw. Maar nieuw hoge drukgebied boven de Noordzee. En daar vooruit loopt een zwak koufront mee. En we zien er niets van terug qua bewolking of zo. We zien in het Waddengebied wat lage bewolking. Maar het zorgt er wel voor dat de noordoostenwind wat toeneemt. Matig, dat scheelt al. Aan de kust af en toe vrij krachtig. En de temperaturen zijn in een groot deel van onze provincie toch al wat lager. Zo wordt het bijvoorbeeld op Texel een graad of 24, 25.
10: Oh.
14: En in zuidelijk Noord-Holland 32 graden. En tegelijkertijd zien we in het zuiden van het land, net als vanmiddag, temperaturen tot 36, 37 graden. Dus de grote verschillen dus. Maar in onze provincie morgen dus even wat minder heet.
10: Nou, dat is op zich hartstikke lekker. Maar ja, dan die vrijdag, Jan, daar moeten we het zo meteen maar eens over hebben. Dan moeten we echt met onze pootjes in een bak met ijswater.
14: Ja,
10: ik,
14: zoiets wel.
10: Zoiets gaan we doen. Dank Jan en tot later.
14: Tot straks.
10: An, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland op dat warme asfalt?
15: Ja, 5 files hebben we en je krijgt er langs 3. Allereerst die op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar sta je voor Nieuw-Vennep een kwartier vast. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam sta je stil tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid 10 minuten. En op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer tussen Landsmeer en de Koentunnel net iets meer dan 5 minuten vertraging.
10: En zometeen jouw kans op kaarten voor Dierenpark Blankendaal bij Dingen met Dario. Na Cool and the Gang met toepasselijk Fresh.

0: Kid Rock. Met All Summer Long.
1: NH.
2: Ontbijttafel.
3: Dingen met Dario.
4: Dingen met Dario.
0: Het is knijtertje laat, het is al 7:50. Kortom, ronduit enorm 7:45 geweest. En hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en draai je dat nummer 088-850-5152 om zo kans te maken op kaarten voor Dierenpark Blankendaal. En dit is de opgave van vandaag.
5: Voor hem moet je uitkijken.
0: Voor hem moet je uitkijken. Nou, dit is echt een makkie hoor, deze. Kom op.
5: Voor hem moet je uitkijken.
0: Ja, of haar trouwens. Dat kan ook.
5: Voor hem moet je uitkijken.
0: Ja, het is meer de omschrijving. Hoe moet ik dat nou maar zeggen? Niet te veel inspiet.
5: Voor hem moet je uitkijken.
0: Ja, over wie heeft hij het? 088-850-5152. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Hallo.
0: Hallo.
6: Met Diana.
0: Diana, wat denk je dat het antwoord is?
6: Ik dacht Magere Hein.
0: Magere Hein, dat is een heel goede optie. Eens even kijken. Hij is niet goed, Diana, helaas.
6: Oké.
0: Volgende keer beter.
6: Ja, dank je, doeg.
5: Voor hem moet je uitkijken.
0: Ja, waar heeft hij het over? Dat is de vraag. 088-850-5152. Jouw kans op die kaarten voor Dierenpark Blankendaal. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, met wie spreek ik?
7: Met Margot.
0: Margot, wat heb je dan een prachtige stem, Margot?
7: Ik dacht een agent of een agent.
0: Je dacht een agent of een agent? Eens even kijken of ik dat goed reken. Kijk even naar de jury. Kijk dan voornamelijk naar mezelf, want ik heb mezelf er het meeste mee. Laten we eens even
7: de
0: gaan kijken.
7: De politie dus, hè?
0: Oh, ja, precies.
5: Politie.
0: Dat wil ik horen, Margot! Gefeliciteerd. Twee kaarten voor Dierenpark Blankendaal zijn helemaal voor jou.
7: Dankjewel.
0: Ja.
7: Dankjewel.
0: Weet je al wie je mee gaat nemen, Margot?
7: Ja, mijn dochter.
0: Ach, wat gezellig. Nou, ja, die zou ik maar eens gaan bellen om te zeggen dat jullie binnenkort een leuk uitje hebben.
7: Heel hartelijk dank.

0: Natalie Cole met This Will Be.
1: De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: En de locatie is station Horen deze ochtend. Vanwege natuurlijk al die stakingen bij trein, bus, et cetera, et cetera. Mischa Korsek die is daar op dat station. Mischa, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pieter. Ja, ik sta hier nog steeds op de bus te wachten eigenlijk. Ik sta hier voor een bus naar Amdijk via Zwaagdijk Oost. Hij is dicht. Er zit geen chauffeur in. Er staan mensen op het perron allemaal te wachten en naar hun telefoon te kijken. Maar er beweegt nog heel weinig.
0: Oké, dat is wel karig. Want over 5 minuten en 2 seconden moet eigenlijk alles weer gaan rijden. Toch om 8 uur was het idee?
3: En om 8 uur moet alles rijden. Of tenminste, dan is de staking over, is mij verteld. Door de mensen van de CNV en de FNV. Die hier even verderop op de bushalte staan met koekjes en koffie. Die bewegen ook nog niet, kan ik je zeggen. Ze zijn nog niet bezig met de banners inpakken of dat soort dingen. Ze hebben me wel verteld, ja, 8 uur, dan gaan we ons aanmelden. Dus dan worden de bussen opgestart. Gaan ze kijken wat het schema is en waar ze naartoe gaan. En dan, dus ik denk dat het nog wel even gaat duren. En ik denk ook wel dat de hele dag daar nog wel een soort van nasleep van heeft.
0: Jij gaat dat voor ons in de gaten houden daar op station Horen. Dankjewel, Mischa.

0: zaterdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: De mussen vallen van het dak en de zomer is officieel begonnen.
2: In Over de Top komen wij met de meest heerlijke zomerplaten.
1: Oh, dan wil ik deze zeker horen.
2: Oh, dit tropische hapje moet er ook in.
1: Ja, heter dan dit wordt het niet.
2: Heerlijk!
1: Wat een bloedhitte.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner?
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
10: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
11: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
12: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
13: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
14: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
16: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
17: Hallo, ik ben Francine uit het mooie Haarlem.
18: Ik ben Piet en ik kom uit de Pijp.
19: Wij zijn Joop
20: en Gerda en komen uit het historische stadje Purmerend.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
22: Ruim 8 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
23: Goedemorgen. De OV-staking is voorbij, maar nog niet alle treinen en bussen rijden volgens schema. De dienstregeling wordt langzaam weer opgestart. Onze verslaggever Misha is op station Hoorn. Misha, zie jij al wat vertrekken daar?
24: Nou, de afgelopen 5 minuten is er daadwerkelijk een stortvloed aan mensen het station binnengekomen. Dus ik denk dat iedereen behoorlijk doorhad dat er een staking was. De deuren van de trein zijn open. Mensen stappen in en ik zie daadwerkelijk een bus nu stoppen bij het busstation. Dus hier komt het langzaam op gang.
23: Nou, goed nieuws voor reizigers dus. Dankjewel, Misha. Onze verslaggever was dat vanuit Hoorn. Het RIVM waarschuwt voor smog door slechte luchtkwaliteit. Vooral rond Huizen en Hilversum. En wat gebeurt er met je online accounts als je overlijdt? Kamerlid Barbara Katman pleit voor meer aandacht voor digitale nalatenschap. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
25: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Vakbonden FNV en CNV hadden opgeroepen afgelopen uren te staken vanwege de inkorting van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. Ook medewerkers van bus, tram en metro legden het werk neer. Daardoor was het rustig op de stations, al wist niet iedereen van die staking.
26: Och, ik me haast op de fiets hier naartoe en ik kreeg geen kant op.
27: U had het niet gehoord?
26: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
27: Ja, wat nu?
26: Nu, geen idee. Nu. ga even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
0: Volgens de NS kan het wel even duren voor alles weer is opgestart. En ook rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het Schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt van de top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van jeugdzorg. Organisatie Kids Right maakt zich zorgen.
1: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
0: In Nederland zijn ook steeds meer kinderen met obesitas en er zijn problemen met de aanpak van kinderarmoede. Het weer, zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en aan de kust 30 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
22: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
23: 3 files. Allereerst die op de A4 van Rotterdam richting Amsterdam. Daar sta je het langst in de file voor Nieuw-Vennep. 50 minuten. Komt door wegwerkzaamheden op de A44. Die is dicht. De N9 Den Helder richting Alkmaar tussen Schorrel en Bergen. 10 minuten. En op de N208 van Sassenheim richting Haarlem sta je voor de aansluiting met de N207 een kwartier vast.
2: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
19: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
27: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
28: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
29: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
30: De ontbijttafel.
31: Met Pieter Kok.

0: Getaway met What is Love. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 8 op die vroege woensdagochtend. Het is de week door midden en het is ook de week van bokhitte. Het is 24 juni en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Lisa is erbij voor het nieuws. Goedemorgen Lisa.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er ook bij bent. Jongens, is het jullie wel eens opgevallen dat als je in deze tijd van het jaar de supermarkt inloopt, dat de kans dat je daar een lekkende koeling tegenkomt bijzonder ruim aanwezig is?
2: Lekker niet opgevallen. Nee.
0: Ja, lekker de koeling. Dat er gewoon bij de je hebt vaak zo'n hele wand vol met koelkasten, zeg maar, waar je sla en je pasta in ligt, verse dan. En nou, dat soort toestanden.
2: Ja.
0: En die gaan in deze tijd van het jaar allemaal kapot, volgens mij.
2: Het is warm ook, hè?
0: Ja, het is ook heel
2: warm.
0: Dingen
2: moeten hard draaien. Ik vind wel altijd, als je naar de supermarkt gaat in deze tijd van het jaar, dan heb je dus zo'n kort jurkje aan of zo. En dan kom je in de supermarkt.
0: Heb ik niet heel vaak.
2: Koud! Maar,
0: ja. Maar weet je wat lekker is? Als je dan naar buiten komt, dan krijg je de hele klap warmte weer in je gezicht. Dan denk je, oh, vakantie. Toch, heb ik. Ja, dat ken ik alleen maar. Dat ken ik alleen maar van de Franse supermarkt, zeg maar. Dat je dan gewoon helemaal zo lekker zo'n hele klap in je gezicht krijgt. Ja. Ik vind dat dus heerlijk. En ik weet dat ik daar heel veel mensen mee voor het hoofd stoot. Hè. Want iemand als Anja, die app bijvoorbeeld. Goedemorgen voor mij en mensen om mij heen. Een dag om te overleven. Ja, en niet alleen vandaag, maar morgen en overmorgen wordt het dan nog veel erger. Ik snap wel dat het best pittig kan zijn. Maar ik geniet me suf.
2: Heb jij het niet warm dan?
0: Natuurlijk heb ik het wel warm, maar niet irritant warm. En je weet, ik heb dat kleine zwembadje in de tuin staan.
2: Ja, dat om te kunnen.
0: Ja, ik weet ook dat dat er is.
2: Ja.
0: Als ik het niet trek, ga ik even inliggen. Niks aan de hand.
2: Maar lig jij de hele middag in het zwembad?
0: Dat is niet nodig, want ik weet dat het er is.
2: Maar wat? Lig jij de hele middag in het zwembad?
1: Heb jij een zwembad om te weten dat er een zwembad is?
0: Nou, nee, ik ga er heus wel in. Alleen, zeg maar, een hele dag in het zwembad liggen, dat doe ik niet. Dat slaat nergens op. Maar ik ga er wel, zeg maar, in.
2: Maar je hebt een zwembad. Weer, dan ga je toch de hele dag in liggen?
0: Nee, ik ga er dus, zeg maar, in. Dan ga ik er weer uit. En dan denk ik na een tijdje, ik ga er wel weer in. Want dat kan met dit weer. En dat is zo lekker, dat je erin kunt, eruit kunt gaan. En dat je dan daarna er wel weer in wil. Dat heb je normaal gesproken niet. Als je er dan eenmaal in geweest bent, dan denk je, nou, dat zit erop. Dat hebben we weer gehad.
2: Dit is echt logica voor zwembad-eigenaren.
0: Ja, dit is logica voor zwembad-eigenaren.
2: Ja, zo zijn wij niet aan.
0: Het is een klein bandje, hoor.
1: Ik ga gewoon naar de super.
2: Ja, met een korte
1: broek. En dan denk ik,
0: met dat korte rokje aan en dan zal het allemaal wel weer. Je hebt helemaal gelijk, hoor.

0: Zometeen een kort geding van Tata Steel. Daar moeten we het zo over hebben. Maar eerst, ik mag het wel zeggen, Ann. Een verzoekje is vrijdag classic inmiddels.
1: Vind ik ook.
0: Ja, er wordt veel aangevraagd en dat snap ik ook wel. Overmorgen is het weer zover. Tussen 9 en 10 draai ik dan weer lekker allemaal verzoekjes. Waaronder misschien wel deze als die weer wordt aangevraagd. Hè? Mungo Jerry bij de ontbijttafel. Dit is In the Summertime.

0: Mungo Jerry met In the Summertime.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Vandaag is er een kort geding van omwonenden tegen Tata Steel. Ons verslaggever Thomas Jack die weet daar natuurlijk alles van. Thomas, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pieter.
0: Waar gaat dat kort geding over vandaag?
3: Het kort geding gaat over die maatwerkafspraken. Misschien weten we het nog. Die gemaakt geworden tussen de staat en Tata Steel. En waarbij dan eventueel maximaal 2 miljard subsidie naar Tata Steel gaat voor de vergroening en de transitie.
0: Oké, en wie zijn dit kort geding gestart dan?
3: Dit kort geding is gestart door Gezondheid op 1. Dat is een organisatie uit de Eimond die, je raadt het al, Gezondheid op 1 heeft staan. En graag vecht voor de, niet alleen het milieu, maar ook gezondheid van de mens in de omgeving van Tata Steel. Maar ze strijden ook op andere plekken. En het is eigenlijk niet een rechtszaak tegen Tata Steel dit keer, maar tegen de Nederlandse staat.
0: Oh, wat is het verschil dan? Wat is hier aan de hand?
3: Je kan natuurlijk tegen Tata Steel vechten, maar hier is ook de afspraken die gemaakt worden. Die 2 miljard subsidie gaat van de staat komen. En wat Gezondheid op 1 eigenlijk vraagt aan de staat is: zet nou echt waarborg de gezondheid met bijvoorbeeld limieten op uitstoot. En zorg dus, vraagt aan de staat, in die afspraken moet dat echt keihard terugkomen.
0: Oké, dus heb ik het dan goed dat ze eigenlijk vinden dat de afspraak die de staat met Tata Steel aan het maken is niet concreet genoeg is? Heb ik het dan goed begrepen?
3: Nou, dat begrijp je inderdaad goed. Die afspraken zijn natuurlijk, we hebben daar een conceptversie van gezien, ongeveer een half jaar geleden. En voor 1 oktober moeten die afspraken hard gaan worden. En Gezondheid op 1 zegt, elke keer zegt iedereen, gezondheid is zo belangrijk en daar moeten we echt op letten. Maar ze denken toch echt, als na het lezen van het document, van we gaan nog steeds het onderspit delven. En ze zeggen ook, we willen geen rechtszaak beginnen, maar gezondheid is zo belangrijk. Het laatste redmiddel is dan toch een rechtszaak.
0: Ja, gaat dit iets uithalen, denk je? Gaat dit werken? Gaat dit zorgen voor inderdaad concretere afspraken?
3: Dat is een goede vraag. Kijk, de druk gaat wel weer een klein beetje omhoog. En de staat is natuurlijk ook verantwoordelijk voor veiligheid en gezondheid van de burgers. Dus het kan best zijn dat de rechter daar iets mee doet. Dat vind ik niet denkbeeldig.
0: Ja, oké. Wanneer volgt de uitspraak hierover?
3: Dat is nog even onduidelijk, maar in ieder geval niet vandaag. Dat zal nog een paar weken duren. Dus het wordt vandaag, ze verwachten een zitting van 4 uur lang. Dus er zal wel een en ander betoogd worden en uiteengezet. En dan moeten de rechters natuurlijk even over nadenken.
0: Ja, maar is dat dan ook de reden dat het nog even duurt? Of is het allemaal rekken totdat het een beetje te laat is? Want zo voelt het ook wel eens bij deze hele vergunningen en subsidiekwestie.
3: Ja, ik snap wat je zegt. Maar ik geloof dat de rechtbank dat niet per se, dat het daar niet per se zo werkt.
0: Nee,
3: zover zou ik in ieder geval op dit moment nog niet willen gaan.
0: Nee, dat zou het zijn inderdaad. Ja. Maar het is niet zo dat Tata bijvoorbeeld nog er iets tegen in kan brengen. Of dat er nog een of andere U-bocht in de jijbak komt, waardoor we weer terug bij af zijn.
3: Nou ja, de staat is vandaag geen factor. Maar de staat kan natuurlijk wel gaan rekken of hun argumenten inbrengen. En dat weet ik later vandaag pas.
0: Ja, oké. En dan horen we dat ongetwijfeld hier weer op NH.
3: Zeker.
0: Dankjewel, verslaggever Thomas Jack, over dat kort geding vandaag van omwonenden tegen de staat dus.

0: Raccoon, of zoals ze in Zeeland zeggen, Raoon met daffodils. Dat is een gokje hoor, weet ik niet zeker.
1: Nou, ik ga er wel in mee.
0: Ja, dat snap ik ook wel. Anne kreeg een appje van Anja en dat raakt me toch een beetje. Had ik al eerder gezegd, ze zei, het is voor mensen, voor mij en mensen om mij heen een dag om te overleven. Ze zegt, ik weet niet eens wat ik aan kan doen. Ik heb hier helemaal geen kleding voor dit weer. Als ik jong was en nog in mijn jonge jaren, dan zou dat geen probleem zijn. Maar nu wel.
1: Anja.
0: Anja, trek toch lekker aan, want je doet alles uit wat uit kan, behalve de radio, zeg ik altijd. Maar, toch? Ja, dat lijkt me.
1: En verder hebben ze erger in de supermarkt.
0: Ja, ga lekker naar de supermarkt. Dan komt het allemaal wel goed. Niet al te veel zorgen om maken. Je kunt altijd nog die...
1: Nooit druk maken met warm weer, hè?
0: Nee, dat is echt een tip.
1: Ja.
0: Rustig blijven is het belangrijkste wat er is.
1: Precies.
0: En blijf gewoon rustig. Als je druk wil maken, doe dat dan in ieder geval in de supermarkt.
2: De ontbijttafel.
0: Nou, Anja, ook speciaal voor jou dan Gloria Gaynor hier bij de ontbijttafel. En dit is I Will Survive.

0: zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Ik ben Harry en ik kom uit Amsterdam.
8: Ik ben Tineke en ik woon in de zonnigste stad van Nederland, Den Helder.
9: Ik ben Vins en ik kom uit Assen-Delft. Huis in heel Noord-Holland.
10: Met 8:30 in Hilversum is het al 24 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De staking in het openbaar vervoer is weer voorbij en de dienstregeling wordt langzaam weer opgestart. Toch vertrekken niet alle treinen en bussen volgens schema. Er rijden namelijk ook minder treinen vanwege de hitte. Vervoersmedewerkers staakten vanochtend omdat het kabinet wil bezuinigen op de sociale zekerheid, zegt het FNV.
12: Terwijl de potten heel vol zitten met geld, en dat is onrechtvaardig. Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd, of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een achter- en middag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
11: Ja, één voor één vertrekken er langzaam weer treinen en bussen. Maar check voor je vertrekt nog even de reisplanner voor de juiste informatie. Wat gebeurt er met je Facebook-account als je dood bent? En wat gebeurt er met jouw wachtwoorden, foto's en cryptomunten als je er niet meer bent? Een groot deel van de Nederlanders heeft hier waarschijnlijk nog nooit over nagedacht, terwijl het grote problemen kan opleveren en veel extra romslomp voor nabestaanden. Nou, Tweede Kamerlid Barbara Katman van Pro, die wil hier wat aan doen. Ze komt met twee voorstellen om mensen bewust te maken van hun digitale nalatenschap. Zo wil het Kamerlid onder andere dat het kabinet met een extra bewustwordingscampagne komt. Een gevaarlijke weg die op papier veiliger is gemaakt, maar in de praktijk niet. Op een weg in Purmerland is de maximumsnelheid 3 maanden geleden verlaagd naar 30 km per uur. Maar de bijbehorende verkeersmaatregelen ontbreken nog altijd. Ondertussen vrezen bewoners voor het ergste, vertellen ze.
13: De weg wordt gebruikt door heel veel verschillende soorten weggebruikers. Voetgangers, fietsers, de tractor rijdt hier, de bus rijdt hier. Dus je moet gewoon kalm rijden en voorzichtig. Ik ben bang, wij zijn met z'n allen bang voordat hier ongelukken gaan gebeuren. Want ik kan bijna niet voorstellen dat dat niet gaat gebeuren.
11: Ja, doordat de verkeersborden met 30 ontbreken, kan de politie ook nauwelijks handhaven op de nieuwe snelheidslimiet. Het RIVM waarschuwt voor smog vanwege de slechte luchtkwaliteit. De kans op smog is het grootst rond Huizen en Hilversum. Het RIVM adviseert mensen die hier gevoelig voor zijn om binnen te blijven en zware inspanning te vermijden. En juist nu het zwembad zou moeten uitpuilen van bezoekers die op zoek zijn naar wat verkoeling, hangt er bij het openluchtzwembad Het Ploetertje in Benningbroek een bordje met gesloten aan de poort. Het zwembad is tijdelijk gesloten door een kapotte pomp. Daardoor kunnen bezoekers er deze week niet terecht voor verkoeling. De reparatie duurt naar verwachting nog enkele dagen. Als alles meezit, gaat het zwembad zaterdag weer open.
10: Oh, potverdorie zeg.
11: Ja, pech,
10: van alle dagen waarop die stuk kan gaan. Van alle dagen.
11: Precies nu.
10: En dan juist nu. Dus, wat heb je nu geleerd? Altijd extra pompje achter de hand houden.
14: Oh, ja. Of ik dacht rustig blijven gewoon.
10: Ja, dat is sowieso verstandig. Maar, en dat bad ligt daar. En het is heus niet in één dag in één keer helemaal goor. Hè? Wel als je met allemaal mensen ingaat. Dus mensen die er werken. Even een paar baantjes trekken.
14: Even stiekem.
10: Tegen niemand zeggen. Zou ik doen.
14: Hun technische man was dus op vakantie.
10: Oh nee!
14: Ja, dus daarom konden... Ja, ze moesten dus met die man aan de telefoon hangen om te... Ja, hij moest ze gaan vertellen aan de telefoon.
15: Volgens mij doet hij het nog steeds hier. Er komt nog steeds allemaal water hier. Want hier komt toch helemaal geen water uit altijd. Het begint nu ook een beetje naar brand te ruiken.
14: Ja, nou, hij ligt nu bij een reparatiebedrijf. En hij komt als het goed is morgen weer terug. Maar het duurt dus nog enkele dagen voordat zijn wat weer open is. Zaterdag
10: ja.
14: Waarschijnlijk.
10: Ja, want hij komt vrijdag terug voor vakantie. Zaterdagochtend de pomp is er liggen. Ah, gosje, jongen.
14: Nou, jij kan vanmiddag al terecht in je zwemmatje.
10: Ja, maar ik wil ook best wel bij het ploetertje helpen ploeteren, hoor, als het nodig is.
14: Oh, ik denk dat het nodig is.
10: Ja, nou, bel mij. 088-58-52.
14: Ja, meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
10: Dankjewel, Lisa. Gaan we naar het weer met de man of the hour. Dat is natuurlijk Jan Visser. Jan, goedemorgen.
16: Pieter, goedemorgen.
10: Jan, ik had een vraag.
16: Ja.
10: Hoe komt het dat het nou opeens zo ontzettend heet is? Zeg maar, kijk, we weten heus wel dat eind 20 graden, begin 30 graden of zo, dat snappen we allemaal wel. Maar hoe kan het nou dat het opeens zo echt warm wordt? Waar komt dat vandaan?
16: Je bedoelt de komende dagen?
10: Ja, precies. Ja.
16: Nou, sowieso is de warmte aanwezig ten zuiden van ons land. Hè? En dat komt vanuit het zuiden natuurlijk opzetten.
10: Maar is het Spanje? In Spanje is het ook zo heet? Of hoe moet ik
16: ja,
10: het zien?
16: In Spanje is het ook heet. Bijvoorbeeld, dan misschien niet zozeer in het zuidwesten van Spanje. Maar wel in andere delen van Spanje. Het noorden van Spanje bijvoorbeeld. Oviedo, een stad in het noorden van Spanje. Die heeft een stad met een gematigd klimaat. Een beetje vergelijkbaar met Nederland. Asturias, de provincie waarin deze stad ligt. Aan de Golf van Biscayen. De stad zelf ligt wat meer in het binnenland. Maar toch een beetje een gematigd klimaat. Ligt ook wat hoog. Nou, daar werd het gisteren 37,8 graden.
10: Ja.
16: En dat is voor die stad uniek. Want de hoogste temperatuur ooit gemeten in juni is 35,5 graden geweest.
10: Oh, kijk eens.
16: Dus je ziet het, daar bouwt het op. En Frankrijk natuurlijk, gisteren in het zuidwesten van Frankrijk, Pissos, 44,3 graden.
10: Zo,
16: 44,3,
10: ja. Meen je dat? Dat had ik helemaal niet meegekregen nog.
16: En het nationaal gemiddelde van Frankrijk is gisteren, dus dat is gebaseerd op een 30-tal stations over heel Frankrijk heen, gebaseerd op de gemiddelde temperatuur, die was gisteren 29,9. En dat is nog nooit zo hoog geweest. Het vorige record dateerde onder meer uit die macabre augustusmaand van 2003. Toen er zoveel mensen zijn gestorven. Ja, ja. 29,4. En in 2019 op 19 juli ook 29,4.
10: Okay.
16: Ja, dat is. Nou ja, en daar komt dus die warmte vandaan. En
10: maar die 29 klinkt gewoon niet heel hoog dan? Of is dat is ook met de Alpenhoogtes en zo meegerekend waarschijnlijk?
16: Ja, en daar zit ook de nachtelijke temperatuur
10: bij. Oh,
16: dat
10: zit er ook bij.
16: Ja.
10: Oh jeetje, oké. Okay,
16: als je
10: wist
16: kijkt
10: niet.
16: Naar de maximumtemperatuur, dan kom je waarschijnlijk wel boven de 35 uit.
10: Ja, man. Oké.
16: Okay. Nou, en dat heeft zich dus opgebouwd onder een hittekoepel. Dat is een hoge drukgebied in de bovenlucht. Hè. Heel sterk. Verzamelt heel veel warmte. Warmte komt oorspronkelijk van de oceaan. Daardoor ontstaat dat hoge drukgebied ook. Maar die hitte hoopt zich daarin op. Nou, het is helder. Er is weinig bewolking. En de grond is warm. En al dat soort factoren. De instraling natuurlijk. We zitten ook met een hele sterke instraling rond deze tijd van het jaar. En de klimaatverandering, al dat soort fenomenen spelen een rol. Ja, en dan komt die warmte, is natuurlijk nu aan het opzetten naar het noorden. Want gisteren zaten we toch nog een beetje in een westelijke stroming, aan de top van die hittebel. En nu zitten we er vandaag helemaal volop in.
10: Ja, dat maakt het grote verschil met gisteren. Ja. Dus vandaag gaan we echt flink hogere temperaturen nog tegenkomen.
16: Ja, we gaan in onze provincie vandaag temperaturen krijgen tussen 29 graden op Texel en zo'n 33 graden in het zuiden van Noord-Holland en waarschijnlijk ook deels langs de kust. Dus dat kan lokaal nog best wel een graadje hoger zijn. Je ziet nu al op veel plaatsen dat het al 25 graden is.
10: Ja, en dan is het net 8:30 geweest. Hè?
16: Ja. En verder weinig wind ter verkoeling, want die is er nauwelijks. Een zwakke zuidoostenwind, vanmiddag amper wind. Alleen langs de kust kan het wat verkoelen. Vanmiddag door wind van zee. Nou, morgen, dan ziet het er toch iets minder heet uit in onze provincie. In het zuiden zijn zowel vandaag als morgen temperaturen tot 36, 37 graden mogelijk. Maar bij ons morgen 32 graden in het zuiden van Noord-Holland. Misschien nog ietsje hoger, maar dus niet nog warmer dan vandaag. En in het noorden van Noord-Holland is het morgen toch echt wel een stukje minder. Dan komen we uit op zo'n temperaturen die zo rond de 25 graden liggen op Texel. En elders in West-Friesland en de Noordkop 26 tot 28 graden. Is nog hoog, maar wat minder. En dat komt door een noordoostenwind onder invloed van een hoge drukgebied boven de Noordzee. En een zwak frontje dat ook een rol speelt. Nou, vrijdag komen we dan weer helemaal terug in die hittebel. En dan is het echt afzien met temperaturen tussen 32 en 36 graden in de provincie.
10: Oh, dat is wel echt pittig, ja. Zeg.
16: En dan zaterdag en zondag, dan begint de warmte iets af te nemen, maar nog niet veel. Nachten zijn ook buitengewoon warm. Vergis je niet hoor, boven de 20 graden. Het koelt s'nachts nauwelijks af. Dus, maar wel op zondag, en dat is, lijkt nu wel redelijk zeker. Of althans, dat zit wel, de kans is groot dat er dan regen- en onweersbuien gaan komen. Ah. Fronten komen vanuit het westen opzetten. En maandag valt dan doek in die zin. Dan gaat de temperatuur duidelijk naar beneden. En vanaf dinsdag komen we zo rond normaal uit, 22 graden.
10: Oh, kijk eens, dat wordt echt meteen wel weer echt een stuk frisser alles bij elkaar. Ja. Oké, nou, ik denk dat er heel veel mensen in de provincie zijn die zich daar enorm op verheugen.
16: Dat denk ik ook. Wel,
10: we moeten het gewoon even volhouden tot maandag. En dan zijn we al een stukje dichterbij. Weer normale temperaturen vanaf dinsdag. En is het dan ook lang daarna gewoon weer een beetje wat rustiger qua temperatuur?
16: Nou ja, in ieder geval de hele volgende week zo'n beetje. Dus dat is wel eens. Daar kunnen we weer even bij komen.
10: Mooi zo, Jan. We gaan het met z'n allen proberen te overleven. De boel goed nat houden en goed blijven smeren, Jan. Zo moeten we het doen, denk ik.
16: Ja, zeker.
10: Dank en tot later.
16: Tot later.
10: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
14: Nou, 5 files. Eentje op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. De langste file. Voor Nieuw-Vennep sta je een uur vast. Komt door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer sta je ook een kwartier vast. De N9 dan, van Alkmaar richting Den Helder tussen afrit Egmond en Schorel sta je 10 minuten vast. Komt door een ongeluk. En de andere kant op tussen Schorel en afrit Egmond 5 minuten. En op de N208 van Sassenheim richting Haarlem sta je voor de aansluiting met de N207 25 minuten vast.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: So hard.
2: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
1: Die gasten waren stoned, jongen, toen ze dit maakten. Echt, dat kan niet mis, Anne.
3: Ik heb dit nog nooit gehoord.
1: Nee.
3: Nee.
1: Nee, dit is het leukste stukje. Manu Chao met Me Gustas Tu.
4: NH.
5: De ontbijttafel.
4: Op locatie.
1: Hij zingt het ook, hè? Me Gustas Marihuana, Me Gustas Tu en zo. Ja, goed. We gaan eens eventjes naar Misha. Die stond vanochtend al de hele tijd op het station Horen voor de treinstaking. En nu is hij een blokker. Goedemorgen, Misha.
6: Goedemorgen, Pieter. Ja, ik ben hier echt met mijn neus in de boter gevallen, hoor. Want als je een beetje van oude cameraatjes houdt, dan zit je hier goed in Westerblokker. Want ik sta echt in een ruimte en overal waar je kijkt, camera's. Heb je dat zelf, Pieter, een beetje liefde voor camera's?
1: Ja, absoluut. Ik heb mijn oude eerste analoge cameraatje nog dat ik gekregen heb van mijn ouders. En ik heb zelfs de foto's nog die ik ermee gemaakt heb. Maar ik weet niet of die het nog doet.
6: Ik heb eigenlijk al mijn camera's heb ik altijd bewaard. Dus ik heb ondertussen een halve kast vol met oude stoffige camera's waar ik niks meer mee doe. Ja, en die komen eigenlijk uiteindelijk hier terecht bij Rens. De redder noem ik hem maar even, van een heleboel camera's. Rens, je hebt een heel klein cameraatje in je hand. In deze loods van honderden, duizenden camera's in dozen en bakken. En dit is een van de eerste robotcamera's, geloof ik, hè?
7: Ja. Klopt, dit is een robotcamera en die heeft een veermechanisme. En daardoor kan hij automatisch foto's maken.
6: Mag ik hem even horen?
7: Jazeker.
6: Echt een ouderwets geluidje. Hoe oud is deze camera?
7: Deze is jaren 40. Dus van 1940 tot 1950 gemaakt.
6: Is dit de oudste camera die je hier hebt?
7: Nee, ik heb camera's vanaf 1880 hier in de collectie staan.
6: Ja, ik zie achter in de hoek onder een doek zie ik een soort van enorme camera die je wel uit van die oude films ziet. Met van dat poeder wat dan opeens in de fik gaat.
7: Ja, klopt. Flitspoeder heb je daarbij nodig. Of een hele lange sluittijd.
6: Doet hij het nog?
7: Ja, dit soort camera's, dat is eigenlijk een heel simpel mechanisme. Dus eigenlijk met een glasplaat en wat chemicaliën zou je daar gewoon foto's mee kunnen maken.
6: Hoe ben je op deze verzameling, deze hobby, eigenlijk is het ook een beetje een business, hoe ben je hier terechtgekomen?
7: Nou, ik ben al vanaf mijn 18e fotograaf, afgestudeerd aan de fotovakschool. En toen ben ik gelijk gaan ondernemen toen ik 18 was. Dat was ik niet heel succesvol de eerste 3 jaar. Vanaf mijn 21ste begon dat bedrijf goed te lopen. Toen heb ik nog een marketingbureau gehad. Toen belandde ik 6 dagen per week achter de computer. Dat vond ik helemaal niks.
6: Dat was hem niet.
7: Nee, en toen ben ik uiteindelijk in coronatijd ben ik daarmee gestopt. En toen kon ik een verzameling van 73 verhuisdozen volkopen. En toen hebben we dat uitgesorteerd. En toen kwam er eigenlijk achter dat 60 dozen voor de verkoop waren en 13 dozen voor onze eigen collectie. En toen zijn we de rest gaan verkopen. En daaruit is deze hele onderneming ontstaan. En hebben we ondertussen meer dan 25.000 camera's gered in 6 jaar tijd.
6: 25.000 camera's gered. Een paar vrijwilligers zijn hier allemaal, oneerbiedig zou ik zeggen, aan het prutsen aan verschillende camera's die hier op de werkbank liggen. Het is niet alleen een winkel, want je hebt hier een oude beddenzaak opgekocht. Je wil ook een museum beginnen met al die camera's. Waarom wil je dat?
7: Ik vind het naast het ondernemen en gewoon een winkel, vind ik het heel mooi om eigenlijk de historie te laten zien. Als je kijkt hoe fotografie zich heeft ontwikkeld in 200 jaar tijd. En wat voor impact dat heeft gemaakt op de samenleving en hoe we het gebruiken in ons dagelijks leven. Vind ik juist mooi om te laten zien hoe basic het begon. Qua experimenteel fotografie waarmee ze begonnen. En hoe makkelijk we nu foto's maken met onze telefoons en camera's.
6: Ja. Ondertussen worden we gefilmd door een van je collega's, geloof ik. Met een telefoon. Hoeveel camera's liggen er nog bij jou thuis?
7: We hebben zo'n 3000 camera's in eigen collectie. En ik denk dat wij hier meer dan 10.000 camera's op voorraad hebben liggen.
6: Dat is hier. Als je denkt, Pieter, het zijn alleen maar oude camera's. Dat klopt niet, want ik zie zelfs een drone in de schappen zitten. Welke camera's hier is jouw lieveling? Zou je daar eens naartoe kunnen lopen?
7: Mijn lieveling. Ja, ik hou een beetje van historie. En misschien is het niet mijn lievelings, maar wel eens met een mooi verhaal.
6: We lopen ondertussen even door de ruimte naar een andere ruimte. En dan zien we op een hele moderne printer zien we 2 camera's die in een soort van klein koffertje zitten. Ik denk 20 bij 20 centimeter. Hoe oud zijn deze camera's?
7: Ja, dit zijn 2 balligcamera's van 1900. Van een Amerikaans bedrijf. Ja, en dit is toch wel heel mooi hoe dit vroeger gemaakt werd. Dus een klassieke houtlook met een rode ballig en koperen onderdelen. Ja, dat ziet er gewoon heel mooi uit. Dus destijds maakte ze toch wel hele mooie camera's.
6: Hoe ben je hier aangekomen?
7: Ja, dit is wel een heel leuk verhaal. Ik liep op een rommelmarkt en daar stond een hele doos vol met fotografica. En bovenop lagen allemaal antieke kleine dingetjes. En dat was eigenlijk niet zo heel interessant. Maar ja, de verzamelaar in mij die moest toch even weten wat die doos kostte. En de mensen vroegen €100 voor deze doos. Ja, uiteindelijk zijn we met een beetje onderhandelen zij op €75 uitgekomen. En toen ik na afloop de doos ging sorteren bij mij op de zaak, lagen deze twee camera's helemaal onderop. Als twee zwarte dozen, onherkenbaar als camera's. Ja, en toen ik ze openklapte, was dit toch wel een hele leuke verrassing.
6: Ja. Ja, ondertussen wordt er hard getimmerd op de achtergrond aan onder andere het museum. Wanneer gaat dat open?
7: Nou, ik hoop het museum volgend jaar klaar te hebben.
6: Okay, en als mensen nog een camera hebben, kunnen ze die dan hier tentoonstellen?
7: Zeker, ja. Als mensen camera's hebben liggen op zolder of dingen waar ze niks mee doen of gewoon waar ze iets willen over weten, dan kunnen ze altijd langskomen of een berichtje sturen.
6: Nou, je hoort het, Pieter. Als je nog ergens een camera hebt die stof loopt te happen, kom vooral naar Wester Blokker.
1: Ja.
6: Nou, misschien kunnen ze er nog wat mee.
1: Ik heb een oude lens inderdaad die ik al een hele tijd niet meer gebruik omdat die het niet doet. En dat is eigenlijk ooit een mooi ding geweest. Maar ik denk dan altijd, ja, is dat de moeite nog waard, weet je wel? Is dat nog, voordat dat allemaal gerepareerd is, kost waarschijnlijk net zoveel als een nieuwe lens. Maar dat valt dus mee.
6: Ja, je kan hem in ieder geval hier naartoe brengen, kijken wat ze ermee doen. En ja, misschien krijgt jouw hele oude camera wel een prachtig plekje in het museum.
1: Ja, dat zou ook nog kunnen.
6: Anders stop je hem gewoon weer terug in je kast.
1: Ja, dat is ook weer zo. Daar ligt hij eigenlijk ook prima. Dankjewel, Misha.

0: stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner?
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
13: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
14: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
15: Ik ben Jonathan uit Haarlem.
16: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
17: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
18: Ik ben Marco Hering, Amsterdam.
19: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgt van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
22: Goedemorgen. In de rechtbank in Amsterdam staat vandaag opnieuw de zaak rond de moord op de 17-jarige Lisa uit Duivendrecht centraal. Het gaat om een voorbereidende zitting in de zaak tegen verdachte Chris Jude, die de moord heeft bekend. Het RIVM waarschuwt voor smog door slechte luchtkwaliteit, vooral rond Huizen en Hilversum. En een gevaarlijke weg die op papier veiliger is gemaakt, maar in de praktijk niet. Bewoners uit Purmerland wachten nog altijd op de juiste verkeersborden, terwijl ze ondertussen vrezen voor een ongeluk voor hun deur. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
23: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is voor vandaag en morgen uitgebreid naar alle provincies. Maandag werd het in eerste instantie alleen afgekondigd voor Limburg en Noord-Brabant. Sinds gisterochtend geldt het ook voor Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, meldt Rijkswaterstaat. De grote staking in het openbaar vervoer is vanochtend rustig verlopen. Op de grote stations was het vrijwel leeg. De meeste reizigers wisten van de staking. Inmiddels rijdt het OV weer. Al kunnen er nog treinen uitvallen of vertraagd zijn, zegt NS.
24: In principe staan alle treinen klaar. Alleen ons personeel moet natuurlijk ook nog op de juiste plek zien te komen. Waardoor misschien niet iedere trein direct om 8 uur heeft kunnen vertrekken. Rond het middaguur verwachten we echt weer de geplande dienstregeling te rijden.
23: Ook het bus-, metro- en tramvervoer lag vanochtend plat. De medewerkers staakten vanwege de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Pro dient vandaag in de Kamer een voorstel in om mensen bewuster te maken van hun digitale nalatenschap.
0: Volgens de partij weten veel mensen niet wat er na hun overlijden met hun sociale media moet gebeuren. En daarom pleit Pro voor een campagne en aandacht voor het onderwerp in computercursussen. Het aantal meldingen van kindontvoeringen neemt toe. Het gaat vaak om gevallen waarbij een van de ouders een kind meeneemt. Zo'n ouder denkt dat te mogen doen, omdat het zijn of haar kind is. Maar dat klopt niet, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
1: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
0: Zeker 3/4 van de ontvoeringen gebeurt door de moeder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. En het weer zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland, 30 tot 33 aan de kust. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
21: An, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
22: 8 files hebben we en je krijgt de belangrijkste 4. Allereerst die op de A4 ook van Rotterdam richting Amsterdam. Daar sta je voor Nieuw-Vennep nog steeds 1 uur vast. Komt door wegwerkzaamheden op de A44. Ook een lange file op de A10 van knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Slotervaart. 1/2 uur vertraging. Komt door afgevallen lading, glasplaten gaat het over en 2 rijstroken zijn daar dicht. Ook op de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel tussen Amsterdam De Baarsjes en Amsterdam Oud-Zuid. 4 minuten, komt door een ongeluk, de weg is inmiddels wel weer vrij. En op de N9 Alkmaar richting Den Helder tussen afrit Egmond en Schorrel 35 minuten. Dat komt ook door een ongeluk en de weg is waarschijnlijk 10:30 weer vrij.
2: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
15: Landbouwvakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
18: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
25: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
18: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
25: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
26: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
27: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
26: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
28: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
29: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
30: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
29: Nu bij Dirk. Mora Megamix. 3,29. Perfect voor het WK.
31: De ontbijttafel
32: met Pieter Kok.

0: Wham! Met George Michael natuurlijk en Freedom. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Inmiddels 12 minuten over 9 op een, nou, ik mag toch wel zeggen, bokhete woensdagochtend. Want het is al ruim boven de 25 graden en het wordt nog veel warmer. Het is 24 juni en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Lisa er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Lisa.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, heb je wel eens dat je in gezelschap iets hoort... dat iemand zegt van nou, wat ik laatst meemaakte... en toen deed die en die dat en dat, dat vond ik zo gek... en dat je denkt, oeh, dat doe ik ook. En dat je dat niet durft te zeggen hardop. Weet je wel?
2: Oh ja? Ja,
0: heb je dat wel eens? Dat je bijvoorbeeld zegt van... Ja, weet ik veel. Ik doe altijd eerst mijn linker sok en mijn linker schoen aan... en daarna mijn rechter sok en mijn rechter schoen. En dat je denkt, oh, dat doe ik eigenlijk ook altijd.
2: Oh ja.
0: En dat je dat dan niet durft te zeggen. Ken je dat?
2: Ik denk dat ik wel veel zeg, maar ik zal vast een keer een leugen best wel hebben gedaan.
0: Nee, wacht even. Niks zeggen hoeft niet liegen te zijn, hè? Als je niet gevraagd wordt.
2: Nee, dat heb ik eigenlijk nooit.
0: Nee,
2: dat
0: dan
2: is wel
0: liegen.
2: Leuk.
0: Ja, klopt.
2: En dat is niet erg.
0: Ja, maar als je gewoon even denkt, oeh, even mijn mond houden. Dat is niet meteen liegen, toch?
2: Aan mij zie je dat wel.
0: Ja, dat is waar. Je krijgt een hele rode kop.
1: Ja. Ja, maar met wat had jij dat laatst dan, Piet?
0: Leuk dat je het vraagt. ik schrijf op een bepaalde manier dankjewel. En iemand anders die dat deed, werd door Anne echt vakkundig tot op de grond afgezaagd.
2: Wat?
0: Ja. Iemand had dankjewel geschreven op een bepaalde manier. En daar was jij extreem over gestruikeld. En toen dacht ik, zo schrijf ik ook dankjewel. En toen realiseerde ik me dat ik een tijdje geleden een appje van mijn zoon kreeg. En die schreef het op de manier waarop jij het schrijft, volgens mij. En toen dacht ik, oh ja, we lopen helemaal uit de pas. Misschien is het een generatieding, maar...
2: Ja, je wordt ook oud, hè, Piet?
0: Ik ben ook geen 18 meer.
2: Nee, maar hoe schrijf jij het dan?
0: Nee, jij eerst dan.
2: Gewoon aan elkaar.
0: Ja.
2: Eén woord. Aan elkaar.
0: En jij werd dus heel boos op iemand die het los schreef van elkaar. Terwijl het, wat mij betreft,
2: drie
0: verschillende woorden zijn.
2: Oké, maar het maakt wel uit waar je dat doet.
1: Vind ik ook.
0: Hè?
2: Doe je het op WhatsApp of een mail?
1: Ja. Ja.
2: Ik vind, op WhatsApp kan het wel aan elkaar, maar in de mail absoluut niet.
1: Oh, ik doe het altijd aan elkaar.
0: Ja, maar het hoort niet aan elkaar, volgens mij.
2: Ja, maakt het heel erg uit?
0: Nee, maar jij deed alsof het heel erg uitmaakte. Oh. Jij zei, ik vond het zo verschrikkelijk dat iemand dat gedaan had.
2: Nou, kijk, weet je wat het is? Het is best wel kort af, vind ik. Ik vind het heel onaardig.
0: Ja, je ziet het een beetje in hetzelfde straatje als alvast bedankt.
2: Ja, daar word jij weer kwaad van.
0: Ja, ja, daar kan ik echt niet
2: tegen. Ik vind het heel onaardig. Maar dat is vaak, hoor, met een normale spelling.
1: Maar wacht even, Alma, want vaak kan ik wel met jou meekomen. Maar nu snap ik hier helemaal niks van.
2: Nou, als je gewoon dank je wel... Als jij mij alleen maar dank je wel punt zou sturen, zou ik denken...
0: Punt. Nee, wacht even. Zonder punt.
1: Maar dat is een hele andere discussie.
2: Zonder punt ook zou
0: iets aardigs
2: hebt, dat heb ik gedaan.
0: Als jij iets aardigs naar mij stuurt... je hebt iets gedaan voor je zegt... Ja, ik heb even dit en dit voor je geregeld. En ik stuur terug, dank je wel. Met spaties en een uitroepteken denk je dan... Oeh, wat een lul.
2: Nou, ja.
0: Echt?
2: Dat ik bij jou best wel vaak.
0: Ja, wat is dit nou? Dat is een krankzinnige situatie. Oi. Zometeen lekker bellen met Quinty Trustful. Die is wel aardig voor mij.

Crusader samen met Randy Crawford en Streetlife. Jarenlang presenteerden ze het ochtendprogramma Koffietijd. Dat stopte 3 jaar geleden, maar stilzitten, dat doet ze natuurlijk niet. Ze schrijft columns, is de stem van Klus TV-kanaal HGTV... en sinds gisteren zit ze in het nieuwe seizoen van Het Perfecte Plaatje op Reis. Vrienden

0: van de show mag ik er wel noemen. Quinty Trustvol. Quinty, goedemorgen.
1: Hele goedemorgen. Wat gezellig.
0: Ja, heb ik lang niet gesproken, Quint. Hoe is het?
1: Echt, ja, hartstikke goed. Ik vind het ook heel leuk om jou te spreken.
0: Nou, fijn.
1: Echt heel gezellig.
0: Waar op de aardbol bevind jij je op dit moment? Want je wil nog wel eens ergens anders zitten, toch? Je zit lekker in Spanje, hè?
1: Ik heb nu uitzicht op een padelbaan waar mijn man staat te padellen. En links van mij staat mijn laptop, want ik was inderdaad een column aan het schrijven vandaag.
0: Ah, kijk eens eventjes. Ja, het aangename en het nuttige combineren, dat kun je als geen ander.
1: Precies, en ik heb zelf een blessure, dus ik kon niet padellen. Dus ik denk, dat is niet erg. Maar ik bedoel, dus daarom dacht ik, nou, dan ga ik me schrijven.
0: Wat heb je gedaan dan? Een klein polsje verzwikt of zo?
1: Nee, iets met een elleboog.
0: Oh. Oké, verder geen woorden aan vuil maken. Anders staan morgen alle bladen weer vol natuurlijk.
1: Ja, daarom. Is helemaal niet belangrijk. Nee.
0: Hoe gaat padellen? Want is het daar ook zo ongelooflijk bokheet als het hier is? Of,
1: Ja, het is hier wel heet. Alleen, het is hier natuurlijk... Ja, dat klinkt heel gek.
0: Anders heet, hè?
1: Ja, ik was hier van de week in Nederland. En toen was ik met die hele hete dag... had ik commercial opnames voor de loterij, voor de postcardloterij.
0: Ja.
1: En dat was zo bloedverschietend heet. Ik liep in een spijkerbroek en geen zuchtje wind en niet te doen. En hier is het eigenlijk warmer, maar het voelt me in de warm gek genoeg.
0: Okay.
1: Er is een windje en het is gewoon prima te doen. Ik zweet niet eens. Dus,
0: nou, wat heerlijk. Ja, maar je staat ook niet te padellen. Je zit gewoon de column te tikken.
1: Nee, dat is waar.
0: Als je daar al van gaat zweten. Maar was je ook meteen de kerstcommercial aan het opnemen? Of,
1: Voor deze zomer zelfs. Okay. Dus deze zomer komt het. Eind juli wordt die uitgezonden.
0: Oké, dan is het weer postcode loterij party, om het zo maar te noemen. Dan zien we jullie weer gezellig langskomen.
1: Dit was wel heel leuk. Okay. Dit was heel gezellig. Heel leuk.
0: Gisteravond dan, daar moeten we het even over hebben. Want toen was de eerste aflevering van het perfecte plaatje op reis... met Vietnam als bestemming. Was je daar al eens geweest in Vietnam?
1: Nee, nog nooit.
0: Was het wat?
1: Nee, schat, het was fantastisch. Ik moet zeggen, ik was in de luxe positie dat ik mocht kiezen of ik mee wilde doen met het perfecte plaatje Nederland of op reis.
0: Zo.
1: Dus toen was mijn vervolgvraag natuurlijk, waar gaat
0: dat
1: de reis
0: naartoe?
1: Dat is de reis, Toen zeiden ze Vietnam. Ik zeg, jongens, dat is een no-brainer.
0: Wat denk je zelf?
1: Natuurlijk. Ja. En plus, ik vond het ook leuker, want dan zit je veel meer in een bubbel. En in Nederland doe je alles zeg maar uitgespreid. Dan weer 2 dagen en dan weer een paar dagen. En ik dacht, ik vind dit wel heel erg leuk, omdat dit echt, dan ga je met zo'n groep weg en het leek me ontzettend leuk. Nou, en dat was het ook. Het was fantastisch.
0: En over die groep gesproken, die was in het begin nog een beetje uit elkaar gerukt door gedonder. Ja. Wat was er gebeurd allemaal?
1: Nee, het is niet zozeer gedonder, maar ze hadden gewoon bedacht dat we in 2 groepen gingen. Groep 1 en groep 2.
0: Okay.
1: Dit jaar. Ja,
0: nou ja, prima.
1: Dat was een idee erachter.
0: Oké, want ik had me laten vertellen. Maar ik had me laten vertellen dat er iets met een sneeuwstorm was of iets dergelijks.
1: Ja, we zaten wel midden in een sneeuwstorm.
0: Ja.
1: Maar daar hadden beide groepen last van.
0: Ah, oké.
1: Want alleen groep 1 reisde er 36 uur over. En wij, doordat we een dag later vertrokken, 24 uur.
0: Scheelt toch?
1: Het scheelt toch. Toen was het iets minder. Maar vanavond ben ik volop te zien in het perfecte plaatje. En daar heb ik heel veel zin in, want ik heb hem zelf ook nog niet gezien.
0: En het is best bijzonder, hè, want het wordt uitgezonden op, uit mijn hoofd, dinsdag, woensdag en donderdag.
1: Ja, 3 keer per week. Dat is nieuw, omdat ze natuurlijk wel hebben gemerkt dat de spanningsboog van de mensen wat veranderd is, omdat iedereen natuurlijk alles streamt.
0: Ja.
1: Dus toen dachten ze, dan gaan we het gewoon 3 keer per week uitzenden en dat een maand lang. Dus eigenlijk als een soort van zomerspecial.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk het perfecte plaatje op reis bij RTL is nu gewoon een soort zomerspecial.
0: Wat leuk.
1: En dus we kan 3 dagen achter elkaar kijken daarnaar. En ik vind het dus echt een van de allerleukste programma's die er is. Dan is het niet zo erg dat 3 keer per week is.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Maar het is pas echt leuk als je erachter komt tijdens zo'n heel proces dat je zelf ook een beetje een goede fotograaf bent natuurlijk.
1: Ja, dan is het pas echt leuk. Dat
0: maar,
1: klopt. Wat
0: maar was
1: zegt.
0: Dat ook zo? Had je ook het idee van, ik ben hier eigenlijk stiekem wel goed in?
1: Ik mag natuurlijk niet te veel weggeven,
0: dat snap je.
1: Maar van tevoren had ik echt blinde paniek over techniek.
0: Ja.
1: Want ik ben heel erg slecht met knopjes, afstandsbedieningen. Zelfs de aan- en de uitknop is al lastig. Dan denk je, ze overdrijven. Maar geloof me, praat met Orlando, ik overdrijf niet. Ik kan dat gewoon niet. Ik raak ervan in paniek. Maar, gek genoeg, heb ik daar helemaal niet om gepaniekt.
0: Okay. Het ging gewoon, er was wel... dat wilde ik net vragen,
1: tijdsdruk.
0: Oh ja?
1: Oh, verschrikkelijk.
0: Het moet nu. Binnen 20 minuten moet die foto gemaakt zijn.
1: En dan iemand die er continu, terwijl dat je denkt... Oké, maar ik heb nog geen persoon die ik moet fotograferen. Waar doe ik het überhaupt? Wat
0: maar
1: is mijn verhaal? Quinty,
0: heel eventjes. Je hebt een ochtendprogramma gemaakt.
1: Ik weet
0: continu tijdsdruk. Ben je het verleerd? Ben je na 3 jaar ben je het kwijt?
1: Nee, maar okay. Ik heb gewoon weer iets zelf in mezelf. Ik heb iets in mezelf ontdekt waarvan ik dacht dat ik dat op de lagere school kwijt was geraakt.
0: Ach, jeetje.
1: En ik ben nu bijna 55 en het zit nog steeds in me. Ja. Heb ik ontdekt tijdens het perfecte plaatje.
0: Jeetje zeg. Oké, dat is even bijkomen.
1: Ja, en
0: je
1: zit niet altijd hoor. Maar van, nee. En ik heb ook shoots gedaan waar ik heel relaxed was. Ja. Dus dat was ook prima. Maar ook andere.
0: Maar wil je Quinty in paniek zien, dan moet je de komende afleveringen gewoon lekker gaan zitten kijken.
1: Ja, niet elke keer hoor. Ik ben niet, ik ben niet heel paniekerig.
0: Niet vervelend
1: maar
0: in paniek. Nee,
1: ik had wel de tijdsdruk vind ik vervelend. Ja.
0: Het is, ik zei het al eventjes, 3 jaar geleden dat koffietijd is gestopt. Ja. Mis je dat wel nog wel eens, van tijd tot tijd?
1: Als ik heel eerlijk ben, niet. En dat klinkt misschien een beetje gek. En dat bedoel ik totaal niet ondankbaar. Want ik heb echt van elke seconde genoten. Maar nu dat ik gestopt daarmee ben, merk ik ook wat voor ruimte en rust het me geeft. In mijn hoofd en in mijn agenda. En ik geniet ontzettend van de dingen die ik nu kan doen. Die ik echt niet kon doen toen ik koffietijd deed. Weet je, ik ben nu wat vaker met mijn man in Spanje. Dat kon niet. We hebben een mooie reis gemaakt naar Australië vorig jaar. Dat kon niet. Nee. Het perfecte plaatje kon ik nu aan meedoen.
0: Ja, dat kon anders ook niet. Nee.
1: Dus ik, ja.
0: En Orlando die staat te padellen. Dat is ook wel, dat wil je ook wel zien natuurlijk, hè? Die knappe vent van jou.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Ik wil niet anders de hele dag door.
0: Nee,
1: ja,
0: kan me wel voorstellen. Maar ooit nog een dagelijkse show? Ik hoor dat Mattie en Marieke zijn uit elkaar. Ik weet niet of je dat al meegekregen hebt daar in Spanje.
1: Nou, dat las ik net toen ik hier naartoe reed.
0: Precies.
1: En, ik zei het echt Orlando.
0: Ben jij de nieuwe Marieke? Ja, dat Jan-Willem en Jeroen stoppen bij Radio 2 en naar Radio 10 gaan. Het is,
1: dat wist ik nog niet. Maar ik,
0: dat wist je nog niet. Dat is ook gebeurd.
1: Goudje
0: en Gordon, die zijn dan weer weg. En dat wordt dan vervangen door Jan-Willem en Jeroen van de Radio 2. Die gaan daarheen. Ja.
1: Jeroen kijk in de verte.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Ik meent het. Nou, dat gebeurt toch een hoop.
0: Nou, dat bedoel ik inderdaad.
1: Ja. Nee, kijk, heel leuk. Maar dat zou dus weer betekenen elke dag vastzitten aan iets. En ik wil juist allemaal leuk dit soort losse dingen doen. Ik doe zoveel ontzettend leuke dingen. Ik ben drukker dan ooit. Maar ik kies het wel zelf uit. Ik kan kiezen wanneer ik druk ben. Ja. En dat vind ik wel een hele luxe. Ja, en heel fijn en leuk om te doen.
0: Laatste vraag. Staat er nog iets enorm op je wensenlijstje? Dan toch meteen maar, wie is de mol bijvoorbeeld? Of als ze toch bezig zijn?
1: Als ze toch bezig zijn. Nou, niet per se, denk ik. Alhoewel,
0: als je nu zegt, word je gebeld. Je weet hoe dit werkt, hè?
1: Ja, nee, ik snap het. Ik heb niet per se één titel waarvan ik denk, oh leuk. Maar ik moet wel zeggen, ik was een beetje terughoudend geworden na koffietijd toen het stopte. Want ik dacht, nou, ben er wel even klaar mee. Gewoon met zoveel alles, tv. Maar nu met het perfecte plaatje begon het wel weer een beetje te kriebelen. Dat ik dacht, oh, dat is toch wel heel leuk zo, die tv maken met een ploeg op pad en zo. Dus dat. En ik ga in augustus wel iets heel leuks doen met mijn dochter samen. Voor een televisieprogramma. Dus dat ga ik jullie wel als eerste over bellen.
0: Dat laten we dat afspreken. Met Moïse, met Mo. Wat leuk. En heeft het ook met dieren te maken toevallig? Want ik weet dat jullie allebei lekker...
1: Ja, klopt, maar het heeft niet met dieren te maken. Het is voor RTL. Dat kan ik wel alvast zeggen.
0: Oké.
1: Ja, heel leuk.
0: Wat dat wordt, dat gaan we dan binnenkort van je horen. Kom daar maar lekker gewoon een keertje langs. Dan krijg je van ons eens een keer een kop koffie in plaats van andersom,
1: toch? Dat vind ik gezellig. Want ik weet niet of de luisteraars het weten, maar jullie zijn natuurlijk beide, zowel Anne als jij, echt lieve koffietijdcollega's van toen. Dol op jullie.
0: Nou, insgelijks. En we hopen je dan snel te zien. En vergeet dan Spanje en Orlando eventjes. En dan gaan we gewoon hier in Nederland weer.
1: Alles liggen.
0: Mooi zo, afgesproken. Goed.
1: Ik heb alles opzij.
0: Dankjewel. Wel, lieve schat. Quinty het Rustvol. Op dinsdag, woensdag en donderdag is het perfecte plaatje op reis dus te zien op RTL
1: allemaal
0: in Videoland. En we moeten allemaal kijken vanavond. Gaan we doen.
1: Ja, doe maar.
0: Dankjewel.
1: Okay, heel leuk, want ik had een leuke opdracht.
0: Tot snel, Quinty.
1: Hoi, bye bye.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
3: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
2: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
4: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
15: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
16: Ik ben Tim Doevers en ben molenaar op de mooiste molen op de Zaanseschans.
17: Met Ineke, ik kom uit Landsmeer.
18: Ik ben Melina Deelversen.
19: Thuis in heel
0: Bijzonder ruim 9:30 in Alkmaar is het 26 graden nu al. Hè? Is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
20: Goedemorgen. In de rechtbank in Amsterdam staat vandaag opnieuw de zaak rond de moord op de 17-jarige Lisa uit Duivendrecht Centraal. Het gaat om een voorbereidende zitting in de zaak tegen verdachte Chris Jude, die de moord heeft bekend. Hij wordt daarnaast verdacht van verkrachting en een poging tot verkrachting van twee vrouwen in Amsterdam-Oost. Verslaggever Niels van Stijn is erbij en legt uit wat er vandaag zal gebeuren.
21: Tijdens de vorige zitting werd duidelijk dat de verdachte langer wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum en dat de inhoudelijke behandeling van de zaak pas in januari 2027 start. Nou, de man heeft bekend dat hij Lisa heeft gedood en ook verantwoordelijk is voor de verkrachting en een poging daartoe. Ook moet het Openbaar Ministerie zich buigen over vragen rond de politie-inzage. Nou, dat bleek dat honderden medewerkers in systemen hadden gezocht naar informatie over de zaak. Vandaag kijkt de rechtbank opnieuw naar de stand van het onderzoek en beslist over of de verdachte langer vast moet blijven zitten.
20: Ja, tijdens de zitting wordt er vooral gekeken naar het verdere proces en het onderzoek wordt besproken. Rond 6:50 vanochtend zou er op de Vurenhout in Zaandam zijn geschoten. Eén persoon raakte daarbij gewond. Het slachtoffer heeft zich daarna zelf op het politiebureau gemeld. Op straat zijn kogelhulzen gevonden, zo is te zien op foto's. De politie doet onderzoek en roept mensen met camerabeelden op om zich te melden. In de zaak rond de vermissing van de 75-jarige Trudy uit Heiloo doorzoekt de politie opnieuw een woning. Trudy is sinds februari spoorloos en er wordt inmiddels ook onderzocht of er sprake is van een misdrijf. Ze werd voor het laatst gezien in de omgeving van Heiloo. De politie vraagt mensen opnieuw om camerabeelden en tips. Het onderzoek naar haar verdwijning loopt nog volop en alle scenario's blijven open. Een gevaarlijke weg die op papier veiliger is gemaakt, maar in de praktijk niet. Op een weg in Purmerland is de maximumsnelheid 3 maanden geleden verlaagd naar 30 km per uur. Maar de bijbehorende verkeersmaatregelen ontbreken nog altijd. Ondertussen vrezen bewoners voor het ergste, vertellen ze.
22: De weg wordt gebruikt door heel veel verschillende soorten weggebruikers. Voetgangers, fietsers, een tractor rijdt hier, de bus rijdt hier. Dus je moet gewoon kalm rijden en voorzichtig. Ik ben bang, wij zijn met z'n allen bang voordat hier ongelukken gaan gebeuren. Want ik kan bijna niet voorstellen dat dat niet gaat gebeuren.
20: Ja, doordat de verkeersborden met 30 ontbreken, kan de politie nauwelijks handhaven op de nieuwe snelheidslimiet. Wat als je ontdekt dat je afstamt van een slavenhouder? En wat als een nazaat van zijn tot slaafgemaakte contact met je zoekt? Elena en Destin die maakten daarover samen een voorstelling die vanavond in première gaat in het Belmer Park Theater. Ze vonden elkaar in dat gedeelde verleden en voerden lange gesprekken over hun families.
23: Ik wil er maar door te weten en door te spreken over met elkaar. En juist Destin en ik, omdat onze... Nou ja, ik hoef het niet eens uit te leggen. Wij gaan terug naar diezelfde plek. Dan voel je ineens meer dat het niet ver weg is. En dat het dus van ons is.
24: Als ik het heb over mij specifiek, is het ook gewoon een stukje van begrijpen wie je zelf bent en wie jouw mensen zijn geweest. En vanuit ook een soort van trots of inspiratie om verder te gaan in de toekomst.
20: Ja, hun gesprekken en onderzoek vormen samen de basis van de voorstelling Slavenhouder in mijn familie. Daarom wordt het slavernijverleden persoonlijk en rechtstreeks besproken met het publiek.
0: Best bijzonder.
20: Ja, heel bijzonder. Ja, binnenkort is het over Kitty Kottie, hè?
0: Ja.
20: Ja.
0: Het is een heel ingewikkelde situatie. Of althans, ja, wat daar gebeurd is, dat was gewoon totaal niet oké, natuurlijk. Dat mag duidelijk zijn. Maar we komen er wel meer en meer achter wat er allemaal gebeurd is. Ja. En we hebben toch, om voor mezelf te spreken, daar heel weinig over geleerd toen we op de basisschool en op de middelbare school zaten.
20: Ja, klopt. Ik heb het gevoel dat de laatste jaren wel wat meer aandacht is voor Kitty Kottie.
0: Ja.
20: En dus het slavernijverleden, ja. Dat er meer ruimte voor is.
0: Maar daadwerkelijk in een voorstelling zo het contact met elkaar zoeken. Ja, vind ik wel wat hebben.
20: Ja.
0: Ben wel benieuwd.
20: Ja, mooi dat al die emoties er dan ook zo mogen zijn. Ik vraag me dan wel af of Elena zich dan ook een beetje schaamt misschien.
0: Nou, dat zou ik me goed voor kunnen stellen.
20: Ja, maar je schaamt je dan iets wat je niet persoonlijk hebt gedaan. Nee. Dat is ook wel weer raar.
0: Nee, maar aan de andere kant heb je misschien ook ergens anders weer het gevoel dat je... Nee, je moet hier gewoon over praten met elkaar.
20: Ja.
0: Dat is gewoon verstandig.
20: En dat doen ze dus in die voorstelling die vanavond in de première gaat. En meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Lisa. Dan gaan we naar het weer met Jan Visser.
1: Het is vandaag droog, zonnig en warm tot zeer warm. Met temperaturen die uiteenlopen van rond 29 graden op Texel tot zo'n 33 graden in het zuidelijk deel van de provincie en deels ook langs de kust. Het was om 9 uur plaatselijk al 26 graden. Zo hard gaat het vandaag. Later vanmiddag langs de kust wat verkoeling door wind van zee. In het algemeen is de wind zwak tot matig uit het zuidoosten, maar vanmiddag en vanavond staat er, uitgezonderd de kustgebieden, nauwelijks wind. Morgen lijkt het iets minder warm te worden, vooral in de noordelijke helft van Noord-Holland. Op de Wadden, Texel, wordt het 25 graden. In het zuiden van de provincie echter nog wel tropisch, 32 tot 33 graden. De wind is matig en aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig uit het noordoosten. Vrijdag wordt het heet met temperaturen tussen 32 en 36 graden.
0: Ja, Jan noemt het warm tot zeer warm, maar hij bedoelt natuurlijk bokheet. En dat is het asfalt ook. Misschien staan daarom wel wat auto's stil op de snelweg. Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast?
20: 3 files hebben we, een best lange. Eentje op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Daar sta je voor Nieuw-Vennep nog 35 minuten vast. Ook op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein sta je in de file tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Slotervaart. Een kwartier vertraging daar. Komt door afgevallen lading. 2 rijstroken zijn er dicht. En op de N9 Alkmaar richting Den Helder tussen afrit Egmond en Schorrel 20 minuten. Komt door bergingswerkzaamheden. De weg is daar dicht. Verkeer gaat via de parallelweg en waarschijnlijk is de weg om 10:30 weer vrij.

0: Eurythmics met There Must Be an Angel.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasschaaf.
0: Nou, het is niet alleen een angel, maar het is een engel van een kaasschaaf, hoor. Absoluut.
2: Ik zie het. Ja, hij heeft ook zo'n, hoe heet zo'n ding? Oh, die hebben engelen.
0: Aureoltje.
2: Ja, of hebben engelen die wel?
0: Poeh, weet ik niet. Ik ben niet echt met de kerk opgegroeid.
2: Oh, dat durf ik me ook niet meer te zeggen. Denk het niet.
0: Jawel, toch? Nee, hebben engelen denk ik niet. Ze hebben vleugels, dat wel. Hoe kun je anders vliegen?
2: Hoe schrijf je dit ook?
0: Aureool. A, dat weet ik maar wel, want ik heb wel
2: aureool,
0: Latijn gehad.
2: Aureool.
0: Ja, aureool, inderdaad.
2: Nee, ik zie het ook niet op van die enorme tekeningen. Schilderingen.
0: Nee, precies. Daar zat ik ook een beetje in mijn hoofd naar te zoeken.
2: Maar het kan wel.
0: Oké. Afgesproken. Ja, okay. Volgens mij is het alleen maar als je bij de feestwinkel zo'n pakje huurt. Dan krijg je een aureooltje erbij. Goeie want die mensen hebben geen idee. Goed, kaasschaaf kun je winnen. Die kun je ook boven je hoofd houden. Ga vooral je gang. Maar je kunt hem beter gebruiken om kaas mee te schaven. Of hem in te lijsten in de woonkamer is ook leuk. Of je kunt hem wellicht ergens anders tentoonstellen. Mm-hmm. Wordt absoluut gewaardeerd. Maar hij is wel puur exclusief te winnen hier bij de ontbijttafel. Met zijn gele handvat. Hoe win je hem? Dat is niet zo moeilijk. Je hoeft alleen maar het woord kaasschaaf te appen naar 088-850-51-52. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is het de bedoeling dat de persoon de telefoon opneemt en 3 keer achter elkaar het woord kaasschaaf zegt.
1: Makkie.
0: Dit is het. Moet het niet moeilijker maken dan het is. Zeg 3 keer achter elkaar het woord kaasschaaf en die kaasschaaf is voor jou. Of het lukt, hoor je naar Robbie Williams met Feel.

0: Robbie Williams met Viel.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf. Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Anne Brachten.
3: Jeetje. Pieter Adriaan Kok.
0: Zo.
3: Ja.
0: Ben je er een beetje klaar voor?
3: Nou, dat weet ik niet als je dit zo allemaal zegt.
0: Nee, dat snap ik wel. Maar we gaan
3: hele
0: het toch
3: naam,
0: proberen.
3: Dat doet alleen mijn moeder, hè?
0: Ja, en dan heb je het ook iets niet goed gedaan, hoor.
3: Ja, dan eet ik niet thuis.
0: Oké, goed. We gaan iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Want dan en alleen dan deel ik hem uit de ontbijttafel kaasgraaf.

0: Kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf.
1: Ja! Die is gewoon goed en met overtuiging ook. Met wie spreek ik?
0: Met Sjors Wipsen.
1: Sorry, met?
0: Sjors Wipsen.
1: Sjors. Of John?
0: Ja.
1: John, ik ga je feliciteren. Ja, hij is voor jou. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Nou, hartstikke goed. Hartstikke bedankt.
1: Ja, had je al vaak meegedaan of was het gewoon voor de eerste keer pas dat je een appje stuurde?
0: Ja, voor de eerste keer. Dat ik meedoe.
1: Echt?
2: Wow.
0: En ik wist niet hoe het werkt. Ik zeg gewoon in kaasgaaf. Ik denk nou.
1: Ja, nee, ja dat is precies het spel. Kijk, zo simpel is het. Je stuurt het woord kaasgaaf en als je uitverkoren bent, ja, dan hoef je het alleen maar op de juiste manier op te nemen. En dat heb jij gedaan.
0: Ja, dit is mijn best.
1: Ja, dat heb ik gehoord. Waar komt die te liggen bij jou, de kaasgaaf?
0: Die komt te liggen Lang van Vlaanderen.
1: Ja, nee, niet het adres. Ik bedoel, waren in huis.
0: Wat zeg je?
1: Ja, waren in huis.
0: In de la.
1: Nee, helemaal goed. Dat begrijpen we elkaar.
0: En we gaan nog gebruiken.
1: Ja, nou, dat mag ik ook inderdaad. Ik wens je er heel veel plezier mee en een fijne dag.
0: Oké, dankjewel hoor.
1: Doei, doei.
0: Okay. Doei.
1: Bijna zijn hele adres op de radio. Dan krijgt hij misschien nog wel nog meer kaas aan. Oh.

0: Moet je je voorstellen, Bart.
1: Ja?
0: Dat je vrouw zo verschrikkelijk gelijk heeft dat je er een liedje over maakt. Ja, dat is toch wel. Ja, dat, als je een liedje had kunnen schrijven, dan had je al een heel album gehoord.
1: Ja. Ja, zeker.
0: So You Win Again van Hot Chocolate. En tegenover mij over Hot gesproken, onze eigen Bart Slim in zomeroutfit. Goedemorgen.
2: Ik heb wel trek in een lekkere warme chocomel.
0: Ja? Ja, dus daar gaan de poriën lekker van openstaan. Ja,
2: lekker heerlijk. Ik ga Sister Sledge draaien. Ja, die hebben dan weer een liedje over mij gemaakt. Hè. He's the greatest dancer. Somje komt ook nog langs met Dark Before the Dawn. En ik doe vandaag een bakje met Leo Oldenburger. Die ken je als commentator en ook schrijver van een handvol boeken. Hij heeft een nieuw liedje uit, want hij heeft ook al een tijd een band. Een bandje heet FC De Vriendschap.
0: Kijk eens, ja.
2: En hij heeft een hele fijne plaat die heel erg bij het hier en nu hoort als het gaat om de temperatuur en het WK. Enfin, genoeg om over te praten.
0: Nou, lekker. Zometeen te horen allemaal bij Bart Slim en zijn Goedemorgen.
3: De muziekmiddag.
4: Iedere zondag.
3: Het beste uit 60, 70 en 80.
4: Oh,
3: yeah.
4: De muziekmiddag.
3: 1971.
4: 1989.
3: Lilian van der Loo.
5: 1967.

0: Muziekmiddag.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
3: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
6: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgrachtjuweliers.
7: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner.
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
14: Ik ben Enrico van Lammeren uit Haarlem.
15: Ik ben Lotte uit Alkmaar.
16: Ik ben Ver Kok uit Amsterdam.
17: Ik ben Jolijn uit Amstelveen.
18: Ik ben Lester uit Heemstede.
19: Ik ben Tanja uit Enkhuizen.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Klokslag 10 uur, het belangrijkste nieuws uit onze regio. Krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
22: Goedemorgen. Mag Tata Steel 2 miljard euro overheidsgeld krijgen? Vandaag dient een kort geding waarin omwonenden dat willen tegenhouden. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de toekomst van het staalbedrijf. In Zaandam is vanmorgen vroeg geschoten op de Vurenhout. Daarbij raakte 1 persoon gewond. Het slachtoffer meldde zich later zelf bij de politie. En in Purmerend is de 25e editie van het Reuring Festival begonnen. Met meer dan 75 acts die de stad de komende dagen omtoveren tot een cultureel podium. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
23: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan dat asfalt boven de 50 graden worden. Ook de ANWB zet extra mensen in. Op de weg is het overigens niet drukker dan normaal vanwege de vakantieperiode. Ook het OV is weer op gang gekomen na de staking van morgen. De NS rijdt wel met minder treinen vanwege de hitte. Ook in de rest van Europa zorgt de hitte voor problemen. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten zeker 68.000 huizen zonder stroom. De warmte zorgt daarvoor storingen in het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval in Frankrijk nog de hele dag duren. Het blijft onrustig binnen het Openbaar Ministerie, schrijft NRC. In november stuurden al zo'n 3000 medewerkers een brandbrief naar de leiding vanwege niet goed werkende computersystemen. Volgens NRC heeft nu een speciale actiegroep die zou helpen om deze problemen binnen het OM aan te pakken, zichzelf opgeheven. Ze stoppen ermee omdat het door de hoge werkdruk niet meer lukt om zich voor de actiegroep in te zetten. In een mail schrijven ze dat de computersystemen nu wel iets beter werken, maar dat nog lang niet alle problemen ermee zijn opgelost. Veel te weinig mensen hebben iets geregeld voor hun online accounts als ze komen te overlijden, zegt Progressief Nederland. Volgens de partij hebben 8 op de 10 mensen niet geregeld wat er dan moet gebeuren met bijvoorbeeld hun wachtwoorden voor Facebook of een cryptorekening. Soms moeten nabestaanden het gezicht of de vingerafdruk van een overledene gebruiken om bijvoorbeeld in een telefoon te kunnen komen. Pro-Kamerlid Katman roept het kabinet daarom op om te komen met een bewustwordingscampagne. Het weer is zonnig en heet vandaag dus. 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, namelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Ik krijg van mij de verkeersinformatie van de ANWB. Nou, het is best een drukke ochtendspits, zo te zien. Ik begin op de N9, Alkmaar richting Den Helder. Tussen de afrit Egmond en Schorel, 8 minuten. Daar zijn bergingswerkzaamheden bezig. Verkeer mag gebruik maken van de parallelweg. En dat duurt nog tot 10:30 ongeveer. En dan ook de A10, knooppunt Watergraafsmeer, richting knooppunt Koenplein. Tussen Amsterdam-Oosten, over Amstel en Amsterdam-Slotervaart, daar een kwartier, ook daar opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. Er ligt daar glas op de weg. En tot slot de A9, Diemen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer, daar duurde er 7 minuten langer over.
0: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
1: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
15: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
18: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
15: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
24: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
15: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
25: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
27: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
28: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
29: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
30: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
29: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
31: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
32: Goedemorgen.
33: Met Bart Slim.

0: Vlak voordat het licht wordt, is het vaak het donkerst. En dat geldt voor het leven zelf ook, hè. Sommieu hoorde je met Dark Before the Dawn. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je er weer bij bent op die werkelijk waanzinnig warme woensdag op NH. Ja, jongens, het is allemaal wat. Zo op het midden van de week. Want we gaan het warm krijgen, jongens. Het uitzonderlijk warm. Ja, code oranje geldt, hè. Het is geen ontsnappen aan. En vandaag is het nog een beetje de opmaat van de dagen die gaan komen. Want ook de komende dagen is het, laten we er geen doekjes om winden, bloedverziekend heet. En ik had vannacht al een slechte nacht met dat geplak en die hitte. Dus, maar goed, we slaan ons er wel doorheen. Er zit weinig anders op. We gaan er een lekkere show van maken. De lekkerste muziek, die hoor je tussen nu en 12 uur. En terwijl ze binnenkomt lopen, ga ik ook even zeggen dat Lisa de Jong vandaag de nieuwslezer is. Lisa, neem je tijd hoor.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nee, ja, fijn dat je er bent.
1: Ja.
0: En jij zei vanochtend, of net toen de muziek liep, dat het nu niet zo heel erg is om heel vroeg op te staan, omdat het al zo licht is 's ochtends.
1: Ja, lekker. Dan heb je helemaal het gevoel dat het al 7 uur 's ochtends is.
0: Ja, maar dat was het natuurlijk
1: niet. Nee, want het was 4 uur 's ochtends.
0: Ja, maar goed, die ochtenden zo over die verlaten wegen rijden, is toch wel...
1: Heerlijk, hè? Kan lekker doorknallen ook, 130 over de snelweg.
0: En je bent straks klaar, dus dan kan je gewoon zo...
1: Ja.
0: Even dan een siesta misschien, of niet?
1: Ja, wel een kleine siesta.
0: Klein tukje. Ventilatortje aan. Ah, fijn. Het is een beetje improviseren met het weer. Ja, er zit niks anders op, maar ik zorg voor verkoeling op de radio. Terwijl er ook een hoop gebeurt in Radioland. Hè? Mijn hemel, dat is ook een beetje het nieuws waar we vanochtend mee op stonden.
1: Marieke Elsinga die stopt bij de ochtendshow.
0: Ja. Radio
1: Attie 2. Gaat in zijn eentje door. Of nou ja, er komt misschien wel een tweede bij, dat weten we nog niet helemaal.
0: Ja, er gebeurt een hoop allemaal. Nou, de heer is het gewoon vertrouwd. Ik ben er, Jan Visser is er straks met het uitgebreide weer. En ik doe straks een bakje met Leo Oldenburger. Hij is commentator, presentator, schrijver. Al een handvol boeken achter zijn naam staan. Maar hij is ook zanger. Hij heeft een single uit en die past perfect bij het hier en nu, zal ik maar zeggen. Maar natuurlijk nog veel meer muziek, hè. Tussen nu en 12 uur straks Bruce Springsteen, Dancing in the Darkest. Het bitterzoete Sunny van Bobby Hebb. Het is code oranje, jongens. Maar het is ook een buitengewoon...
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
4: Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

0: is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: En ik doe vandaag een bakkie met Leo Oldenburger. Leo, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bart.
1: Ben jij een koffiedrinker eigenlijk?
2: Steeds minder eigenlijk.
1: Hoezo dat?
2: Ja, ik weet niet. Vroeger was ik wel goed voor een bakkie of 6-7 op een dag of zo.
1: Ja.
2: En nu gaan er dagen voorbij dat ik geen koffie drink.
1: Als
2: ik koffie drink, dan doe ik hem gewoon zwart, zonder melk, zonder suiker.
1: Oké.
2: Het duurde spul.
1: Die ga ik die voor je klaarmaken. Die komt eraan. En Leo, wij kennen jou natuurlijk als commentator, presentator. Je bent ook schrijver. Dit jaar nog een boek over Grupo Sportivo geschreven.
2: Zeker. Ja. Dit jaar 50 jaar bestaat. En mij ophoudt ook. Dus
1: serieus?
2: Ook.
1: Oh, dat is het.
2: Ja, zeker.
1: Oh.
2: Ja.
1: Nou, dan doe je ze mooi uitgeleiden met een boek. Maar je bent ook zanger. En dat is eigenlijk de reden dat ik je bel. Hoe lang doe je dat eigenlijk al?
2: Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, vanaf het moment dat ik iets meer geluid kon produceren dan slechts krijzen.
1: Ja.
2: En vanaf mijn 13e heb ik eigenlijk altijd wel in bandjes gespeeld.
1: Oké. En dat bandje dat je nu hebt, dat heet dan FC De Vriendschap. Zijn dat ook allemaal vrienden van je?
2: Nou, mijn grote vriend Leo Driessen zit erin. Dus dat rechtvaardigt de naam FC De Vriendschap wel. En de mensen met wie we spelen, dat is de Nick Bult Band, die zijn inmiddels ook vrienden geworden. Dat zijn zulke waanzinnige.

0: Iedere muzikanten. Ja. Die zijn echt zo gruwelijk goed. Dat rechtvaardigt namens de vriendschap wel.
1: Ja, dat snap ik. Al die dingen die jij doet, die komen denk ik echt voort vanuit passie, denk ik. Hè? Want je moet denk ik toch echt wel gek zijn van voetbal en sporten om dat te doen. Maar dat lijkt me een groot voorrecht dat je allemaal dingen mag doen en kan doen die bij je liefhebberijen horen.
0: Nou, ik prijs me inderdaad ook heel erg gelukkig dat ik dit allemaal kan en mag doen. Kijk, muziek en voetbal, dat is echt voor mij een levenselixer. Als ik dat niet zou hebben, dan zou ik echt wegkwijnen. Ik heb alles afgevraagd van wat is belangrijker in mijn leven, voetbal of muziek.
1: Ja.
0: Dan moet ik toch voor muziek kiezen. Dat is voor mij het allerbelangrijkste.
1: Okay.
0: Alleen ja, daar valt geen droog brood mee te verdienen. Dus daar ben ik blij dat ik nog een andere passie heb ook.
1: Ja, snap ik. Nou, dan ga ik toch een hele een beetje flauw dilemma voorleggen. Maar stel je mag kiezen, hè, dus een commentaar geven bij de finale van het WK of de Champions League. Hè, voetbal dan? Of een uitverkochte Ziggo Dome met de band. Waar gaat dan je voorkeur naar uit?
0: Nee, dan ga ik met mijn beentjes spelen in de Ziggo Dome.
1: Echt, ja? Oké. Okay.
0: Ja, echt. Ja,
1: want wat is dan toch dat nog net even iets mooier is dan voetballen?
0: Ja, nee, muziek is echt voor mij het allerbelangrijkste. Behalve FC De Vriendschap speel ik ook in The Charlies. Dat is een Engelstalige alternatieve rockband. En dat is echt helemaal mijn ding. Daarom ben ik echt thuis.
1: Ja.
0: Dus nee, muziek is voor mij zo gruwelijk belangrijk dat ik zou altijd voor muziek kiezen.
1: Oké, okay. Nou ja, daar kan ik me wel in vinden. Nee, dat antwoord eerlijk gezegd. Ja. Hey, dan even je nieuwe single. Vertel daar eens iets over. 1000 malen eerder.
0: Ja, dat is een tekst geschreven door Leo Driessen. Leo had er al een tijdje op de plank liggen. Had het idee om het nummer Dansen op het gras te noemen.
1: Ja.
0: Dat komt ook in het couplet voor. We hebben in gezamenlijkheid besloten dat dat zou moeten veranderen in 1000 malen eerder. Omdat dat in het refreintje nogal prominent voorbij komt.
1: Ah, ja.
0: Het is, de tekst is van Leo. De muziek is door Nick Bult en Jules Paderoep gemaakt. Dat zijn de jongens. Met wie we al die nummers opnemen.
1: Ja.
0: En dat gaat over een voetballer die, weet je, al 1000 malen eerder een strafschop nam. Niks aan de hand. En dan ja, op het grote WK-toneel, alle schijnwerpers op hem gericht. Het belangrijkste moment. En ja, hij deed het 1000 malen eerder. Het was er niks aan de hand. Maar ja, dan is de stage ineens anders. En dan, ja.
1: Ja.
0: Dan gaat het dus mis.
1: Nou, en dat hebben we, geloof het of niet, natuurlijk de afgelopen 2 dagen 2 keer gezien. Bij meneer Kane en meneer Messi. Dat is toch ook wel wonderlijk.
0: Ja, precies. Dus strafschoppen nemen op een WK, dat doet wat met een mens.
1: Ja, dat blijkt wel inderdaad. En hoe is het dan? Ja, wij kennen allebei Leo Driessen van ons beiden, een collega. Hoe is het dan om met Leo te werken? Want dat is een kant van Leo die niet heel veel mensen kennen natuurlijk ook. Hè. Zijn rol als liedjeschrijver en tekstschrijver.
0: Ja, Leo heeft natuurlijk gewoon geweldige liedjes teksten geschreven voor Marco Borsato. Dus dit is echt een wat dat betreft een ware kunstenaar, een ware woordkunstenaar.
1: Ja.
0: Dus dat is, ja, Leo is, die is echt zo gruwelijk goed in het schrijven van teksten. Dus ja, en ik werk met hem sinds 1996, toen we zijn allebei bij Sport 7 zijn gaan werken. Dus ja. Nee, we kunnen heel goed met elkaar vinden. En zeker op het muzikale vlak of zo hebben we wat, wat raakvlakken ook. Dus
1: waanzinnig
0: om het. Ja, zeker, absoluut. Ja.
1: Dus Leo en Leo is eigenlijk nog beter dan Henk en Henk, hè? Van het goede doel.
0: Leo en Leo kunnen in ieder geval beter met elkaar dan Henk en Henk.
1: Ze zijn een langer leven beschoren. Nou, deze bijzondere samenwerking van voetbalfans die eigenlijk deep down gewoon de allergrootste muziekliefhebbers zijn. En dat hebben dan geleid tot. Het eigenaardige is wel, Leo, daar hadden we het net even over. Hij staat bij ons in de playlist nog als danser op het gras. Maar de echte titel is dan 1000 malen eerder. Dus,
0: op de streamingdienst is hij ook onder 1000 malen eerder te vinden.
1: Ach, kijk aan. Nou, laat dat even duidelijk zijn. We gaan hem draaien, Leo, je nieuwe single met FC De Vriendschap. Dank voor je tijd en succes met alles. Groetjes.
0: Dankjewel. Hoi.

0: deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
8: Ik ben Christina, uit Volendam.
9: Ik ben Chetin Sen, uit Zaandam.
10: Ik ben Anne, uit IJmuiden. Thuis in heel
11: Het is 1 minuut over 11:30. Op Texel is het 26 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Mag Tata Steel straks 2 miljard euro aan overheidsgeld krijgen? Of steekt de rechter daar een stokje voor? Vandaag dient een kort geding waarin omwonenden willen voorkomen dat de staat een miljardensubsidie verstrekt zonder inspraak en extra onderzoek naar de gevolgen voor gezondheid en milieu. Volgens de actiegroep Gezondheid op 1 zijn de plannen onvoldoende transparant en zouden onevenredig veel geld kosten. Terwijl de toekomst van Tata alles behalve zeker is. De overheid wil het geld gebruiken om Tata Steel te helpen verduurzamen. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de toekomst van het staalbedrijf. In de rechtbank in Amsterdam staat vandaag opnieuw de zaak rond de moord op de 17-jarige Lisa uit Duivendrecht Centraal. Het gaat om een voorbereidende zitting in de zaak tegen verdachte Chris Jude, die de moord heeft bekend. Hij wordt daarnaast verdacht van verkrachting en een poging tot verkrachting van twee vrouwen in Amsterdam-Oost. Verslaggever Niels van Stijn is erbij en legt uit wat er vandaag zal gebeuren.
13: Tijdens de vorige zitting werd duidelijk dat de verdachte langer wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum en dat de inhoudelijke behandeling van de zaak pas in januari 2027 start. Nou, de man heeft bekend dat hij Lisa heeft gedood en ook verantwoordelijk is voor de verkrachting en een poging daartoe. Ook moet het Openbaar Ministerie zich buigen over vragen rond de politie-inzage. Nou, dat bleek dat honderden medewerkers in systemen hadden gezocht naar informatie over de zaak. Vandaag kijkt de rechtbank opnieuw naar de stand van het onderzoek en beslist over of de verdachte langer vast moet blijven zitten.
12: En tijdens de zitting wordt dus vooral over het verdere proces gesproken. Rond 6:50 vanochtend zou er op de Vurenhout in Zaandam zijn geschoten. 1 persoon raakte daarbij gewond. Het slachtoffer heeft zich daarna zelf op het politiebureau gemeld. De man is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Op straat is een kogelhuls gevonden, zoals te zien op foto's. De politie doet onderzoek en roept getuigen en mensen met camerabeelden op zich te melden. In de zaak rond de vermissing van de 75-jarige Trudy uit Heilo doorzoekt de politie opnieuw een woning. Trudy is sinds februari spoorloos en er wordt inmiddels ook onderzocht of er sprake is van een misdrijf. Ze werd voor het laatst gezien in de omgeving van Heilo. De politie vraagt mensen opnieuw om camerabeelden en tips. Het onderzoek naar haar verdwijning loopt nog volop en alle scenario's blijven daarbij open. Het is zo heet dat sommige Amsterdammers en andere Noord-Hollanders hun huis ontvluchten. In Amsterdam zijn voor het eerst 12 zogenoemde koelteplekken geopend, waar inwoners tijdens de hitte kunnen afkoelen. Ook supermarkten en andere locaties doen mee aan de regeling. Voor ouderen, zoals de 80-jarige mevrouw van Bremen uit Amsterdam, biedt dat verlichting nu het binnen opgelopen is tot 27 graden.
14: Oh, dit is heerlijk. Ik kom helemaal bij.
15: Een beetje te slapen.
14: Ik ben toch al niet zo sterk lichamelijk, maar nou voel ik me weer even mens.
15: Ja, het is hier lekker hoor. Oh, het, zo erg heet is ook niet lekker hoor.
16: Prima idee. Ik dacht, waarom hebben we dat niet eerder bedacht? Ja, nee, echt leuk.
17: Dus als je je niet goed voelt, kan je hier plaatsnemen, een slokje water drinken en een beetje watermeloen.
16: En lekker een beetje afkoelen.
17: Watermeloen is een goede alternatief voor de warmte.
12: Ja, RTL Nieuws ging langs bij mevrouw van Bremen en dus mee met haar naar die koelteplek. De gemeente Amsterdam wil zo kwetsbare inwoners helpen tijdens warme dagen.
11: Ja, en dat is goed ook, hè? Want vooral voor mensen die wat kwetsbaarder zijn, is het...
12: Echt oppassen, hoor.
11: Ja, nee, maar serieus. En ook dat heel veel mensen op een bepaalde leeftijd geen impuls meer krijgen om vocht tot zich te nemen. Dat vergeten ze dan. Dus dat is echt een oppassen geblazen. Maar goed dat ze dit soort koelteplekken inrichten.
12: Ja.
11: En ik denk dat dat ook met het zicht op de toekomst niet onverstandig is om dat vaker te doen.
12: Nee, inderdaad. Zullen er wel meer geopend moeten
11: dat
12: worden,
11: denk ik. Wel, ja. Zeker.
12: Nou, we gaan het zien en als we er meer over horen, houden we je op de hoogte. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
11: Dankjewel, Lisa. Nou, we hebben op automatische wijze een bruggetje gemaakt naar Jan Visser. Want we gaan het over het weer hebben. Jan, goedemorgen.
18: Goedemorgen, Bart.
11: Het zijn uitzonderlijke omstandigheden. Code oranje en daar is ook alle reden toe, denk ik. Hè?
18: Ja, vandaag wel, hoor. Want de afgelopen dagen was het allemaal nog redelijk te doen, hè. Want in het grootste deel van het land zijn geen temperaturen boven 30 graden gemeten de laatste dagen. En zeker in onze provincie was het best wel redelijk aangenaam met een windje erbij af en toe. Ja. Maar vandaag is dat toch even een ander verhaal. We zagen dat natuurlijk de afgelopen nacht al. Het koelde veel minder af, 20 graden op veel plaatsen. In de verstedelijkte centra zelfs nog wat hogere temperaturen. En je start dus warm. En dan met deze atmosferische condities die we nu hebben, met die tropische hitte, die tropische luchtsoort, moet ik eigenlijk zeggen, die zich nu boven onze omgeving bevindt, zien we de temperatuur razendsnel oplopen. Als een raket, zei medewerker Edwin Frens net. En bij hem was het al 29 graden.
11: Jeetje, Mina.
18: En dat is het inmiddels ook al op de Kooi, bij Den Helder.
11: Jeetje.
18: En in Wijk aan Zee, aflandige wind speelt daarbij ook een rol. En in het zuiden van het land wordt hier en daar nu al de 30 graden aangetikt. Dus wat dat betekent voor onze provincie vanmiddag, temperaturen tussen 29 à 30 graden op Texel. En in de rest van de provincie worden 32 tot 34 graden. Dus er kan lokaal zelfs nog ietsje bij komen. Wel, later op de middag in de kuststreek en dan met name op de stranden, toch wel wat verkoeling door wind van zee. Dat is dus de meest aangename plek later in de middag. En ook vanavond trouwens, wanneer er op het strand een noordenwind staat. Ja, en voor de rest droog, veel zon uiteraard. Ook een hoge zonkracht, hoor. Dat is ook belangrijk. 8 op dit moment. Dus echt minder dan een kwartier, dan kun je verbranden als je in de felle zon bent. Dus ook dat is van belang.
11: Ja.
18: Nou, morgen dan wordt het even wat minder heet. En dat komt omdat er boven de Noordzee een nieuw hoge drukgebied ontstaat. Daar vooruit loopt nog een zwak frontje mee. Er zit misschien wat bewolking op bij de Wadden. Maar voor de rest gebeurt er weinig. Maar achter het frontje wordt het even wat minder warme lucht aangevoerd. En bovendien gaat morgen de wind wat aantrekken uit het noordoosten.
11: Okay.
18: We hebben wel een warme nacht op veel plaatsen rond of iets boven 20 graden. Maar dan morgen overdag op Texel een graad of 25. Dus dat scheelt in ieder geval. Elders 27 tot 29 graden. En ten zuiden van het Noordzeekanaal, ja, daar wordt het wel weer tropisch. Rond 31, 32 graden. In het Gooi wellicht 32 tot 33 graden. Maar het is maar dus geen hogere temperatuur. En in deels dus wat minder hoge temperaturen dan vandaag. En bovendien, die noordoostenwind, die is matig. En aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig. Dus dan is het ook op het water goed toeven.
11: Ja.
18: Maar ja, dan komt vrijdag. Dan bereikt de hitte een climax. En dan hebben we temperaturen die in onze provincie schrik niet uiteenlopen van 32 graden op Texel tot 35, 36 graden in de rest van de provincie. En in het zuidoosten van het land wordt er lokaal 39, wellicht 40 graden. Het is wel zo dat de lucht geleidelijk toch wel een beetje instabieler wordt. Drukkend warm, dat wel, maar er is ook een kleine kans op een onweersbui. Nou, in dit weekend zaterdag nog wel tropische temperaturen. Waarschijnlijk meest droog weer nog. Maar zondag komen fronten vanaf de oceaan opzetten. Dan begint de warmte wat af te nemen. Het is nog niet helemaal voorbij. Vooral niet de nachtelijke warmte. Bovendien hoge luchtvochtigheid. En de kans op onweersbuien neemt toe. En dan na het weekend wordt ons de reddingsboei toegeworpen. En dan zien we de temperatuur zakken naar meer normale waarden. Zeker vanaf dinsdag.
19: Okay.
18: Dan is het dus wel weer klaar.
19: Ja, precies. Nou ja, maar tot die tijd is het even afzien geblazen. Ja, er is niks aan te doen. We moeten maar een beetje ondergaan. Er kwam nog een appje binnen van Koenen. Die vroeg zich af, ja, ik overval je er misschien een beetje mee. Maar dit weekend is ook de Grand Prix in Oostenrijk. Heb jij er zicht op of Oostenrijk deelt in dit soort temperatuur? Is het daar
18: Oostenrijk deelt in de hitte.
19: Ja, ja. Precies. Dus dat is
18: absoluut hoor.
19: Ja. Godverdorie, ja, die zal toch maar in een Formule 1-auto zitten dan.
18: Ja, ook dan moet je toch echt wel maatregelen nemen als je er naartoe gaat hoor. Want,
19: ja, zeker. Ja, ja. Ja. En smeren.
18: Smeren, ja. Ja.
19: Oké. Dankjewel voor nu Jan en tot over een uurtje.
18: Ja hoor.
19: De verkeersinformatie van de ANWB krijg je dan nog van me. Ik moet hem even snel voorzetten, want anders heb ik natuurlijk helemaal niks aan. Dus even kijken. De A6 Muiden richting Lelystad bij Almere Stad is een spoedreparatie gaande. Dan even de meldingen die zich iets meer in onze regio afspelen. De A10 knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein. Tussen knooppunt Amstel en Amsterdam Slotervaart. Daar zijn opruimwerkzaamheden bezig. Twee rijstroken zijn daar dicht. Er lag glas op de weg. Dat zou nog ongeveer 5 minuten moeten duren. En dan is het daar klaar. En dan ook nog een waarschuwing voor de A4 Den Haag. Amsterdam tussen de afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Ook daar wegwerkzaamheden. Die is dicht en dat blijft die tot 1 juli aanstaande.

Zangeressen die Amy heette, die hebben bij mij altijd een streepje voor. En dat snap je. Amy McDonald hoorde je met Mr. Rock'n'Roll. En daarna nog, ja, Santana, potverdorie. Ja, het verhaal van Santana op Woodstock behoort wel tot de betere verhalen uit de popgeschiedenis. Ik heb die ongetwijfeld wel eens verteld. 1969 was het, hè, toen dat, nou eigenlijk nog relatief onbekende bandje uitgenodigd was om op Woodstock te spelen. Ze hadden nog helemaal niks, hè, ja, behalve dan een hele club zeer getalenteerde muzikanten. En dus gingen ze naar dat festival toe. Met in hun de gedachte van, nou, we staan op een zeker moment daar op de setlist. Hè, en dan zijn we aan de beurt, dan gaan we spelen. Ze komen eraan. En toen bleek dus dat ze de hele planning hadden omgegooid. En dat ze veel eerder moesten spelen. Maar goed, dat wist Santana nog niet. Dus die komen daar bij Woodstock ruim op tijd. En die denken bij elkaar van, nou, we hebben nog wel even. Laten we even met z'n allen gezellig aan de LSD gaan. Maar ja, dat deed je in die tijd, hè, 69. Dus zij allemaal zo'n lik van zo'n postzegel nemen. En een beetje achterover hangen. En wachten tot die asset een beetje in zou kicken. Toen kwam er dus iemand van de organisatie en die zei, jongens, niet om het een of ander. Maar jullie moeten eigenlijk nu spelen. Dus zij als een gek naar dat podium toe inpluggen. Gitaren, trommels, drums, toetsen, noem maar op. En ze gaan spelen. En eigenlijk op het moment dat zij met hun optreden beginnen... kikt die LSD in. Dus staan ze daar behoorlijk te trippen met z'n allen. Santana heeft daar later over gezegd dat hij het af en toe het idee had dat hij geen gitaar, maar een slang in zijn hand had. En als je de beelden van dat optreden terugkijkt, dan zie je hem af en toe ook naar die gitaar kijken, zo van, wat gebeurt hier allemaal? Nou, dat optreden op Woodstock en met name het nummer Soul Sacrifice is de moeite van het kijken waard, zeker de extra lange versie, want dan zie je de drummer van de band, de destijds 20 jaar oude Michael Shreve, een drumsolo van ruim 9 minuten doen, die werkelijk fascinerend en goed is. En het verhaal van Santana is extra bijzonder, omdat ze dus naar Woodstock gingen zonder platencontract. Maar na afloop van het optreden, zo gaat in ieder geval de mythe, stonden de platenmaatschappijen rijen dik aan de kant van het podium met een contract in de handen van die, hè, kom alsjeblieft bij ons platenlabel. Dus dat is het verhaal van Santana en Woodstock 1969. Bijzonder hoor. Straks in Goedemorgen Michael Bublé en Everything. Eerst een band die begon als een ska- en reggae-bandje onder de naam de Ferris Brothers. Want 3 broers zaten in de band die allemaal Ferris heten. Later groeide het uit tot een van de populairste bands aller tijden. Ik heb het over In Excess. Thuis in In Goedemorgen is dit Need You Tonight.

0: Donderdagavond, Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: De mussen vallen van het dak en de zomer is officieel begonnen.
2: In Over de Top komen wij met de meest heerlijke zomerplaten.
1: Oh, dan wil ik deze zeker horen.
2: Oh, dit tropische hapje moet er ook in.
1: Ja, heter dan dit wordt het niet.
2: Heerlijk!
1: Wat een bloedhitte.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
5: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
7: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner.
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair.
14: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
15: Hoi, ik ben Annelies en ik kom uit Amsterdam Nieuwsloten.
16: Ik ben John en ik kom uit Zaandam.
17: En ik ben Annette en kom uit het vestingstadje Naarden.
2: Het is 11 uur. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
18: Goedemorgen. De zaak rond de vermoorde Lisa uit Duivendrecht zorgt opnieuw voor veel emotie. Tijdens een zitting in Amsterdam vanochtend botsten de advocaten van de verdachte en het Openbaar Ministerie over het gebruik van politiesystemen in het onderzoek. Maar voor de familie van Lisa is dit bijzonder pijnlijk, zeiden ze vanochtend. Wat als jouw familiegeschiedenis je verbindt met zowel een slavenhouder als tot slaafgemaakte? Die ontdekking deden Elena en Destin. Samen maakten ze daarover een voorstelling die vanavond in première gaat in het Belmer Parktheater. En door de hitte zoeken steeds meer Noord-Hollanders verkoeling buiten de deur, omdat het thuis soms nauwelijks uit te houden is. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: City Dijkers met het NOS Journaal. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ze komen uit Gorinchem en worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart waren er in Gorinchem al sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen daarom daar opnieuw gedaan. Het onderzoek naar de fraude loopt nog. De OM sluit meer aanhoudingen niet uit. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid maar weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou voor zes marineschepen bouwen voor Duitsland, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Meerdere organisaties hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Over een uur geldt code oranje in bijna het hele land, waarmee het KNMI waarschuwt voor de warmte. Rijkswaterstaat gaat gestrande automobilisten sneller helpen, omdat het asfalt boven de 50 graden kan worden. Ook bruggen hebben last van de warmte. Omdat brugdelen uitzetten, komen ze vast te zitten. Omdat koelen met water erg duur is, gebruikt de provincie Zuid-Holland vandaag een slijptol om brugdelen in te korten als dat nodig is. Het weer zonnig en heet dus, 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, dan wordt het mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De verkeersinformatie van de ANWB. 2 meldingen, de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. Daar doe je er 6 minuten langer over. En de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer tussen de afrit Volendam en de Koentunnel. Daar loopt de vertraging op tot 15 minuten. Dat is het gevolg van een te hoog voertuig. Maar de zaak wordt daar afgehandeld.
20: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
21: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
21: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
22: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
23: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
24: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
25: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
26: Goedemorgen.
27: Met Bart Slim.

0: Als hij niet in Young Gun Silver Fox zingt, dan zingt hij wel in Mama's Gun. Hè? Ik heb het over Andy Platt. Je hoort de Joy. 11:12.
1: Ciao, Tutti. Hallo. Buongiorno. Daar zijn we.
0: Zeker met uurtje 2 van deze woensdageditie van Goedemorgen. Het is de midden van de week editie, dus dat betekent dat ik straks weer 2 waanzinnige weekbrekers voor je heb. Een van die 2 moet het dan maar eens worden, hè, denk ik. De weekbreker van de week, week 26. Het is een eretitel, maar die draag je ook maar een minuutje of 3... en dan nemen we er ook gewoon weer afscheid van. Ja hoor, zo doen we dat hier. Het is toch een bijzondere dag, linksom of rechtsom. Lisa de Jong, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Het is heet, hè. Er was een staking, alles.
0: Er speelt van alles. Het hitteprotocol is in heel Nederland van kracht.
2: Ja.
0: Code oranje. Het ging net in het nieuws ook al over koelte plekken in Amsterdam. En zo.
2: Ja, we zijn op pas allemaal op jezelf.
0: Ja, zeker. En vooral de wat kwetsbaarderen onder ons. Ze moeten een beetje naar omkijken. Dus hoe wapen jij jezelf tegen deze waanzinnige hitte?
2: Niet naar buiten gaan.
0: Lang nadenken over je antwoorden.
2: Ja, ik heb geen tuin, dus ik kan ook geen zwembad neerzetten of zo. Het balkon is superheet.
0: Okay, ja.
2: Dus nee, gewoon niet naar buiten gaan.
0: Nee, binnen blijven inderdaad. Ja. Gordijnen dicht.
2: De parkeergarage overdag gaan zitten, ja, die is wel koud.
0: Die is heel veel. Ik parkeer altijd verderop, dus ik kijk een beetje op naar straks, zeg maar. Als ik dan buiten kom. Okay. Hier is het natuurlijk allemaal lekker gekoeld, airco, noem maar op.
2: Heerlijk.
0: Dus als je dan buiten komt, dan krijg je toch even. Ik heb wel uit voorzorg een korte broek meegenomen. Dus die doe ik dan aan, onderweg naar buiten.
2: Ah ja,
0: dan,
2: je hebt niet nu een korte broek aan.
0: Nee, ja, dat schijnen de protocollen te zijn. Ja, ik vind het een beetje ouderwets dat je geen korte broek aan mag.
2: Ja, daar had ik dus gisteren een discussie over met een jonge collega. Of nou, discussie.
0: Ja. Ja, hoe sta jij in deze hele korte broek?
2: Nou, in principe geen korte broek, maar als het zo warm is, denk ik, ja, dan moet je gewoon wel lekker een korte broek aan doen, hoor.
0: Vind ik ook. Het zijn uitzonderlijke omstandigheden. En ik ben niet heel vaak onbescheiden over mezelf, maar ik heb hele mooie benen.
2: Ik zou het en die kunnen alle collega's dan straks zien.
0: Dat wordt hun nu allemaal ontzegd, hè? Zo is toch.
2: Precies.
0: Dus ik leid ook aan die code oranje. Nee, ik hou mijn lange broek aan. Misschien vrijdag? Nee, we gaan het meemaken. Goed, het is gewoon woensdag. En op nhnieuws.nl. Oh ja, de toeterplaat komt natuurlijk ook allemaal voorbij. Hè? Maak je geen zorgen. Veel is hetzelfde. En wat je gewend bent hier in Goedemorgen. Op nhnieuws.nl, dat wilde ik zeggen. Daar vind je een verhaal uit Purmerland. Ja, daar raast het verkeer op hoge snelheid door het dorp. De gemeente Landsmeer is voorlopig niet van plan om daar iets aan te doen. En daarmee komen ze hun eigen regels niet na. Want 3 maanden geleden verlaagden ze de maximumsnelheid op een deel van de weg van 50 naar 30. Op papier, want er zijn nog geen verkeersborden. En die 30 kilometer is toch echt nodig daar.
3: De weg wordt gebruikt door heel veel verschillende soorten weggebruikers. Voetgangers, fietsers, de tractor rijdt hier, de bus rijdt hier. Dus je moet gewoon kalm rijden en voorzichtig.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bart.

0: Wat moet er
1: op de toeter?
2: De toeter.
3: Dat is de vraag en daar heb jij dan hopelijk een antwoord op. Nou, het eerste liedje wat ik draaide was van First Class en heette Beach Baby Beach Baby Beach. Nou, dat was een kleine opmaatje naar het goede antwoord, want daarna draaide ik The Boys of Summer van Don Henley en daar zat de toeter in verstopt. Heel kort en helemaal aan het begin. Nou, dan denk je, dat is vast heel lastig, maar dat viel wel mee hoor. Leo had bij het rechte eind, dat geldt ook voor Frank, Sylvia, Monique, Jos, Rinette, Gerard, Paul en Willy. En misschien Diana ook wel. Diana, goedemorgen.
4: Nou, goedemorgen Bart.
3: Waar bel je vandaan?
4: Vanuit Bad Oeverdorp.
3: Oh, en hoe is het een beetje vol te houden daar met de hitte?
4: Nou, als je binnen blijft en je doet zo'n ventilator aan, is het goed te doen.
3: Nou, mooi zo. Ja. Knoop dat in je oren als je zit te luisteren. Ja. Hey, je had de radio lekker aan, je hoorde de Boys of Summer van Don Henley voorbij komen. Dat was een woordje in weggetoeterd en jij denkt het te weten volgens mij.
4: Ik dacht dat het was het woordje beach.
3: Ja, hartstikke goed. Ik dacht, we blijven een beetje in het thema, hè?
4: Ja, inderdaad.
3: Hey, goed opgemerkt en super scherp, Diana. Het klopt als een bus, dus jij bent de winnaar van vandaag. Van harte gefeliciteerd.
4: Nou, leuk. Dankjewel, Bart.
3: Nou, het is al woensdag, dus heb nog heel even een paar dagen geduld. Vrijdag gaat er een hele stapel enveloppen de deur uit. En op een van die enveloppen staat jouw naam en adres.
4: Oh, altijd leuke verrassing.
3: Nou, hartstikke fijn. Geniet van het mooie weer. Dank voor het meedoen. Doei.
4: Dankjewel, hè.
3: Groetjes.
4: Doei, fijne dag.
3: Joep, en het antwoord van Diana en al die anderen was Beach. En inderdaad...
0: Dat moet er op de toeter.
1: NH.

0: weekbreker van de week. De weekbreker van de week.
1: Ja, laten we dat nog even snel doen. Ik heb je hulp weer even nodig bij het bepalen van de weekbreker van de week. Welke plaat draai ik zelfs als laatste van dit uur? En daarmee zitten we de week dan op 50%. Dat bepaal jij. De weekbreker van deze week, week 26. Klopt dat? Ja, volgens mij wel. Nou, genoeg gedraald. Dit zijn de keuzes. Dit is keuze A. I shot the sheriff. Eric Clapton. En I Shot the Sheriff kan zomaar eens de weekbreker van deze week zijn. Wil je die als laatste horen, dan heb je A. Of I Shot the Sheriff. Of Eric Clapton. Zie maar even wat je doet. En dit is keuze B. Tavares.

0: Met Don't Take Away the Music, dat kan dus ook zomaar de weekbreker van deze week zijn. Dus wil je die als laatste horen, dan heb je B of Don't Take Away the Music of Tavares. Zie maar, als het voor mij maar duidelijk is waar jouw voorkeur naar uitgaat. Dus dat zijn de smaken die we hebben vandaag in deze muzikale ijssalon. I Shot the Sheriff van Eric Clapton is keuze A. En Tavares met Don't Take Away the Music is keuze B. Het nummer dat je daarvoor mag gebruiken, dat is het nummer 088-850-5152.
1: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
2: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
6: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Vergeet je niet in te smeren.
10: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
12: Ik ben Corrie en ik kom uit Heemskerk.
13: Ik ben Karen uit Purmerend.
14: Ik ben Ed en de wereld is mijn huis.
15: Huis in heel
0: Het is 2:30. In Purmerend 31 graden, jazeker. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De zaak rond de vermoorde Lisa uit Duivendrecht zorgt opnieuw voor veel emotie. Tijdens een voorbereidende zitting in de rechtbank van Amsterdam ontstond discussie over agenten die politiesystemen hebben geraadpleegd in het onderzoek. Volgens de advocaten van verdachte Chris Jude is zijn privacy mogelijk geschonden. Maar het Openbaar Ministerie spreekt dat tegen. Volgens de advocaat van de familie van Lisa is die voortdurende discussie voor de nabestaanden bijzonder pijnlijk. De hitte zorgt vandaag voor extra maatregelen op de weg en het spoor. Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol uitgerold, waardoor gestrande automobilisten sneller worden geholpen en bergers klaarstaan om iemand snel van het hete asfalt te halen. Op sommige plekken kan het asfalt boven de 50 graden komen. Daar kan een auto het lastig mee krijgen, zegt deze medewerker van de Wegenwacht.
17: Auto's hebben dat gewoon een stuk zwaarder met deze temperaturen. Koelsysteem die goed moet werken. Banden. Als het buiten een graad of 30, 35 is, wat echt warm is, ja, dan mag je rekening houden dat de asfalttemperatuur bijna een keer zo hoog is.
16: Ja, ook het openbaar vervoer is na de staking vanochtend weer op gang gekomen, al rijden er minder treinen door de hitte. Het is zo heet, ook binnen, dat sommige Noord-Hollanders hun huis ontvluchten. In Amsterdam kun je dan terecht bij 12 zogenoemde koelteplekken, waar inwoners tijdens de hitte even kunnen afkoelen. Ook supermarkten en andere locaties doen mee. Voor ouderen, zoals de 80-jarige mevrouw van Bremen, biedt dat verlichting, nu het binnen bij haar is opgelopen tot 27 graden.
18: Oh, dit is heerlijk. Ik kom helemaal bij. Ik ben toch al niet zo sterk lichamelijk, maar nou voel ik me weer even mens.
19: Ja, het is hier lekker, hoor. Oh, het
11: Zo erg heet is ook niet lekker, hoor.
15: Prima idee. Ik dacht, waarom hebben we dat niet eerder bedacht? Ja, nee, echt leuk.
19: Dus als je je niet goed voelt, kan je hier plaatsnemen... een slokje water drinken en een beetje watermeloen.
15: En lekker een beetje afkoelen.
19: Watermeloen is een goede alternatief voor de warmte.
16: De gemeente wil zo kwetsbare inwoners helpen tijdens warme dagen... Door de hitte zijn in onze provincie ook verschillende evenementen afgelast. Zo gaat de harddraverij van morgen in Beverwijk niet door. Pas op voor nepagenten rond station Sloterdijk. 3 Roemeense verdachten zijn aangehouden voor het oplichten van toeristen... door zich voor te doen als agenten in burger. Ze haalden onder het mom van een geldcontrole... contant geld uit portemonnees van slachtoffers. Volgens de politie zijn daarbij zeker 3 mensen opgelicht. Het is niet de eerste keer dat deze oplichtingstruc bij Sloterdijk opduikt... 2 jaar geleden werden er ook al 3 mensen aangehouden... voor een soortgelijke oplichting. Wat als je ontdekt dat je afstamt van een slavenhouder? En wat als een nazaat van zijn tot slaafgemaakte contact met je zoekt? Elena en Destin die maakten daarover samen een voorstelling... die vanavond in première gaat in het Belmer Park Theater. Ze vonden elkaar in dat gedeelte verleden... en voerden lange gesprekken over hun families.
20: Ik wil er maar door te weten en door te spreken over met elkaar... en juist... Destin en ik, omdat onze... Nou ja, ik hoef het niet eens uit te leggen. Wij gaan terug naar diezelfde plek in de... Dan voel je ineens meer dat het niet ver weg is. En dat het dus van ons is.
21: Als ik het heb over mij specifiek... is het ook gewoon een stukje van begrijpen wie je zelf bent... en wie jouw mensen zijn geweest. En vanuit ook een soort van trots of inspiratie... om verder te gaan in de toekomst.
16: Hun gesprekken samen vormen de basis van de voorstelling... Slavenhouder in mijn familie.
0: Het doet een beetje denken aan die podcast, hè? Slaver, het plantage van mijn
16: voorouders.
0: Ja, dat is ook een heel indrukwekkend
16: verhaal. Hele mooie podcast.
0: Ja, absoluut prachtig inderdaad. En dat is min of meer dezelfde thematiek, hè? Dus de ene familie had slaven en de andere familie was slaaf.
16: Ja.
0: En die ontmoeten elkaar. Dus dat
16: het levert hele bijzondere gesprekken
0: op. Ja, absoluut. Het is natuurlijk een verleden waar je allebei niet verantwoordelijk voor bent. En we snappen wat ik bedoel. Het is natuurlijk allemaal generaties terug. Maar toch heb je een heel bijzonder... en een soort besmet verleden met z'n tweeën. Dus bijzondere voorstelling lijkt mij.
16: Ja, ik ben er wel benieuwd naar.
0: Absoluut.
16: Meer nieuws vind je in de app of op nnnieuws.nl.
0: Dankjewel, Lisa. Nou, snel naar huis. Krijg van mij het weer, Jan Visser.
22: Het is vandaag droog, zonnig en buitengewoon warm in onze provincie. Het wordt op Texel rond 30 graden, elders 33 tot 34 graden. De hoge temperaturen, de zeer hoge temperaturen... worden bereikt bij veel zon... en weinig wind. Wel in de loop van de middag aan de kust enige verkoeling door wind van de zee. Voor morgen ziet het er allemaal wat minder heet uit. Weliswaar, vooral ten zuiden van het Noordzeekanaal, boven 30 graden... maar toch iets minder hoge waarden dan vandaag. En in de Noordkop en op Texel wordt het maximaal 25 tot 27 graden. Verder droog en zonnig en een noordoostelijk windje... en die neemt toe naar matig aan de kust en op het IJsselmeer... naar af en toe vrij krachtig, windkracht 5.

0: ik mijn middelbare schooltijd voorbij hoor komen. Hè, van al die dingen waar hij slecht in is. Sam Cooke hoorde je met Wonderful World.
1: De Weekbreker van de Week. De Weekbreker van de Week.
0: Week 26 nadert het kantelpuntje. We zetten hem straks op 50%. En ik, dat moment in de tijd leid ik altijd in door daar een Weekbreker van de Week aan te koppelen. Dat is dan de laatste plaat die ik in dit uur draai. En daarmee is ook de eerste helft van deze week voorbij. Ik zei het al eerder, het is een eretitel die je maar een paar minuten draagt. Want gekker moeten we het ook niet maken. Het is maar gewoon even een dingetje. Maar ik vind het leuk om jullie te laten bepalen wat dan die laatste plaat wordt. En dan leg ik je twee keuzes voor en jullie stemmen allemaal volop. Dank daarvoor. Vind ik altijd leuk dat jullie zo meedenken over het eind van het programma. Tekent zich ook al een duidelijke winnaar af. Dat ga ik natuurlijk nu niet verklappen, want ik wil de stemming niet beïnvloeden. Het moet allemaal zuiver en transparant verlopen, nietwaar? Zal ik gewoon bij de plaat nog eens even aan je laten horen. Welke wil je straks als laatste horen? Dit is keuze A. Eric Clapton met een liedje van Bob Marley, hè? Het liedje heet... Dat kan dus zomaar eens de Weekbreker van deze week zijn. Wil je die als laatste horen, laat het even weten. Dan heb je A of I Shot the Sheriff of Eric. Zie maar, als het voor mij maar duidelijk is. En dit is keuze B. Tavares. Met Don't Take Away the Music. Dat kan dus ook zomaar de Weekbreker van deze week zijn. En wil je die als laatste horen, dan heb je B of Tavares. Zie maar. 088-850-5152. Wat is de Weekbreker van deze week als het aan jou ligt?

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Jong, wat ga je doen?
0: Wat leuk.
2: Jong, wat ga je doen?
0: Dit is heel bijzonder.
2: Jong, wat ga je doen?
3: Wat kijk je nou?
2: Jong, wat ga je doen?
0: Ja, en kijk even hoe ik in beeld was.
3: Ja, uitstekend. Het is een plaatje.
0: Dank je. Heel goed. Zal ik jou vertellen wie het er straks is?
3: Graag.
0: Imca Marina.
3: Nou ja, dat ben je.
0: Ja, het is echt werkelijk. Die is 85 geworden onlangs.
3: Ja.
0: En die heeft gewoon een nieuwe single.
3: Nou ja, zeg. Ja. Ongelooflijk.
0: En als je in die clip erbij ziet, dan denk ik, nou meid, ga hem maar even door.
3: Ja.
0: Dus dat is heel mooi. Sjoerd is op pad geweest en het heeft te maken met een kinderboek. Dus dat is heel leuk.
3: Okay.
0: En we beginnen weer met concerten in het Concertgebouw.
3: Leuk.
0: Waarbij we ook wat kaarten mogen verloten. En wie staat daar aanstaande maandag? Raccoon.
3: Oh, wauw.
0: Ja.
3: Het is zo
0: dus we
3: mooi
0: gaan even bellen met een van de mannen van Raccoon.
3: Leuk, hartstikke leuk.
0: Leuk, hè?
3: Nou, wat een rijk gevulde show zo dadelijk na 12. Heel veel plezier daarbij. Rest mij nog een administratieve handeling.
4: De Weekbreker van de Week. De Weekbreker van de Week.
3: Ja, jullie mochten weer beslissen. En dat hebben jullie weer volop gedaan. Ja, jullie konden kiezen uit I Shot the Sheriff. Ja, en deze.
0: Zo leuk.
3: Ja, en als je dan toch moet kiezen tussen muziek of vuurwapengeweld.
0: Wil je dansen?
3: Ga hem gewoon even doen. Ingetogen dansje met die hitte. De weekbreker van deze week is die van Tavares en heet Don't Take Away the Music. Veel plezier bij June. Kijk een beetje om naar elkaar en kalm aan, hè. Toedeloe!

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland. Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits. Nick Velderman.
1: Helemaal NH. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Helemaal NH.
1: NH.
2: Zaterdag.
3: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.
4: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner?
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
12: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
13: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
15: Landbouw Vakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
16: Mijn naam is Jan Kooijman, geboren in Alphen aan den Rijn en wonend in Zwaag.
17: Ik ben Francine uit Haarlem, de hoofdstad van Noord-Holland.
18: En ik ben Seb uit Alkmaar.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
14: 12:02. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
4: Goedemiddag. In Amsterdam zijn toeristen opgelicht door Roemeense nepagenten bij station Sloterdijk. De harddraverij van morgen in Beverwijk die is afgelast vanwege de verwachte hitte. Het is niet verantwoord, zegt de organisatie, voor de dieren en ook niet voor de bezoekers. En de politie doet vandaag onderzoek in een woning in Heilo. Het heeft allemaal te maken met de vermissing van de 75-jarige Trudy. Sinds februari wordt ze vermist. De politie kijkt of er misschien sprake is van een misdrijf. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen met pech zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation. En op het spoor rijden minder treinen. In Gorkum zijn gisteren 6 mensen opgepakt in verband met stembusfraude bij de verkiezingen van 18 maart. Er werd toen bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. De mensen die nu zijn opgepakt worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De politie en het OM denken dat ze handtekeningen op volmachten hebben vervalst. In het onderzoek in Gorkum worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt er ook aan. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet geraakt en zijn zeker 267 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar en 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe maakt nog 1 seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langstlopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. Het programma wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer bij het VRT-programma was. Het weer zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
21: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
20: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
22: Top 2.

0: Welkom bij het programma June tot 2 op deze prachtige woensdagmiddag.
1: Ja.
0: Ja, want we genieten gewoon ontzettend van het weer. En het komt niet met bak uit de lucht zitten, dus het is gewoon heerlijk. Lekker positief, zo gaan we dat doen vandaag, Maarten.
1: Precies.
0: Ja, ik wil mezelf een beetje kwetsbaar opstellen. Dus als jullie luisteren naar de radio en misschien wel kijken naar televisie, dan heb ik het volgende onderwerp voor jou. Mijn eerste luisteraar, Maarten. Tweede luisteraar, Barbara.
1: Ja.
0: Ik denk dat ik soms een beetje onhandig ben.
1: Dat denk je.
0: Is dat zo?
1: Nou, nee, ik vind jou niet per se onhandig. Want je hebt heel veel, dat is leuk voor de mensen thuis om te weten. Je bent een soort pakezel hier altijd. Je hebt altijd wel 6 tassen bij je en dozen en blikjes en make-up tasjes. En je houdt dat altijd wel bij, dus ik vind jou wel een handige vrouw.
0: Nou, vanochtend ging het er niet helemaal lekker aan toe. Want ik was even in gesprek met Barbara. Ik legde hier een tas op tafel. En vervolgens ontstond er een soort rivier. Ik had namelijk boven op de redactie mijn waterfles gevuld met water. Hartstikke slim met dit weer.
1: Ja.
0: Maar ik had de dop niet dicht gedaan. Dus dat stroomde er allemaal uit. Dat is één voorbeeld. Ik ging afgelopen weekend voor de surprise barbecue van mijn zoon ging een grote plaat appeltaart maken. Hartstikke slim. Kwamen 30 stukjes uit. Nou, ik had direct een enorme brandwond. Huppata, litteken.
1: Ai.
0: Ja. Dus ik denk, na dit water van vandaag, ik heb nog nooit zo naar mezelf gekeken, maar ik denk dat ik toch wel wat onhandige momenten heb. Heb jij dat ook? Heb jij natuurlijk weer niet. Jij doet alles met beleid.
1: Nee. Mijn probleem is dat ik, als het me niet interesseert, dan ben ik er niet bij het kopje bij. Dus bijvoorbeeld, we hebben van die latjes aan de muur, weet je, van die sierlijstjes, zo heel klassiek. En dan moet je die hoekjes zagen. Dan kan ze dus links of rechts.
0: Oh ja.
1: Heb ik dan, dus dan kun je 50% goed doen.
0: Je met zo'n bestekbakje?
1: Ja, had ik gedaan. Dus ik had 50% kon goed, ging 100% ging het mis. Elke keer verkeerde hoekje, nou, lat je weer weg. Het is hartstikke duur.
0: Is dat dus dan?
1: Maar het interesseert me dan ook niet, snap je? Ik denk, ja, waarom doe ik dit überhaupt? Jeroen moet dit eigenlijk doen, want die is veel handiger. Dus als ik mijn interesse er niet bij heb, dan ben ik niet zo handig.
0: Ja, dan is het misschien een beetje gemakzuchtig.
1: Ja, dat, zo komt het over. Maar het is gewoon dat...
0: Het is gewoon onhandig.
1: In mijn hoofd ben ik gewoon over hele andere dingen aan
0: het doen. Ja, ben je bezig met je huid of met je haar of wat zal ik voor kleding kopen?
1: Ja,
0: okay. Barbara, ben je een beetje een onhandig type? Vind het leuk als je ook onhandig bent?
2: Ja, ik ben een beetje zoals jij, denk ik.
0: Oh,
2: dat je dan
0: leuk.
2: Soms
0: leuk,
2: beetje,
0: hoor.
2: Ja, dat je soms in je hoofd met 10 dingen tegelijk bent.
0: Ja.
2: Waardoor je inderdaad zo'n waterfles laat leegstromen op ongeveer in je tas.
0: Of nou, niet alleen, maar ook op de tafel. Dank je wel voor het helpen.
2: Ook op de tafel. Ik heb ook dat soort dingen aan de lopende band. Of heb ik net hele mooie witte kleren aangedaan en dan pak ik toch even een tomaat en daar bijt ik dan zo hard in dat ik helemaal onder de rode vlekken zit. Of ik ben met het één bezig en in gedachten alweer met de volgende stap.
0: Oh ja.
2: Dus dat is, ja, dat is te maken allemaal met concentratie, denk ik. En daar heb ik heel veel onhandige
0: acties.
2: Zou
0: dat zijn? Of dat je dan denkt, afgelopen week dacht ik ook, oh, voorzichtig doen, dan moet je iets naar beneden tillen. En voorzichtig met die wand, want die heb ik 3 maanden ervoor geschilderd. Nou, 3 keer raden wat er gebeurde. Een beschadigingetje.
1: Ja. Oh jee.
0: Ja. Maar ja, jongens, als we er maar gewoon een beetje eerlijk in zijn. Dus ik zoek een beetje onhandige types.
1: Oké.
0: Ja, ik vind het heel leuk als mensen denken, June, Maarten, Barbara. Maarten iets minder natuurlijk, hè. Maar ja, dat heeft te maken met desinteresse. Maar je bent verder heel handig.
1: Ja, als het me boeit, dan ben ik wel handig.
0: Ja, jij bent zo handig,
1: Harry.
0: Maar
1: vrij weinig boeit mij.
0: Nou, gelukkig ben je hier geboeid tussen 12 en 2.
1: Dat weet ik ook niet.
0: En op de donderdagavond. Oké, app of bel maar.

0: Radio and you can't change that. Voordat we naar de bellers gaan en de appers, want die zoeken we, als je gewoon onhandige momenten hebt meegemaakt. 088-850-51-52. Gewoon even leuke onhandige verhalen. Wil ik Maarten nog even een verhaal vertellen? Een goede vriendin van mij, Margreet Spijker. Wij deden school van journalistiek in...
1: Margreet Spijker, de nieuwslezer, hè?
0: Ja, nieuwslezer.
1: Zo, dat is een vriendin van jou.
0: Ja, zo.
1: Vrouw van de wereld.
0: Knappe meid.
1: Ja,
0: wij deden school van journalistiek samen.
1: Ja.
0: En zij, het is een legendarisch verhaal, dat op een gegeven moment gingen we ergens naartoe. En zij stapte uit de auto.
1: Ja.
0: En dan komt een eend aanvliegen. En op het moment dat ze uit de auto stapt, vliegt die eend tegen haar aan en die valt dood neer.
1: Oh.
0: Ja. Ja, oké, daar kon zij zelf niet zoveel aan doen natuurlijk.
1: Dat
0: heeft niet zozeer te maken met onderhandigheid. Maar dat verhaal, dat zal me altijd bij
1: blijven. Ja, dat snap ik.
0: Als een eend kon fladder, pas, hoofd, dood neer.
1: Wat heftig.
0: Idioot, hè?
1: Ja.
0: Heel apart. Oké, 088-850-51-52. Stel dat je gewoon even een leuke onhandigheid wilt toegeven. Geeft niks, we zijn allemaal onhandig. En het maakt het leven ook wel een beetje grappig, vind ik.
1: Ja, toch?
0: Ja, toch? Moet je allemaal lekker zoetjes verlopen.
1: Zo is het.
0: Zoetjes, soepeltjes bedoel ik. Ellie, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Ik zit te wachten op de RMC. Met mijn ogen moet ik naar de Bergmanskliniek. Maar ik kon vanmorgen niks vinden. Want ik ben pluggen met iets wegzetten.
0: Ja.
2: En dan is het vaak hele lichte spulletjes. Ik denk, waar is mijn kaartje nou weer? Waar is dit nou weer? Dan weet ik gewoon niet meer waar ik het neer heb gelegd.
0: Maar wacht even, dat is een beetje vergeetachtigheid. Dat is niet zozeer onhandigheid, toch?
2: Nou, ik leg het weg en dan daar, even daar.
0: Oh,
2: ik denk, ik ben altijd ruims, hè? En dan denk ik, waar heb ik het nou neergelegd?
0: Nou, even een heel kort verhaal van mezelf. Ja, die verhalen zijn misschien soms te lang. Ik wilde voor de verjaardag van mijn zoon, Kijk, nu is Barbara een beetje onhandig. Die laat alles vallen.
2: Ja.
0: Ja. Gelukkig alleen de muis, maar niet die hele laptop. Maar ik zou een fotoalbum maken voor hem. En ik had alle foto's gedownload, ook op mijn iPad. En ik denk, neem die iPad mee op vakantie. En dan ga ik dat op mijn gemak doen. De dag voordat ik vertrok. En ik kon die hele iPad niet vinden. Die heb ik nooit meer gevonden. Die vond ik afgelopen weekend. Die hadden kennelijk in een vlaag van verstandsverbijstering verstopt onder sjaals in een la. Snap jij het?
2: Ja, ik heb dat ook. Dan wil ik het even opzetten.
0: Nou.
2: Maar dan is het licht, hè? Want ik zie voor 30%. Ik moet direct naar de Bergmanskliniek.
0: Ja.
2: Dus ik bedoel, ik denk, waar heb ik het toch godsend? En dan ben ik er bijna met mijn handen bijna zie ik het nog niet doen.
0: Nou, gelukkig wist je de telefoon te pakken en wist je ons nummer te draaien.
2: Ja, dat is altijd.
0: Oké, dankjewel. Succes.
2: Ja, tot gauw hoor.
0: Dag.
2: Maarten.
0: Doeg, wat kwam er binnen?
1: Lara die zegt, ik ben rechtshandig met twee linkse handen.
0: Rechtshandig met twee linkerhanden.
1: Ja, behoorlijk onhandig dus.
0: Ja.
1: Simone die zegt...
0: Ik heb wel mooi gezegd.
1: Ja, vind ik ook. Simone zegt, mijn man denkt dat ik onhandig ben. En daar ben ik eigenlijk heel blij mee, want hij vraagt me nooit om klusjes.
0: Dat is een soort Maarten.
1: Ja, daar heb ik ook een handje van.
0: Ja. Oh, kan ik niet.
1: Dan zeg ik, maar ik wil het wel proberen, maar waarschijnlijk gaat het mis. Moet je niet boos worden dan.
0: En vervolgens ga je op de bank liggen.
1: Zegt hij van, nou, dan doe ik het zelf
0: wel. Yes, ga ik niet
1: op. Ja, zeker. Erwin die zegt, vanmorgen gestruikeld over een vuilniszak.
0: Dat is ook heel stom. Onhandig.
1: Ja. Marjolein is vooral onhandig in een gesprek. Ze zegt iets voordat ze denkt. Wim is laatst de hele inhoud van de blender tegen de tegels aan beland. De deksel vergeten.
0: Dat is ook wat. Dat je dan in zo'n blender dat je al die dingen doet en dan met bieten en weet ik veel dan. Oh,
1: ja,
0: en
1: het schiet dan tegen de muur. En Hans tenslotte telefoon eens in de wc laten vallen. Meteen in een pak rijst gelegd.
0: Ja, dat is slim. Ja, maar dat trekt het vocht toch in die rijst?
1: Oké.
0: Wist je dat niet?
1: Nu wel.
0: Nee, wist je dit niet?
1: Hey.
0: Oh,
1: wat doet die rijst dan? Die absorbeert
0: het. Ja, die absorbeert het vocht.
1: Oké.
0: Okay. Ja, maar niet proberen hoor. Niet dat je denkt, ik ga nu naar het toilet en gooi mijn telefoon erin. Dat gaat een beetje ver. Oké, ik vond leuke dingen. Ja, ik ben... Ben jij
1: content?
0: Ja, ik ben heel erg content. Okay. Het is nog maar 7 minuten voor 12:30. Ik heb nu al een hoogtepunt. En de rest moet nog komen.
1: Hoog. Oh.

0: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
0: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
2: Het is nog 1 week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Ik ben Herman en ik kom uit Amsterdam.
6: Ik ben Pina en ik kom uit Uitgeest.
7: Ik ben Floris en ik kom uit De Pijp in Amsterdam.
8: Ik ben Henk Haremeyer uit Sparendam.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: 1:30. In Zandvoort is het 31 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
11: Goedemiddag. De zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude bracht vanochtend in de rechtszaal opnieuw veel emotie teweeg. Tijdens een voorbereidende zitting ontstond discussie over welke agenten allemaal in de politiesystemen hebben gekeken na de moord op Lisa en met welk doel ze dat deden. Nou, volgens de advocaten van de verdachte is op deze manier mogelijk de privacy van de verdachte geschonden. Het Openbaar Ministerie spreekt dat tegen. Volgens de advocaat van de familie van Lisa is die hele discussie voor de nabestaanden ongelooflijk pijnlijk. Ze noemen de discussie tergend en onmenselijk voor de nabestaanden. De hitte zorgt vandaag voor extra maatregelen op de weg en het spoor. Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol uitgerold. Gestrande automobilisten worden sneller geholpen en bergers staan klaar om iemand van het hete asfalt te halen. Op sommige plekken kan het namelijk boven het asfalt boven de 50 graden worden. Daar kan een auto dus heel lastig mee krijgen, zegt deze medewerker van de Wegenwacht.
12: Auto's hebben het gewoon een stuk zwaarder met deze temperaturen. Koelsysteem die goed moet werken. Banden. Als het buiten een graad of 30, 35 is, wat echt warm is, ja, dan mag je rekening houden dat de asfalttemperatuur bijna een keer zo hoog is.
11: Ja, heel warm kan het dus worden bij het asfalt. Ook het openbaar vervoer is gelukkig na de staking van vanochtend weer op gang gekomen. Al rijden er wel weer minder treinen door de hitte. En het is zo heet dat sommige mensen in Noord-Holland hun huis proberen te ontvluchten. In Amsterdam, je hoorde dat gisteren ook al even, kun je terecht bij 12 zogenoemde koelteplekken. Ook supermarkten en andere locaties doen mee. Voor ouderen, zoals de 80-jarige mevrouw van Bremen, biedt dat verlichting. Want bij haar is het al warmer in haar woonkamer dan 27 graden.
13: Oh, dit is heerlijk. Ik kom helemaal bij. En ik ben toch al niet zo sterk lichamelijk, maar nou voel ik me weer even mens.
14: Ja, het is hier lekker, hoor. Oh, het zo erg heet is ook niet lekker, hoor.
15: Prima idee. Ik dacht, waarom hebben we dat niet eerder bedacht? Ja, nee, echt leuk.
16: Dus als je je niet goed voelt, kan je hier plaatsnemen, een slokje water drinken en een beetje watermeloen.
11: Nou, dat is ook een goeie.
17: Het klinkt wel heel gezellig, ja, daar op de achtergrond.
11: Het zijn dus 12 plekken. Ik weet dat bijvoorbeeld Theater de Meervaart er ook aan meedoet. Ja. Ik denk dat je de plekken kan vinden
17: West.
11: Ja, op de site van de gemeente Amsterdam.
17: Oké, goed.
11: En inderdaad, het is daar ook gewoon hartstikke gezellig.
17: Ja.
11: En in Amsterdam zijn toeristen opgelicht door Roemeense nepagenten. Eens even kijken. Ze deden zich voor als agenten in Burger. Ze haalden onder het mom van een geldcontrole contant geld uit portemonnee van slachtoffers. Zeker 3 mensen zijn opgelicht. Het is niet de eerste keer dat deze oplichtingstruc bij Sloterdijk opduikt. 2 jaar geleden werden er ook al 3 mensen aangehouden voor zo'n soort oplichting. Oplucht. Oh, nou, ik kom er niet meer uit.
17: Geeft niks. Probeer het nog een keer. Je bent ook maar mensen. Je bent geen robotje.
11: Nee, ik wou zeggen oplichting, maar volgens mij zei ik opluchting.
17: Ja,
11: maar goed, dit bulletin is voorbij. Dat is een
17: opluchting. En dat is misschien een opluchting.
11: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
17: Bevangen door de hitte. Onze eigen lieve Barbara. Dag, Jan Visser, onze weerman. Goedemiddag.
6: Dag, Joen. Goedemiddag.
17: Ga ons vertellen wat we te wachten staat.
6: Ja, zeker, zeker. Dat ga ik absoluut doen. Ik wil nog wel eventjes iets zeggen over die temperaturen waar Barbara het net ook over had, over het wegdek en zo. Er zijn wel eens verschillende proeven gemeten waar je zeg maar het koelst af bent.
17: Ja.
6: En dat blijkt toch iedere keer weer onder bomen te zijn en zo. Ik heb een kaartje hier voor me liggen. Dan zie je dat met metingen onder bomen het 27 graden was. En het asfalt was toen al opgelopen tot 50 graden, inderdaad. Ja. En in auto's, in stilstaande auto's, hè, dus niet die auto's die rijden met airco's zo, maar ramen open. Maar werd het zelfs 76 graden.
17: Ja, we moeten gewoon voorzichtig zijn, maar dat
6: dus
17: kunnen wij allemaal.
6: Dus met andere woorden, inderdaad heel voorzichtig zijn, wat dat betreft. En ja, bomen, zeg het nog eens, vergroening, dat is het allerbelangrijkste, in een van de belangrijkste middelen tegen de hitte.
17: Ja, en dat gaat ook gebeuren, hè?
6: Ja. Ja.
17: Laten we maar gaan kijken wat het wordt vandaag.
6: Ja, dat gaan we zeker doen. En nou ja, goed, qua weer kunnen we kort zijn. Het is droog, zonnig. Dat verandert vanmiddag en vanavond niet. En het is bijzonder warm op dit moment. Den Helder, meldde Peter Kruijff, ook al een temperatuur van 30 graden. Komt in Den Helder niet zo vaak voor. Ook op Texel vanmiddag 29 tot 30 graden maximaal zo'n beetje. En de rest van de provincie zit inmiddels zo rond de 30, 31 graden. En het kan vanmiddag plaatselijk zo rond de 33, 34 graden worden. Later in de middag op de stranden, je ziet nu al een klein beetje wat wind van zee komen. En dan koelt het daar wel wat af. Dus dat scheelt dan in ieder geval een paar graden. En de hoogste temperatuur uiteraard in het zuiden van het land lokaal 36 tot 37 graden. Voor morgen ziet het er echter wat minder heet uit. Want er ontstaat namelijk een nieuw hoge drukgebied boven de Noordzee. Daar voorafgaand loopt nog een zwak frontje mee, dat verder weinig te betekenen heeft. Dus ook morgen blijft het droog en zonnig.
17: Uh-huh.
6: Maar er wordt dan met een noordoostelijke wind, die ook iets aantrekt morgen, matig boven land, langs de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig, iets minder warme lucht aangevoerd. Maar dan moet je denken dat het in het zuiden van de provincie nog altijd boven de 30 graden wordt. Maar in de rest van Noord-Holland temperaturen 27 tot 28 en op Texel 25 graden. Dus dat is eventjes wat opluchting. Nou, overigens een warme nacht met op veel plaatsen temperaturen rond of iets boven 20 graden. Zeker in de verstedelijkte centra. En ja, dan vrijdag, dat wordt dan echt de climax van deze hitte. Met temperaturen ook in onze provincie lokaal rond 36 graden.
17: Mm-hmm.
6: Dat is voor juni uitzonderlijk hoog. Voor de hele zomer niet helemaal. Ik heb even 2019 erbij gepakt. Toen werd het 3 dagen op rij op het KNMI-weerstation van Wijk aan Zee. Bij Wijk aan Zee werd het rond 37 graden. Dus ja, het komt dus wel vaker voor en het zal in de toekomst nog steeds vaker gaan voorkomen. Dus vrijdag wordt echt de heetste dag. Kleine kans aan het eind van de dag op een lokale onweersbui. Zaterdag blijft het tropisch warm, ook wat drukkend ook.
17: Ja.
6: En warme nacht ook. En dan zondag komen fronten van het westen uit opzetten. De warmte begint wat af te nemen. En er is kans op regen en onweersbuien. En na het weekend, ja, dan neemt de warmte verder af.
17: Oké, goed. Nou, we zijn gewaarschuwd. We moeten gewoon een beetje rustig aandoen. Ja, toch?
6: Ja.
17: Er zijn ergere dingen in het leven. De luchtdruk nog even en de weerspreuk.
6: 2018 waait in juni de noordenwind over het land. Dan krijgt de boer veel koren in zijn hand.
17: Ja, dat wil hij wel. Hartstikke goed. Oké, Jan, tot vanmiddag bij Patricia, want die is weer terug van vakantie.
6: Ja, oké.
17: Goed zo, dag.
6: Hoi.
17: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10. 17 minuten vertraging. 9 minuten vertraging op de A22. Velsen richting Beverwijk. Tussen het knooppunt Velsen en Beverwijk Oost. 6 minuten vertraging op dezelfde A22. Andere kant op. Beverwijk richting Velsen. Tussen het knooppunt Beverwijk en het knooppunt IJmuiden.

0: Maxi Priest.
1: NH.
2: NH.
1: June tot 2.
3: Speel de pin. Bam.
4: June tot 2.
3: Pin.
4: Pim Pam Pet.
1: June tot 2.
5: Speelt Pim Pam Pet.
0: En de plaat heet trouwens Close to You. We krijgen straks Julio Iglesias. Vind ik ook zo'n heerlijke plaat. En dan hebben we vast ook nog wel tijd voor Terrence en Darby. Maar eerst voor dit alles de selectievraag voor Pim Pam Pet, Maarten.
6: Ja.
0: Heb je iets leuks in je hoofd?
6: Ja, iets leuks voor op je hoofd.
0: Iets leuks voor op je hoofd?
6: Ja. Wat je op je hoofd
0: vindt. Vind ik leuk. Oké. Okay. Ja,
6: zo simpel kan
0: het zijn. Nou, zeker ook nu met de WK. Je ziet gewoon de leukste hoofddeksels.
6: Precies.
0: Ja. Hoeft niet allemaal in de kleur oranje. Is wel leuk natuurlijk. Ik heb nog iets. Wacht even hoor. We doen nog niet de letter. Ik heb iets in de auto liggen voor jou. En als het Nederlands elftal gewoon weer wint. Natuurlijk in de nacht van donderdag op vrijdag. Dan heb ik vrijdagochtend voor jou iets heel leuks voor op het hoofd.
6: Wacht heel even. Ik krijg een cadeau, maar dan moet het WK eerst... Of Nederlands.
0: Ja, ze moeten wel winnen, want anders zitten we hier verschut.
6: Oh, oké. Okay,
0: maar ze hebben natuurlijk al waanzinnig gewonnen. En we gaan al door naar de volgende ronde.
6: Ik ben erg benieuwd.
0: Ja, ja, het is heel grappig. Je mag het niet houden, want dat vind ik zonde.
6: Oh,
0: maar je mag
6: okay.
0: Het wel even ophebben.
6: Nou, wordt steeds erger.
0: Iets voor op het hoofd met de T van tieners. Dat is de selectievraag voor vandaag. Het is vrij makkelijk. Iets op het hoofd met de letter T. 088 850 51 52.

0: Julio Iglesias en Kierre. Dit is June tot 2 op NR Radio. En daar gaan we.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: We gaan Pim Pam Petten. De vraag die jij gesteld hebt is een hoofddeksel.
2: Ja.
0: Met de thee van Tieners.
2: Ja. En wat dacht je van de tulband?
0: Ja, snap ik.
2: Of de theemuts?
0: Snap ik ook.
2: Of het toepetje?
0: Vind ik ook prima.
2: Een tooi of een theedoek?
0: Theedoekje lekker.
2: Zie je wel eens.
0: Als je gaat schoonmaken?
2: Ja.
0: Ja, vind ik leuk. En wat was daarvoor? Een theedoek of een...
2: Een tooi.
0: Een tooi?
2: Indianentooi.
0: Indianentooitje. Vind ik ook spannend.
2: Ja.
0: Wat een leuke antwoorden.
2: Zeker.
0: Met wie gaan we spelen?
2: Nou, met twee hele leuke mensen. Met Erik en met Joke.
0: Nou, wat een gezelligheid. Dag Joke, dag Erik.
3: Goedemiddag.
0: Wat zeg je nou? Amsterdam-Noord? En waar zitten we, Erik?
3: Ik zit in mijn eigen pasfotenwinkel op het Buikslotermeerplein. Het is hier bloedheet binnen. Er staan een hele rij mensen voor de deur. Die willen allemaal op vakantie.
0: Nee.
3: Die willen allemaal naar Nederland.
0: Oh, die moeten allemaal pasfoto's voor in het paspoort. Maar wacht even, heb je een pasfotenwinkel?
3: Ja, een pasfotenwinkel. Ik maak eigenlijk alleen maar pasfoto's voor de paspoort, rijbewijs, ID-kaart.
0: En heb je dan zo'n hokje? Of heb je dan een... hoe ziet het eruit?
3: Een veredelde fietsstalling. Mijn vader zei altijd al, als je de MAVO niet afrondt, kom je aan de lopende band werken. Het is hier achter elkaar door pasfoto's. Oh, mijn ouwe heeft gelijk gehad.
0: Wat heerlijk. Hey, en die foto's moeten van alles voldoen natuurlijk. Heb je ook een spiegeltje, een borsteltje?
3: Ik heb een spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste aan het land? Nou, dat ben ik. Daar kan ik heel kort in zijn. Dat ben ik altijd. Maar in ieder geval is het... Er mag geen glans op de neus zitten, geen glans op het voorhoofd.
0: Oh,
3: ja, en met mensen met een hoofddoek moeten strikte regels dat je de oren goed kan zien. Dus ja, het is allemaal...
0: Oh, wat heerlijk. Hey, maar je krijgt natuurlijk gewoon ook allemaal mensen binnen... dat je denkt, oh, die vind ik wel leuk om die wat beter te leren kennen.
3: Ja. Maar mijn vrouw luistert mee.
0: Oké, dan doen we dat nu niet.
3: Het is wel waar wat je zegt. Ik ga niet liegen.
0: Ja, Maarten, dit is heel leuk om hier Sjoerd een keer naartoe te sturen.
2: Ja, lijkt me heel leuk.
0: Naar de pasfotowinkel. Gaan we doen.
3: Er hangt nu een bordje bij, zal ik even buiten. Er hangt een bordje voor de deur. Wij gaan door tot de machine ermee stopt. Of de fotograaf of zijn knappe assistenten. Ja, nou ja.
0: Dat ze omgevallen zijn. Hey, maar nu wij met elkaar in gesprek zijn, staan er mensen te wachten?
3: Er zijn mensen te wachten en dan zeg ik gewoon, de machine is overhit. Dus we gaan gewoon even door.
0: Maar we moeten wel een beetje opschieten. Hey, maar heb jij een hoofddeksel dat altijd af moet op de pasfoto met de thee?
3: Even kijken. Een hoofddeksel. Voor geloof moet de hoofddeksel op. En een tulband mag ook. Dus de tulband moet eigenlijk op. Ja. En als hier eens, echt waar. Dus Indiaanse mensen met een tulband.
0: Oh, die moeten met tulband?
3: Met tulband, ja, voor het geloof. Ja, echt waar.
0: Ah, en moet dat niet af voor de foto?
3: Nee, juist niet. Want de mensen die komen dan ook bij het stadsdeelkantoor met een tulband op.
0: Ja.
3: En dan moeten ze gelijkend zijn aan de foto. Maar wij mogen bijvoorbeeld als Nederlander, zonder geloof, mogen we niet met een tulband op. Want die moet dan wel af. Snap je wat ik bedoel?
0: Oké, maar dat toepetje, dat moet natuurlijk ook opblijven.
3: Mijn toepetje?
0: Een toepetje in het algemeen.
3: Oh, sorry. Ik heb geen toepetje. Nee, maar dat klopt. Een toepetje moet opblijven. Dat moet opblijven.
0: Nou, laten we Joke ook even hierbij betrekken. Toch, Joke?
4: Ja, ik ben er nog, hoor.
0: Ja, dat snap ik, lieverd. Wat was jouw antwoord?
4: Een tiara.
0: Oh, tiara op voor de foto. Leuk. Nou, we gaan. Moet er tussendoor nog even een klant gefotografeerd worden, Erik, of kunnen we?
3: Ik help hem. Ik geef even iemand de fotolijst mee.
0: Ja.
3: Mooi geworden, hè? Perfect, man. Oké, fijne dag. Ik ben volledig staande bij.
0: Oh, heerlijk. Och, man, dit gesprek mag van mij uren duren. Erik en Joke, we gaan naar de eerste vraag. Wat kun je drinken? We moeten veel drinken met dit weer. Wat kun je drinken met de volgende letter?
3: Drinken met een...
0: Drinken met een R van Rudolf.
3: Rosé.
4: Ranja.
2: Oeh, de rosé was eerder dan de ranja.
0: Ah, hij zit er helemaal goed in, Erik. Ik hoor het. Joker, het wordt een harde dobber.
4: Ja, dat heb ik in de gaten.
0: Maar als ik moet kiezen tussen de rosé en de ranja, weet ik het ook wel, moet ik zeggen.
4: Ik ook, hoor.
0: Ja. Oké. Vraag nummer 2 is een sport. Een sport. Voor Erik en Joker, een sport. Het is de G van Gerard. Een sport met een G van Gerard.
4: Gewichtheffen.
2: Wat zeg je, Joke?
4: Gewichtheffen.
2: Ja, dat doe je in de sportschool.
0: Goeie.
2: Ja, daar zijn hele wedstrijden voor. Ja,
0: dat is goed. Ik dacht nog aan golf, maar dat ging niet door. Oké, een kledingstuk. We doen wat minder aan met het weer, wellicht. Misschien zijn er mensen die gewoon bloot in huis lopen, want dat is dan misschien cooler.
2: Die zijn er zeker.
0: Ja. Jij ook als je geen kleren
2: hebt? Nee hoor.
0: Nee? Oké. Wat was de vraag? Een kledingstuk met de W van Willem?
3: Wiegend.
2: Een wit hemd? Nee, dat mag
3: nee,
2: niet.
3: Nee, vind ik ook. Nee, een kledingstuk met een voorbeeld, de wedstrijd ter W.
0: Ik hoorde het iemand al zeggen.
4: De raderen draaien, maar...
2: Wat zeg je dan, Joke?
4: De raderen draaien, maar het lukt me niet.
3: Een kledingstuk met een W, ja.
0: Nee. Oké, hint.
3: Wikkelrok.
0: Ja, die heb je net aangedaan vanochtend, Erik. De wikkelrok. Ja, hartstikke goed. Oké, ik dacht nog aan een wetsuit. We doen heel makkelijk vraag nummer 4. Een kleur. Gewoon een kleur. Oh god, het is druk bij de pasfout. Een kleur met de M van Marie.
3: Magenta.
2: Ja, dat is heel knalroze, toch?
3: Miante. Magenta. In de foto, met de printers werken wij met inkt. Magenta, cyaan. Geel.
0: Zo, ken ik niet. Magenta, het is net alsof je het op kan eten.
2: Het is een beetje fuchsia roze, geloof ik.
3: Fuchsia roze.
0: En wat is nu de tussenstand?
2: 3-1 voor Erik.
0: Oh, laatste vraag. Erik en Joke, een zanger of een zangeres? Een zanger of een zangeres? Die rij die wordt natuurlijk steeds groter daar bij die pasfoto's. Een zanger of een zangeres? Het is de D van Dirk.
4: Dionne Warwick.
0: Ja, Dionne Warwick is goed.
2: Ja, dat was Joke.
0: Maar dat betekent...
2: Ja, dat ze net niet gewonnen heeft, helaas.
4: Nee.
2: Sorry, Joke.
4: Gefeliciteerd,
0: maar het werd wel heel spannend, Joke.
3: Joke, kom langs, we krijgen een gratis pasfoto, Joke. Amsterdam loopt.
4: Dat vind ik hartstikke leuk. Wij sloten midplein, zei je toch?
3: Kom maar langs als je durft.
0: Oké. Nou, ik denk dat er nu heel veel mensen langskomen... die zeggen allemaal dat ze Joke heet. Hé, maar Erik...
4: Wat leuk.
0: Erik, blijf van de lijn. Joke, plezier bij de pasfoto's. En Erik, we gaan je prijs in orde maken. Legendarisch, man. Doe er goed aan je vrouw. Die kan de volgende keer wel meedoen. En Sjoerd, die sturen we even in zo'n hokje bij jou.
3: Ja, mag altijd. Wij sloten met klein.
0: Dat lijkt me leuk. Oké, dag Erik.
3: Oké,
0: ik heb gewoon nu zin in pasfoto's, maar het is helemaal niet nodig.
2: Ja, wat een leuke mensen vandaag.
0: Ja, wat echt. Joke ook. Spannend. Met

0: donderdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: De mussen vallen van het dak en de zomer is officieel begonnen.
2: In Over de Top komen wij met de meest heerlijke zomerplaat.

0: bloed heet dat.
1: Donderdagavond, over de top van 7 tot 9, hier bij NH.
2: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
9: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
11: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
12: Hoi, ik ben Annelies en ik kom uit Amsterdam Nieuwsloten.
13: Ik ben John en ik kom uit Zaandam.
14: En ik ben Annette en kom uit het vestingstadje Naarden.
15: Precies, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
16: Goedemiddag. In Amsterdam zijn toeristen opgelicht door Roemeense nepagenten. Dat gebeurde bij station Sloterdijk. De harddraverij van morgen in Beverwijk is afgelast. Het heeft te maken met de hitte. Het is niet verantwoord, zegt de organisatie, voor de dieren en ook niet voor de bezoekers. En opnieuw een ongeluk op de beruchte N9. Dit keer waren er 3 auto's bij betrokken en het gebeurde ter hoogte van Bergen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Maar zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden gaan. Vanwege de hitte is in bijna het hele land een uur geleden code oranje ingegaan. Op veel plekken is het al 30 graden of meer. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken. De komende dagen wordt het nog warmer. Meerdere evenementen zijn daarom afgelast of nemen maatregelen. Zo gaat het ballonfestival in Hardenberg bijvoorbeeld niet door. En hardstylefestival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en zorgt voor extra schaduwplekken. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. De kinderombudsman Margriete Kalverboer zegt tegen de commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt, dat de kinderen door het kabinet zijn vergeten. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Er waren volgens haar ook positieve kanten. Sommige kinderen konden thuis bijvoorbeeld beter leren. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna €1 miljard. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het weer is zonnig en heet, 30 graden in het noorden tot 35 of 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
15: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Nog steeds 17 minuten vertraging op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10. A22 Velsen richting Beverwijk. Tussen het knooppunt Velsen en Beverwijk-Oost. 9 minuten vertraging. En dan 6 minuten voor de A22. Beverwijk richting Velsen. Tussen het knooppunt Beverwijk en het knooppunt IJmuiden.
0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
18: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
0: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
19: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
20: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
21: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
22: Oma!
23: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
24: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
25: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
26: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
27: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
30: Tot 2.

0: 9 minuten over 1. Vorige maand, let op, mocht Imca Marina 85 kaarsjes uitblazen. Nou, de zangeres vol levenslust en allerlei muzikale plannen, die denkt absoluut niet aan stoppen. En zeker niet aan geraniums op de vensterbank. Nee, dat maakt ze ook maar wat duidelijk met haar nieuwe single Ik ben nog lang niet klaar. Imca Marina, goedemiddag.
1: Nou, goedemiddag, June.
0: Gefeliciteerd, lieverd.
1: Dankjewel. Oh, wat was dat toch leuk allemaal.
0: Ja, vertel, want ik heb wel dingen voorbij zien komen op social media. Je hebt dat goed gevierd.
1: Ja, nou, het was ook meer de presentatie van de triple CD, hè, van Universal. En daar was ik wel helemaal trots op. Ja. Maar ik wist ook eigenlijk helemaal niets wie er zouden komen. Dus ik liep handen wringen door het huis. Ja. En dacht om 4 uur 's ochtends, er komt niemand. En het regende pijpenstelen toen. Ja. Nou, ik denk, er komt niemand. En ze hingen aan de pui. En iedereen was gezellig. Ja. En we hebben mijn nieuwe single gevierd. Want ik ben er natuurlijk nog lang niet klaar mee. Dat snap je wel.
0: Nee, zo heet hij ook. Ik ben nog lang niet klaar.
1: Ja, je weet maar nooit. Hè. Ik zeg het in alle bescheidenheid, hoor.
0: Ja,
1: het is natuurlijk een beetje...
0: Nou, Universal zit bij ons in het pand. Dus je stond hier laatst ook in de lift. En nu ben je gewoon heerlijk even helemaal in het noorden van het land op een prachtig Waddeneiland. Maar waar haal je toch die levenslust nog vandaan? 85. Huppata.
1: Ja, dat weet ik niet. Het is gewoon net zo... Eigenlijk voelt het net zoals toen ik 40 was of zoiets. Het is eigenlijk... Ik weet niet wat ik daarop moet antwoorden. Het is voor mij niet zoveel verschil. Nee. Het enige verschil is dat bijvoorbeeld een knie gaat kraken.
0: Oh ja.
1: En dat soort dingen. Maar voor de rest, ik ben hartstikke lenig. Ik kan alles nog, bijna
0: je doet
1: alles.
0: Nog een spagaatje.
1: Ja, absoluut. Ja, ik ben heel lenig. Ik gooi mezelf op het bed in mijn nieuwe clip, als je die ziet.
0: Ja,
1: dan gooi ik zo mijn been achterover. Die jongen die het filmde, die moest zo verschrikkelijk lachen.
0: Ja,
1: ik kon niet geloven dat u dat nog kunt. En ik ga ook rechtop op mijn knieën op mijn voeten staan. En dan met de handen op de grond, dat kan ik ook makkelijk. Ja. Daar heb ik helemaal geen moeite mee.
0: Heerlijk. En je stem doet het ook goed. En dat is handig, als je weer een nieuwe plaat uitbrengt.
1: Maar je moet kunnen zingen nog.
0: Ja, precies.
1: Dat is de eerste vereiste.
0: En die hersenen moeten ook nog een beetje goed werken.
1: Ja, die werken perfect.
0: Ja, toch? Dan was Tineke de Nooier afgelopen maandag. Let om, Kim. Ja, groot vriendin van je. Zij zei het volgende. Nou, laten we eerst even luisteren. En dan ben ik heel benieuwd hoe jij erover denkt. Wacht even hoor, Imca. Ja. Kijk je vooruit. Ja. Zijn er wensen?
2: Nee.
0: Nee.
2: Dat is het enige nadeel van zo oud worden. Er zijn geen wensen meer. Je kan ze wel maken, maar dan moet je ze nastreven. En wat heb je na te streven als je 85 bent? Snap je? Het enige wat ik hoop, dat ik zo bij de tijd blijf als ik ben. En dat ik niet lichamelijk nog meer achteruit ga. Want dan word je een zorg voor iedereen. En daar heb je helemaal geen zin in.
0: Nee, dat snap ik. En daar heb je ook geen zin in, Imca. Maar Tineke zei dus van... ik kijk eigenlijk niet zo goed vooruit. Want ik ben 85. Maar ik heb het idee dat jij dat wel doet.
1: Ja, ik kijk wel vooruit. Ja.
0: Maar waar droom je
1: ik
0: nog van dan?
1: Ik kijk absoluut vooruit. Nou, van mijn kleinzoons, van het leven van mijn zoon en zijn lieve vrouw. Van alle mensen hier op het eiland, van Blaricum. Ik heb een fantastische buurt waar ik woon in Blaricum. Ik heb een goede band met de Groningers waar ik vandaan kom. Ik hou van Nederland, ik hou van mijn eigen kleine landje. En ik vind het ook heerlijk als ik weer ergens mag zingen. Maar ik zeg erbij...
0: Ja.
1: Ik zou dat niet kunnen doen als ik niet geholpen werd door Ria. Die rijdt, die roept dan met boze stem... nu in de auto, want anders word ik heel boos. Begrijp je, ik heb iemand die mij ook gaande houdt.
0: Ja, is Ria ook je partner?
1: Nee, zeg, hou op.
0: Oh ja, weet ik veel.
1: Nee, wij houden van mannen.
0: Oh, jullie houden allebei van mannen.
1: Ja,
0: nou, dan doen jullie mannen erbij en anders dan ga je met z'n vier op pad. Maar je hebt ook een hele bijzondere triple CD uitgebracht. Hè, oftewel 3 cd's met allerlei hoogtepunten uit je carrière. Ja, ik kan me daar wel een paar bij voorstellen. Welke nummers staan erop? Viva España?
1: Nou, het zijn 3. En ik luisterde de eerste af en dat is uit de jaren 60. Ik dacht, oh, wat saai. Ik dacht, oh, wat langzaam allemaal. Ja, je moet even terug in de tijd en je erbij neerleggen dat het toen zo klonk. Ja. En ik heb met prachtige orkesten in Duitsland gewerkt, met Kurt Edelhagen en Werner Müller, en prachtige tv-programma's gedaan, eigenlijk in heel Europa. Ja. En ik heb natuurlijk toch wel een wereldhit met Viva Spanja gehad. Ja. En ook Bella Italia zit in de lucht. Ah, ja. Ik heb eigenlijk, om eerlijk te zeggen, heb ik Viva Spanja opnieuw opgenomen met Gerard.
0: En
1: we hebben in een deuk gelegen. Ja, wij denken dat het heel leuk is. Ja. Maar eerst even dit. En Gerard heeft ook een single en ik ook. Ja. Dus we doen eerst dit even. Want ja, ik kon ook niet bevroeden dat dit lied... De jeugd vindt het leuk.
0: Nee.
1: Jongetjes van 10 komen naar me toe en zeggen... Tante Imke, mogen we met u met een groep van de voetbal op de foto? Want we zijn nu fan van u. Ja. Dan denk ik, nou, hoe bestaat het?
0: Ja, nou komen er volgend jaar die laatste soloconcerten van Gerard Joling. Ga je daar dan ook optreden?
1: Nee, ik ben niet gevraagd, maar ik sta allemaal vast. Ja. Nee, daar zit ik helemaal niet mee. Want kijk, die jongens maken hun eigen planning. En ik had ook helemaal geen nieuws. En nu wel allemaal, opeens. Hè, dus, maar ik lig er helemaal niet wakker van. Nee. Ik ben een hartsvriendin van Geert. Ik hou van hem. Het is mijn tweede kind. En nee, dat is tussen ons helemaal geen sprake van. Ik zal nooit afdwingen dat ik daarin zou moeten zitten. Nee. Of zoiets.
0: En je wilde met je verjaardag had je eigenlijk met je tweede kind nog een idee, hè? Een reunie met Gordon.
1: Ja, die reed voorbij.
0: Ja. Heb je Gordon nog gebeld daarna? Van joh, waarom kwam je niet?
1: Nee. Want hij moet zelf bellen, want ik ben jarig. Zou hem niet bellen op mijn verjaardag.
0: Nee.
1: Als hij langsrijdt, moet hij ook zo flink zijn dat hij even zegt: ik zet mijn auto neer en ik kom.
0: Ja, maar wie moet nou de eerste stap nemen? Gerard of Gordon?
1: Ik denk dat het wel goed komt met die twee. Want ze kunnen elkaar niet luchten of zien. Maar ze kunnen ook, als ze samen zijn, niet buiten elkaar. Want het is natuurlijk dolle pret.
0: Ja.
1: Hè, nou, je kunt er niet tegenop.
0: Maar regel jij dan nog even een etentje? Regel even een etentje, dat je ze alle twee vraagt.
1: Ja, ik zal even een soeppot maken. Ja. Ja.
0: Hey, heel veel plezier. Ja. Volgende keer hartstikke leuk als je even aanschuift in de studio. Ik denk, verbel je even, je zit heerlijk daar in het noorden.
1: Ja,
0: en ik ga
1: natuurlijk
0: je nieuwe single draaien. Ik ben nog lang niet klaar.
1: Nee, ik ben er nog niet klaar mee.
0: Nee, en wat is je geheim om zo jong te blijven?
1: En gewoon sober leven, genieten van elk moment, genieten van de zon zelfs.
0: Ja.
1: En lief zijn voor mensen, en je moet ook van mensen houden.
0: Okay.
1: Als je zelf je liefde geeft, krijg je terug.
0: Ach, wat een wijze woorden. Dankjewel, en tot gauw, hè?
1: Dag, lieverd.
0: Dag lieverd.
1: Dag.
0: En dit is er. Nieuwe single van Imka Marina. Ik ben nog lang niet klaar.

0: taking a hike to Tahiti.
1: Right, said Fred, en Deeply Dippy. Hey, Imca Marie, dan moeten we maar eens een keertje vragen, hè?
2: Nou, dat is een schat. Ja, ze hing
1: we hadden er nu ook natuurlijk, ja.
2: Ze zijn ook liever tegen ons. Oh, wat een schattige vrouw.
1: Maar we houden gewoon van al onze gasten en luisteraars. Heerlijk, toch, dit werk?
2: Zeker.

0: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
1: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
2: Landbouwvakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Ik ben Fee en ik woon in de Watergasmeer.
11: Ik ben Cor, ik kom uit Limmen.
12: Ik ben Merel uit Opperdoes.
13: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Even kijken, het is 1:58 in Volendam. Is het 31 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
16: Goedemiddag. De zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude bracht vanochtend in de rechtszaal veel emoties teweeg. Tijdens een voorbereidende zitting ontstond een discussie over welke agenten allemaal in de politiesystemen hebben gekeken na de moord op Lisa en met welk doel die agenten dat deden. Volgens de advocaten van de verdachte is mogelijk hiermee de privacy van de verdachte geschonden. Het Openbaar Ministerie spreekt dat tegen. Volgens de advocaat van de familie van Lisa is die discussie voor de nabestaanden bijzonder pijnlijk. Ze noemen de discussie tergend en onmenselijk voor de nabestaanden. In Amsterdam zijn toeristen opgelicht door Roemeense nepagenten. Het gebeurde bij station Sloterdijk. 3 Roemeense verdachten zijn inmiddels aangehouden. Ze haalden onder het mom van geldcontrole contant geld uit de portemonnees van de slachtoffers. Ja, het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. 2 jaar geleden werden ook al verschillende mensen aangehouden voor een soortgelijke oplichting. De hitte zorgt vandaag voor extra maatregelen op de weg en ook op het spoor. Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol uitgerold, waardoor gestrande automobilisten sneller worden geholpen en bergers dus klaarstaan om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan het asfalt boven de 50 graden aankomen. Ja, een auto kan het daar behoorlijk lastig mee krijgen, zegt deze medewerker van de Wegenwacht.
17: Auto's hebben het gewoon een stuk zwaarder met deze temperaturen. Koelsysteem die goed moet werken. Banden. Als het buiten een graad of 30, 35 is, wat echt warm is, ja, dan mag je rekening houden dat de asfalttemperatuur bijna een keer zo hoog is.
16: En dat zei een medewerker van de Wegenwacht. Ja, inmiddels is het openbaar vervoer na de staking van vanochtend ook weer op gang gekomen. Maar door die hitte rijden er wel minder treinen. En je hoort het eerder al even. In Amsterdam kun je vandaag terecht bij 12 zogenoemde koelteplekken.
15: Maar is dat alleen in Amsterdam? Niet op andere plekken in de provincie?
16: Nou, in Amsterdam hebben ze het in ieder geval veel publiciteit aan gegeven. Het is daar onderdeel van het hitteplan. Andere gemeenten doen wellicht ook mee, maar we geven daar minder rugbaarheid aan. Maar voor ouderen is het echt heel belangrijk. Je kan bijvoorbeeld terecht in Theater de Meervaart. En deze 80-jarige mevrouw, ja, die is echt super blij met die koelte plek.
12: Oh, dit is heerlijk. Ik kom helemaal bij. En ik ben toch al niet zo sterk lichamelijk, maar nou voel ik me weer even mens.
18: Ja, het is hier lekker, hoor. Oh, het zo erg heet is ook niet lekker, hoor.
19: Prima idee. Ik dacht, waarom hebben we dat niet eerder bedacht?
16: Ja, een goed idee. Hartstikke goed. Het is net als bij ons hier op het werk. Thuis is het toch bloedheet en hier kom je een beetje op adem.
15: Ik denk dat dit ook gewoon zo'n plek moet worden. Maar dan moeten we misschien
16: even overleggen. Misschien moeten we ook 5 plekken of zo voor luisteraars verloten. Ja. Die dan even een uurtje hier mogen zijn.
15: Precies.
16: In de airco.
15: Oké, ga jij maar overleggen met de mensen boven.
16: Oh ja, sorry, dat is misschien een te wild plan.
15: Ja,
16: volgend jaar. Wat ook een goeie is om te doen trouwens, is 's ochtends vroeg, echt 's ochtends vroeg, naar het strand gaan. Want dan is het echt nog heerlijk. Tom Juriaans deed dat. Die ging naar Egmond aan Zee vanochtend. En die trof deze mensen.
20: Lekker een ochtendduik. Duikje dachten wij. Ja. Even wakker worden.
21: Ja. Het water is echt heel lekker. Het is wel even wennen als je erin gaat, maar ja, daarna is het wat chill.
22: Eigenlijk kan het niet veel beter. Een prachtig strand, want dit zand vind je bijna nergens. Dus we gaan de dag weer vol goede moed tegemoet. Een prachtige dag. Niet zeuren dat het te warm wordt allemaal.
15: Nee.
22: Dus ik hoef niet meer te werken, dus dat gaat.
15: Oh ja, krijgen we
23: waarom
15: dat.
23: Waarom zijn jullie er zo vroeg bij?
24: Nou, omdat het vanmiddag nog heter wordt. Dus ik denk, dit is wel het beste moment. En er is bijna niemand nu, dus...
16: Ja, lekker, en hoor die zee nog.
15: Nou, prachtig.
16: Ik heb dat laatst ook gedaan op zo'n hete dag. Ben ik gewoon om 8 uur was ik ongeveer in IJmuiden. Ja, dat is gewoon te gek.
15: Echt?
16: Ja.
15: Ja.
16: Goeie
15: heerlijk.
16: Idee. Als je tijd hebt natuurlijk.
15: Kom morgen maar wat later.
16: Oké. Nou ja, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
15: Helemaal goed.
16: Tot later.
15: Tot later. En dan gaan we door met het weerbericht. Jan Visser.
25: Droog, zonnig en heet. Dat is het vanmiddag. De maximumtemperaturen komen uit op waarden tussen rond 30 graden op Texel en plaatselijk 33 tot 34 graden elders in de provincie. Later op de middag, vooral op de stranden, wat afkoeling door wind van zee. Ook vanavond blijft het zeer warm. En de komende nacht trouwens ook hoge temperaturen, met name in de verstedelijkte centra, komt de temperatuur niet of nauwelijks beneden 20 graden. Morgen is het wat minder warm, vooral in de noordelijke helft van de provincie. Texel 25 graden, elders 27 tot 29 graden, maar ten zuiden van het Noordzeekanaal toch weer regio Amsterdam, Kennemerland, Haarlemmermeer en het Gooi temperaturen boven 30 graden. Wel morgen een zwakke tot matige wind aan de kust en op het IJsselmeer, soms vrij krachtig uit het noordoosten. Blijft overigens zonnig.

0: Rupert Holmes en deze plaat heet Maarten Escape, maar het is eigenlijk de Pina Colada song.
1: Ja, ik krijg ook helemaal zin in Pina Colada.
0: Ja, ik ook.
2: Is er nog iets te doen?
0: Maar dat hebben we niet. En we zoeken contact met Sjoerd. En Sjoerd is op een plek en het heeft te maken, ja, echt met een regenworm, maar die zit niet in de grond. Let op, Sjoerd.
3: Hey June, een hele goede middag vanuit Purmerend. We staan lekker buiten en ik sta naast Arjen Koreman.
0: Ja?
3: Dat zeg jou misschien niet zo heel veel, maar hij is bekend van Die Mensen Die. Dat was een soort platform online. En dan kon je invullen wat je na Van Die Mensen Die zou willen zeggen. Dus bijvoorbeeld Van Die Mensen Die.
0: Ja.
3: Na elke keer als ze een trailer gezien hebben in de bioscoop zeggen van, ja, daar ga ik ook naartoe. Of juist niet. Toch Arjan, dat was het een beetje.
4: Zeker.
3: Hè?
4: Van Die Mensen Die blijven hardlopen als het stoplicht op rood staat.
3: Ja. ja. En dat ging echt viral, hè?
4: Ja, dat is een tijdje heel viral gegaan. We hadden ruim 10.000 volgers op Facebook. Nou ja, zo lang geleden is het dus alweer Facebook. Ken je dat nog?
3: En het leuke is, hij heeft nu een boek uitgebracht, Arjen. En ik probeer zoveel mogelijk voor te lezen aan mijn jongens. Arjen, Robbie Regenworm op Sven-les.
4: Ja,
3: waarom? Waarom?
4: Nou, ik werk samen op een kantoor met Joris Koster. En dat is een illustrator, kunstenaar, tekenaar. Nou ja, die is heel handig en maakt hele mooie dingen. En die wilde heel graag een kinderboek maken. Maar ja, wat hij niet kan is schrijven. En dat kan ik dan weer heel erg goed.
3: Ja? Ja. En je hebt kinderen.
4: En ik heb kinderen. Hij ook, hoor. Maar dus zo vonden we elkaar. En
3: toen kwam je bij een regenworm uit.
4: Ja, we wilden een anti-held. Wat is nou het meest onhandige dier? We wilden heel graag een dier. Wat is nou het meest onhandige dier? Nou, dan kom je al snel op een regenworm uit.
3: Ja, en dan wordt die Robbie.
4: Ja, precies. Maar het zijn fascinerende dieren. En in het boek staat ook een voorwoord van de Nederlands grootste wormenexpert, Jan-Willem van Groenigen. In augustus is er ook het internationale wormencongres. Maar dat hoef ik jullie natuurlijk helemaal niet te vertellen.
3: Nee, dat weet iedereen.
4: Dat weet toch iedereen, Wageningen, hallo.
3: Ja, en dan slaan we eventjes open. En het is natuurlijk altijd aan een schrijver, vraag je dan natuurlijk, Arjen, zou je een stukje kunnen doen?
4: Ja, tuurlijk. Ik zal een stukje voorlezen. Ja. Nou ja, zoals de titel al zegt, het gaat over zwemles. En Robbie is ervan overtuigd dat hij niet kan zwemmen. En na een paar mislukte pogingen komt hij bij zijn opa. En daar begin ik. Na de zwemles zit Robbie verdrietig aan tafel bij opa. Wat is er, jongen? Vraagt opa, terwijl hij een kop warme chocolademelk inschenkt. Had je een rotdag? Nou, ik moest naar zwemles en ik kan niet drijven, duiken of water trappelen. Alles mislukt, snikt Robbie. Welke worm gaat nou zwemmen? Ik zink alleen maar naar de bodem. Wormen kunnen helemaal niks. Wat bedoel je? Zegt opa geschrokken. Waarom zouden wormen niet kunnen zwemmen? Dan slaat het op. Wormen kunnen veel meer dan je denkt. Echt waar. Opa staat met een grote glimlach op en geeft Robbie een schouderklop. Kom maar, jongen. Ik ga jou iets heel belangrijks laten zien.
3: Ik heb ooit laten vertellen, Arjen, dat het schrijven van een kinderboek misschien nog wel moeilijker is dan een roman.
4: Ja, je hebt zo weinig woorden. Kijk, bij een roman, daar gaat niemand zeggen, oh, nou, 100
3: zin. Het is net als Jeugdjournaal. Iedereen denkt, oh, dat is heel makkelijk. Maar ik ken mensen die daar werken. Het is ontzettend moeilijk om iets te vertalen naar de gedachten van een kind.
4: Ja, zeker, zeker. Nou, de grote moeilijkheid was het schrappen. Ja, ik was gewoon begonnen. Kijk, dit is ook mijn debuut. Dus het was ook veel te veel woorden en ik bleef maar schrappen. Ik dacht, nou, daar blijft helemaal niks over.
3: Nee.
4: Maar op een gegeven moment ben ik echt heel grof te werk gegaan. En toen bleef het gewoon overeind staan met de helft van de woorden. En ja, dat is gewoon heel tof als je dat proces zo meemaakt.
3: Hey, we mogen een boek weggeven.
4: Ja.
3: Laten we dan de vraag stellen. Als we een beetje opgelet hebben nu tijdens dit interview. Hè, hoe heet de regenworm? Uit jouw boek.
4: Ja, nou, ik ga het niet verklappen.
3: Nee, dat snap ik inderdaad. Maar hij gaat in ieder geval op zwemles.
4: Zijn achternaam is Regenworm.
0: Ja.
4: Dat geef ik
0: dat
4: wel
0: weg.
4: Wel.
0: Ja, dat geven
3: we
0: weg.
3: June, dan kunnen we bij jou het boek weggeven van Arjan Koreman.
4: Echt gesigneerd
3: ook nog.
0: Oh, mooi.
3: En leuk voor opa's, oma's voor te lezen, zelf te lezen. Ja. En ook jezelf kind te voelen.
4: Heerlijk, heerlijk. Ik wens jullie heel veel plezier met puntje, regenworm op zwemles.
0: Oké, maar dan moeten we dus raden. Dus Maarten, wat is de voornaam van die regenworm?
1: Ja.
0: 088 850 51 52. Voor het antwoord. Begin trouwens met dezelfde letter.

0: Het was hem helemaal. Santa Esmeralda.
1: Is er nog iets te doen?
0: Zeker. Nou, we leggen even contact met Zeeland. Want de Zeeuwse band Raccoon, ja, al 30 jaar een vaste waarde in Nederlandse popmuziek. En we kennen natuurlijk alle hits die we ook vaak draaien. Onder andere natuurlijk Oceaan. Maar zo kan ik er nog een paar opnoemen. De Echte Vent. Nou ja, weet je, allemaal hits van Raccoon die wij meedraaien. Maar er komen ook grote concerten aan in het najaar. Extra tour. Extra shows trouwens tijdens die tour. Die zijn in de avonds live, maar die zijn uitverkocht. Bart, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag, Joen. Hoi.
0: Ja, jullie trekken straks door het land, hè, in het najaar.
2: Ja, al 30 jaar ook een beetje.
0: Ja, al 30 jaar ook een beetje. Maar ja, goed, nu weer extra shows. We hebben die najaarstour. Maar die zijn allemaal uitverkocht, zag ik staan. 16 en 17 oktober, AFAS.
2: Ja, ik kan zeggen dat ik het jammer vind. Maar ik ben best wel apetrots erop natuurlijk. Hè.
0: Nou, dat snap ik.
2: En
0: ik
2: we kunnen wel een paar kaartjes voor je regelen natuurlijk. Hè. Dat kan altijd.
0: Oké, nou, daar hou ik je aan. Hé, hey, maar ja, hartstikke leuk. Jullie zijn wat eerder in de buurt natuurlijk. Jullie trekken door het hele land. En bijvoorbeeld aanstaande maandag staan jullie in het Concertgebouw in Amsterdam. Hebben jullie al eerder gestaan?
2: Ja, hebben we ook al gespeeld, ja.
0: Ja, en die akoestiek is legendarisch daar, hè?
2: Nou en of. Dat is echt prachtig. Plus daar, gewoon de plek. Alles. Het is gewoon nog wel een... Ja, dat is wel een pareltje.
0: Ja, ook voor de mannen die uit Zeeland komen.
2: Ook voor de mannen die uit Zeeland komen, klopt.
0: Ja. Is dat een van de pareltjes van het land, Bart?
2: Och, Nederland is zo vol met pareltjes, joh. Echt, die zijn zoveel prachtige plekjes. Ik ben afgelopen periode weer de OLT's gaan doen, oftewel de openluchttheaters.
0: Oh, dat vind ik ook zo mooi.
2: Zo zit er nu een beetje in. En dan kom je van die plekjes waar je nog nooit geweest bent. Mm. Met zo'n Griekse ogend... Ja, een prachtplekje waar de mensen ook nog vaak in de volle zijkende regen gewoon...
0: blijven zitten en staan.
2: Ja, dat is fantastisch. Ja. Ja. En er komen er nog een paar.
0: Ja. Hey, ja, jullie weten natuurlijk alle plekken te bereiken. En dat doen jullie echt al 30 jaar. En alles is in een no-time uitverkocht. Dus ik ben heel blij met de kaarten die we mogen verloten... onder onze luisteraars zometeen na dit gesprek. Hoe moet ik het zien? Concertgebouw Amsterdam aanstaande maandag. Gewoon een reis door de tijd en alle grote hits en het nieuwe werk?
2: Nou, ik vind het altijd heel irritant als ik naar een optreden toe ga en ze doen alleen de nieuwe dingen. Dus dat je er gewoon heel veel niet van kent, bijvoorbeeld.
0: Nee, vind ik ook irritant trouwens.
2: Ja, ik vind het altijd wel leuk om sowieso zo'n 30% gewoon volle bok mee te mogen zingen. Dat vind ik altijd wel lekker.
0: Ja.
2: Dus dat doen wij gewoon, want ik weet wat ik lekker vind en wat Dennis, die vindt dat ook fijn. Dus dat doen we sowieso.
0: Ja.
2: En daarnaast nog een aantal nieuwe Nederlandse, tenminste is ook niet meer zo nieuw ondertussen, maar... En een stel van de nieuwe platen, It Is What It Is, doen we er een stel van.
0: Ja, het is
2: wat het is. Het concertgebouw, dus het gaat gewoon prachtig worden. Een beetje een lachen en een traan, dat wordt wel goed te zijn.
0: Ja.
2: Misschien gaat het goed, misschien gaat het helemaal bagger. Nou, dan heb je van ons natuurlijk toestemming om gewoon weg te gaan.
0: Maar dat vind ik mooi als je er zo in staat. Maar heb je dat ooit meegemaakt, dat het bagger verloopt en dat mensen weglopen? Ik kan me dat niet voorstellen.
2: Nee, klopt ook wel. Ja, één keer wel. Maar toen ben ik zelf ook maar gestopt. Maar toen had ik een dikke vette keelontsteking.
0: Oh, ja.
2: Wat gaan we doen? Gaan we door of willen jullie je geld terug? Je mag het nu zeggen. Want anders moet je me helpen. Weet je wel zo. Nou, toen hebben ze me geholpen. Dus dat is eigenlijk ook nog wel goed gekomen. Ja,
0: was een soort verlossing.
2: Ja, precies. Ja, dat heb ik in ieder geval aangeboden. Weet je wel? Dat is altijd wel direct.
0: Hey, en lig je nu op het strand in Zeeland ergens in de buurt van Goes?
2: Ja, een beetje. Ik ben bij mijn zusje en die heeft een steiger.
0: Ja.
2: En de steiger zit aan het Goese Meer. En daar kan ik af en toe een lekker duikje doen. Het water is prachtig, nog steeds.
0: Mooi. Heb je zwembroek aan?
2: Ja, ik ben er net uit.
0: Heerlijk.
2: Het was net op tijd voor je belletje.
0: Ja, gelukkig. Ja. Nou, fijn dat je er even uit was, als ik zou zeggen. Duik er weer in. Wij draaien uiteraard Oceaan. En een van de vele hits Oceaan gaan we ook zeker horen aanstaande maandag in het Concertgebouw. Het begint om 8 uur. Leuk. Nou, heel veel plezier en lekker zwemmen.
2: Ga ik doen, Joen. En dan werkt ze nog in de hitte.
0: Ja, dank je. Dag.
2: Dag.
0: Oh, kaartjes voor het Concertgebouw aanstaande maandag dus. Ach man, geweldig dat ze komen. Raccoon 088 850 51 52. We moeten loten, vergeet het niet. Hey.

0: donderdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: De mussen vallen van het dak en de zomer is officieel begonnen.
2: In Over de Top komen wij met de meest heerlijke zomerplaten.
1: Oh, dat

0: gehoord heeft daar.
1: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
2: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
3: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
4: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
6: Hoi, met Anneke uit het zonnige Uitgeest.
7: Ik ben Erik en ik kom uit Veeburg.
8: Ik ben Francine uit Haarlem.
9: Ik ben Frederiek en ik woon in Oudendijk met heel veel plezier. Thuis in heel Noord-Holland.
10: Een minuut over twee belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Vlakbij het Muiderpoortstation in Amsterdam is gisteravond een gewonde vrouw gevonden in de bosjes. Politie weet nog altijd niet wie zij is. Opnieuw dreigen belangen van de industrie voor de gezondheid van de burgers te gaan. Dat stellen bezorgde omwonenden van Tata Steel voor de rechtbank in Den Haag vandaag. En de harddraverij van morgen in Beverwijk is afgelast vanwege de verwachte hitte. De organisatie vindt het niet verantwoord voor de dieren en voor de bezoekers. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. Ook veel evenementen nemen maatregelen. Morgen begint bijvoorbeeld het grote hardstylefestival DEFCON 1. Daar wordt gratis water uitgedeeld en voor extra schaduwplekken gezorgd. Bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Dat blijkt uit representatief onderzoek van instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met die zorgen over de besteding van het geld. Het zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid, want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In Frankrijk is een eerste ebola-geval ontdekt. Het is een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. De Franse autoriteiten zoeken uit met wie de besmette arts in contact is geweest. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 schepen bij een andere scheepsbouwer. Het zou een stuk goedkoper zijn dan de 6 van Damen. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. Het weer, het is dus zonnig en heet met 30 tot 35 graden. Morgen kan het nog wat warmer worden. In het zuiden is het dan maximaal 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. draait je zaak weer als een tierenlier. Bridge Fund. Make money smile.
0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
16: Goedemiddag.
17: Met Nick Velderman.

Dat doen ze het goed, hè? Ze komen uit Noorwegen. Het is een trio zelfs uit Noorwegen. Scoren een ontzettend grote hit met dit liedje. Het is Bauza bij NH. The Bauza met Magnetic. Goedemiddag, Noord-Holland. Het is de woensdag van NH. Het is echt bijzonder warm ook in Noord-Holland. Hou je lekker rustig, doe het cool. Vanaf 12 uur geldt voor 9 provincies code oranje. Vanwege de hitte. Vanaf vrijdag ook dus voor het noorden. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat, dat geldt voor het hele land. Dat houdt in dat je zo snel mogelijk van de weg wordt gehaald als je met pech langs de weg komt te staan. Het is dus ontzettend warm vandaag. Klagen doen we niet, toch? Nee, zet de radio lekker aan, want je bent bij ons. Dat is hartstikke goed. Ik dacht, zullen we vandaag een liedje nog een keer gewoon bedenken met insmeren of lekker onder een parasolletje zitten of zo? Is er iets te bedenken? 088 850 51 52. Grover Washington Jr. hoor je bij NH.

is Dasha bij NH met Austin. Ja, het is warm vandaag, ontzettend warm. Smeer je goed in, hou je rustig en hou je cool. Dan doe je het hartstikke goed. Liedjes over de warmte, dankjewel. 088-850-51-52. Summer Madness, leuk. Dankjewel Frank. Summertime ook.

0: Cibarette bij NH met Fairground. Het is bijna 3:30, de hoogste tijd voor Nieuws van Noord-Holland. Maar goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Een gouden tip voor de hete dagen.
0: Oh, hoor je zo meteen?
1: Ja.
2: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
5: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
4: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
6: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
7: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner.
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
19: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
17: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
20: Ik ben Frank en kom uit Amsterdam, Watergasmeer.
21: Ik ben Anse Pons uit Amstelveen. Thuis in heel
0: Noord-Holland. Het is 4:30 momenteel. Sorry, het is 3:30 momenteel. In Wijk aan Zee is het 31 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Vlakbij het Muiderpoortstation in Amsterdam-Oost is gisteravond een gewonde vrouw gevonden in de bosjes. Politie weet nog altijd niet wie de vrouw is. Er wordt ernstig rekening mee gehouden dat de slachtoffer is geworden van een misdrijf. Ja, ze werd rond 6:00 s'avonds gevonden door een voorbijganger. Ze was niet aanspreekbaar en is overgebracht naar het ziekenhuis. Politie vraagt getuigen vooral om zich te melden. Omwonenden van Tata Steel stappen naar de rechter uit zorgen over hun gezondheid. De omwonenden willen dat de overheid eerst onderzoekt wat de gevolgen zijn van de verduurzamingsplannen van Tata Steel, voordat er verdere afspraken worden gemaakt. Het staalbedrijf kan daarvoor mogelijk tot €2 miljard subsidie krijgen. Volgens de omwonenden is onvoldoende duidelijk of de plannen inderdaad leiden tot minder gezondheidsrisico's. In Amsterdam zijn toeristen opgelicht door Roemeense nepagenten. Dat gebeurde bij station Sloterdijk. 3 Roemeense verdachten zijn inmiddels aangehouden. Ze haalden onder het mom van een geldcontrole contant geld uit de portemonnee van de slachtoffers. Het is niet de eerste keer. Vorig jaar dook deze oplichtingstruc ook al op. Ja, de hitte zorgt vandaag voor extra maatregelen op het spoor en ook op de weg. Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol uitgerold. Ja, gestrande automobilisten die worden zo snel mogelijk geholpen en bergers staan klaar om mensen snel van het hete asfalt te halen. Op sommige plekken kan het asfalt namelijk boven de 50 graden komen. En daar kan een auto het knap lastig mee krijgen. Dat vertelt deze medewerker van de Wegenwacht.
2: Auto's hebben dat gewoon een stuk zwaarder met deze temperaturen. Koelsysteem die goed moet werken. Banden. Als het buiten een graad of 30, 35 is wat echt warm is, ja, dan mag je rekening houden dat de asfalttemperatuur bijna een keer zo hoog is.
1: Ja, heel heftig warm kan het dus worden op het asfalt. En laatste berichtje. Ik zei al, ik heb nog een gouden tip. Op deze hele hete dagen is het dus super lekker om, als je er tijd voor hebt, 's ochtends vroeg al naar het strand te gaan.
3: Oh ja, waarom dan?
1: Nou, dan is het gewoon nog heerlijk. Dan is het gewoon te doen op het strand.
3: Oh ja, er zijn er nog niet zoveel mensen,
1: bedoel je?
3: En dan
1: is het heel rustig, de temperatuur is fijn. Eigenlijk is dat de place to be. Merkte ook onze verslaggever Tom Juriaans, die een aantal mensen trof in Egmond aan Zee vanochtend vroeg.
22: Lekker een ochtendduikje, dachten wij. Ja? Even wakker worden. Ja. Het water is echt heel lekker. Het is wel even wennen als je erin gaat, maar ja, daarna is het wel chill.
23: Eigenlijk kan het niet veel beter. Een prachtig strand. Dit zand vind je bijna nergens. Dus we gaan de dag weer vol goede moed tegemoet. Een prachtige dag. Niet zeuren dat het te warm wordt allemaal.
1: Nou, niet zeuren dat het warm wordt allemaal.
3: Oh, ja.
1: Ja, op dat moment. Kijk, ik denk als je nu op het strand gaat liggen, dat is een beetje bloody hot.
3: Ik weet niet of er zo'n klein windje staat. Het is wel lekker, toch? Aan de zee is het altijd toch wat kouder dan of koeler dan bijvoorbeeld hier in Hilversum.
1: Vorige week op zo'n hete dag, toen ben ik ook naar het strand gegaan. Niemand kreeg ik mee, want iedereen zei, ja, dat is bloedheet, ga ik niet doen. Maar er stond wind, het was echt hartstikke lekker. Ja.
3: Nou, geniet er gewoon, toch?
1: Zo is dat.
3: Zo is het ook.
1: Meer nieuws in de app en op nnnieuws.nl.
3: Dankjewel, Barbara. Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
24: Goedemiddag, Nick. Droog, zonnig en heet, dat is het vanmiddag. De maximumtemperaturen komen uit op waarden tussen rond 30 graden op Texel en plaatselijk 33 tot 34 graden elders in de provincie.
3: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat één lange vertraging op de A10, knooppunt Koenplein, richting knooppunt Amstel, tussen Amsterdam-West en knooppunt Amstel, momenteel 29 minuten.

0: Marvin en Graham Candy bij NH met She Moves Far Away.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zometeen: wat wil je liever horen? Meestemmen via 088 850 51 52. Voor keuze A, Gwen Stefani.

Dat zijn ze, de twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen? Kies je voor die keuze A, dan ga je voor Gwen Stefani met The Sweet Escape. Of kies je voor die keuze B, de Shapeshifters met The Incredible. Stemmen doe je nu 088 850 51 52.

0: Er is het liedje voor het WK, ja. Geschreven door Shakira samen met Burna Boy. Ze zat van de week ook in het stadion, hè? Ja, het is Die Die bij NH.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen. Twee liedjes. Keuze A, Gwen Stefani met The Sweet Escape. En keuze B, de Shapeshifters met Incredible.
1: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: 60% kies voor keuze A, Gwen Stefani. Hoor je bij NH. Dit is The Sweet Escape.

0: Dat laadje. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Ik ben Joshua uit Heilo.
4: Ik ben Emeline uit Alkmaar.
5: Ik ben Hans-Peter uit Enkhuizen.
6: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
7: Mijn naam is Walter Lagerwey en ik woon in Hoofddorp.
8: Ik ben Jip uit Amsterdam-Oost.
9: Thuis in heel
10: Het is bijna 3 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. De politie van Amsterdam wil weten wie de zwaargewonde vrouw is die gisteravond werd gevonden vlakbij het Muiderpoortstation in Amsterdam. Omwonenden van Tata Steel stappen naar de rechter uit zorgen over hun gezondheid. De omwonenden willen weten dat de overheid eerst onderzoekt wat de gevolgen zijn van de verduurzamingsplannen van Tata Steel voordat er verdere afspraken met het bedrijf worden gemaakt. En Rijkswaterstaat heeft vandaag het hitteprotocol uitgerold. Gestrande automobilisten worden sneller geholpen en bergers staan klaar om iemand snel van het hete asfalt te halen. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Het getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven en Vlissingen liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. Volgens de KNMI is dat zeer zeldzaam. Meerdere organisaties nemen ook de komende dagen maatregelen. Zo schrapt Rijkswaterstaat komend weekend wegwerkzaamheden. De A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder en de A12 bij Lunetten blijven gewoon open daardoor, omdat het asfalt te heet wordt om erop te werken. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van 4 vrouwen. De man nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachting kneep hij hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de schreef ging. Ook al verliet een deel van de slachtoffers totaal overstuur en huilend zijn kamer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is, maar het was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren, nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen die hitte kan hij wel. Er zijn ook blaadjes voor hem om te eten. Maar volgens biologen kan hij in de gewone bewoonde wereld alsnog niet genoeg eten vinden om te overleven. Het weer is zonnig en heet. Waarschijnlijk wordt het maximaal 36 graden uiteindelijk. 'Snachts is het niet kouder dan 1 graad of 20. Morgen is het ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is best druk bij ons in de provincie. Er staan 9 vertragingen. Je krijgt zo langer dan 10 minuten. Dat zijn de tweede A7 Zaanstad richting Den Oever. Tussen Purmerend Noord en Hoorn Noord. Daar momenteel 16 minuten. Er is 1 rijstrook open. En ook de A10 de Ringkoenplein richting Knoopert-Amstel tussen Amsterdam-West en Knoopert-Amstel. 34 minuten. Komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht.
13: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
14: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
16: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso het slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
18: Goedemiddag.
19: Met Nick Velden.

0: Het is Jamiroquai. Bij NH met 7 Days in Sunny June. Ach, heerlijk toch? Ja.
1: Goedemiddag.
2: De verjaardagskalender.
0: Nou, dank je wel voor het doorgeven van je verjaardag. Zo staat er vandaag één iemand bij ons op de verjaardagskalender. Dat is Ria van Velzen. Ria is vandaag 80 jaar geworden. Ze komt uit Hilversum. Ria, mag ik jou een hartstikke mooie verjaardag wensen. Speciaal voor jou vandaag. Het toetertje.
3: Van harte
2: gefeliciteerd.
0: Zet jezelf ook op de kalender 088-850-5152. Of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl.

0: muziek van Bruno Mars bij En Ham and On My Soul. 19 toe. 19 toe. 19 toen. 19 toen. Terug naar het jaar 1983. Zo had je in het jaar een zomerstorm. Luister even mee.
1: In Zeeland begon de storm als eerste te spoken. Schepen raakten op drift en met tientallen tegelijk dobberden ze als notendopjes doelloos rond. Als altijd een gewild kijkspektakel. Ook op de weg was het oppassen geblazen, vooral met de caravan. Op veel plaatsen gingen caravans over de kop de berm in. Bruggen en dijken werden hier en daar afgesloten voor caravanverkeer. Politie, brandweer en reinigingsdiensten in veel steden hadden het druk met het opruimen van de ravages. Maar ook met het begeleiden van het verkeer.
0: Nou, laten we hopen dat het dit jaar niet zo ver is, hè, die zomerstorm. Wie weet. Mocht je naar de radio hebben aangezet op 24 juli 1983, heb je dit niet kunnen missen. Ze scoren er niet. Spandau Ballet, hoor je, bijna.

0: Luis Fonsi, Daddy Yankee bij en haar Despacito. Zeg het zo goed, Despacito? Jij hebt natuurlijk een beetje Spaans kind.
1: Ja, dan doen ze dan een beetje met die tong, maar...
0: Oké, okay. Hoe vond je dit?
1: Despacito.
0: Vond je het goed?
1: Ja hoor.
0: Klinkt niet heel overtuigend, moet je
1: bedoel
0: zeggen.
1: Je jouw Spaans?
0: Mijn uitspraak, ja. Despacito. Huh? Goed of niet?
1: Ja, ik vond het wel goed. Okay. Ik vond het wel goed.
0: Bart, het is ondertussen bijna 3:30 de hoogste tijd voor nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo meteen in?
1: Nou, een heftig verhaal. In Amsterdam-Oost is gisteravond een zwaargewonde vrouw gevonden... en niemand weet nog wie dat is.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant... en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus... Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Ik ben Amee uit Amsterdam.
8: Hallo, ik ben Edith en ik woon in Bijlmer-Oost.
9: Ik ben Anouar uit Nieuw-Vennep.
10: Ik ben Noah en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 3:30 momenteel. In halfweg is het 31 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Omwonenden van Tata Steel stappen naar de rechter uit zorgen over hun gezondheid. De omwonenden willen dat de overheid eerst onderzoekt wat de gevolgen zijn van de verduurzamingsplannen van Tata Steel voordat er verdere afspraken gemaakt worden. Buurtbewoners in Heiloo tasten nog altijd in het duister over de verdwijning van de 75-jarige Trudy. De vrouw is al 4 maanden spoorloos en niemand weet wat er met haar is gebeurd. Vandaag doet de politie opnieuw grootschalig onderzoek in haar straat. Buurtgenoten noemen haar vermissing nog altijd onbegrijpelijk. En vlakbij het Muiderpoortstation in Amsterdam-Oost is gisteravond een gewonde vrouw gevonden in de bosjes. Ze was zwaar gewond. Politie, dat is opmerkelijk, weet nog altijd niet wie de vrouw is. Ze houden er rekening mee dat ze slachtoffer is geworden van een misdrijf. Om 6:00 gisteravond werd ze gevonden door een voorbijganger. Ze was niet aanspreekbaar en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Politie vraagt getuigen om zich vooral te melden. Acteur Thijs Reumer die gaat vannacht live in gesprek met radiomaker Misha Blok in haar NPO-radioprogramma Misha. Het is het eerste en waarschijnlijk enige interview dat Reumer geeft sinds zijn veroordeling in 2023 voor misbruik van minderjarige meisjes via internet. Hij werd veroordeeld omdat hij in online chatgroepen met jonge meisjes zat, fans. Hij voerde seksueel getinte gesprekken met tenminste 3 van hen. Vorige week werd ook bekend dat Thijs Reumer weer op het toneel staat met de voorstelling Een vorm van eenzaamheid. In die voorstelling blikt hij terug op zijn veroordeling en ook de periode daarna. Het is vandaag officieel de warmste 24 juni sinds het begin van de meting in 1901. Dat meldt Weer Online.
0: Zo, record.
1: De temperatuur steeg om 2:30 naar 32,8 graden in de beeld. En daarmee werd het oude record van 32,6 graden uit 2005 verbroken. Nou, in Amsterdam misschien heb je dat eerder al gehoord. Daar zijn dus sommige mensen die wonen heel klein of heel warm.
0: Mm-hmm,
1: en daar zijn heel specifieke koelteplekken aangewezen. Bijvoorbeeld in de supermarkt, daar mag je gewoon rondhangen zonder dat je iets koopt.
0: Okay.
1: Theater, et cetera. En het zijn ook hele gezellige plekken, merkte deze 80-jarige dame.
11: Oh, dit is heerlijk. Ik kom helemaal bij.
12: Hoi,
9: Ik ben toch al niet zo sterk lichamelijk, maar nou voel ik me weer even mens.
11: Ja, het is hier lekker hoor. Oh, het, zo erg heet is ook niet lekker hoor.
12: Prima idee. Ik dacht, waarom hebben we dat niet eerder bedacht?
1: Nou, dat klonk gezellig, toch?
0: En waar was dit?
1: Dit was in Amsterdam-West.
0: Okay.
1: Het is vooral in Amsterdam-West. Op de website van de gemeente zie je een kaart. Daar hebben ze dus de supermarkt, een buurtcentrum,
0: en dan mag je dan wel lekker hangen. En dan, ja, snap ik wel. Want het koelt ook niet af s'avonds. Dus normaal gesproken dat je s'avonds even je huis doortocht. Ja, dat heeft weinig zin. Want het is bloedheet. Het koelt niet zo af.
1: Ja, ik had vannacht al wel een beetje alles tegenover elkaar opengezet.
0: Tegenover elkaar?
1: Ja, dan heb je bijvoorbeeld aan de ene kant is een badkamerdeur. En daar is ook een raam.
0: Dat trekt de wind er doorheen, bedoel je?
1: Ja.
0: En werkte dat?
1: We gaan een beetje tochten.
0: Ja.
1: Dat werkt wel.
0: Oké.
1: Okay, ja. Dat is alsnog warm, maar ik vind dat helpt wel een beetje.
0: Oké, dat helpt wel
1: een
0: beetje.
1: En jij bent de airco-man, toch?
0: Nou, maar ik heb geen airco. Maar ik heb wel... Het is een warmtepomp die in de zomer voor de vloerverwarming dan verwarmt. Maar die kan in de winter dus ook een koele vloer geven.
1: In de zomer?
0: Dat bedoel ik, ja. De zomer, dat is niet goed. Hè? Als in de winter kan erop schaatsen. Nee, die geeft dus in de zomer inderdaad een koele vloer. Dus het is bij mij 21,5 graad thuis. Dus dat is goed, ja. En zonnewering goed aan de buitenkant, dus het is helemaal perfect.
1: Oké. Okay. Nou, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl. Je kan met een gerust hart naar huis.
0: Ach, heerlijk, ja. Een gerust en een cool gevoel.
1: Ja,
0: hè?
1: En eerst in de auto cool en dan thuis cool.
0: Heerlijk. Gaan we ondertussen even naar Jan, want die weet precies hoe het zit natuurlijk. Jan, goedemiddag.
13: Hoi, goedemiddag Nick. Droog, zonnig en heet, dat is het vanmiddag. De maximumtemperaturen komen uit op waarden tussen rond 30 graden op Texel en plaatselijk 33 tot 34 graden elders in de provincie. Later op de middag, vooral op de stranden, wat afkoeling door wind van zee. Ook vanavond blijft het zeer warm.
0: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is best wel druk bij ons in de provincie. 10 vertragingen, je krijgt ze langer dan 10 minuten. Dat zijn er 3, de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Amsterdam Sloten. En knooppunt de Nieuwe Meer, momenteel 13 minuten. Ook de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Purmerend Noord en afrit Averhoorn, 9 kilometer. Is daar 1 rijstrook open. En ook op de A10 Koenplein richting knooppunt Amstel, tussen Amsterdam West en knooppunt Amstel, 31 minuten.

0: Sinclair bij NH met Love Generation.
1: NH.
2: NH.
3: Goedemiddag.
4: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zo meteen. Wat wil je liever horen? Stemmen via 088 850 51 52. Voor keuze A. Marvin Gaye, Sexual Healing. Toch liever keuze B, dan kies je voor windsurfing voor de surfers. Oké dan, nou dat zijn ze, de twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Wat wil jij dan liever horen zometeen? Kies jij voor die keuze A, Marvin Gaye met Sexual Healing, of keuze B, de surfers met de windsurfer? 088 850 51 52. Het is NH met America. Dit is The Bother.

0: Sam Fender, Olivia Dean Bay en haar met Rain Me In. Zo meteen 4 uur is het tijd voor vandaag de dag met Patricia.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Nog wel de uitslag. 2 nietjes. Keuze A, Marvin Gaye met Sexual Healing. Keuze B, The Service met Windsurfing.
1: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: De meeste hebben zo'n 80% kiesvoorkeuze bij de servers, hoor je bij NH. Fijne show, woensdag, dames en heren.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
3: Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits. Nick Velderman.
1: Helemaal NH. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Helemaal NH.
1: NH.
2: Zaterdag.
4: Van 5 tot 7.
2: Op de radio. Bij NH.
1: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
6: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
5: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
7: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
8: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
9: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
10: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
11: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
12: Dus het maken van staal wordt schoner.
13: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
14: Maar moet dat dan in Nederland?
15: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
10: En wat levert dat dan op?
13: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
10: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
16: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
17: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
18: Ik ben Enrico van Lammeren uit Haarlem.
19: Ik ben Lotte uit Alkmaar.
20: Ik ben Ver Kok uit Amsterdam.
21: Ik ben Jolijn uit Amstelveen.
22: Ik ben Lester uit Heemstede.
23: Ik ben Tanja uit Enkhuizen.
24: Thuis in heel Noord-Holland.
25: Het is 4 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
26: Goedemiddag. De politie van Amsterdam wil weten wie de zwaargewonde vrouw is die gisteravond werd gevonden vlakbij het Muiderpoortstation in Amsterdam. Omwonenden van Tata Steel stappen naar de rechter uit zorgen over hun gezondheid. En Rijkswaterstaat heeft vandaag het hitteprotocol uitgerold. Gestrande automobilisten worden sneller geholpen en bergers staan klaar om iemand snel van het hete asfalt te halen als dat nodig is. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
27: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De oud-voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen vindt dat het kabinet in de coronacrisis te makkelijk het besluit nam om scholen te sluiten. De gevolgen waren heel groot voor de scholieren, zegt Paul Reusemuller tegen de commissie die onderzoek doet naar de coronaperiode. Hij deed ook een dringende oproep aan die commissie om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hem is de impact op de ontwikkeling van de kinderen te groot. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Uit onderzoek bleek dat de vrouw door hem is gewurgd. De rechter stelt dat de man het niet kon verkroppen dat de relatie over was. Door hem had ook TBS geëist, maar dat is niet opgelegd omdat volgens deskundigen de kans op herhaling klein is. De man ontkent alles. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Rijkswaterstaat schrapt komend weekend wegwerkzaamheden vanwege de hitte. Zo gaat het werk aan de A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. En ook de A12 bij Lunetten blijft gewoon open. Het asfalt wordt namelijk veel te heet om er mee te werken. Het weer, het is dus zonnig en heet, ook vandaag. Het is maximaal 36 graden. 'S Nachts wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden vanwege de warmte. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
25: En hoe gaat het op de Noord-Hollandse wegen? Daar ben ik nou wel eens benieuwd naar. Jelmer, goedemiddag.
0: Goedemiddag, er staan op dit moment 11 files. En ik noem even de langste drie. De eerste, de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen knooppunt Burgerveen en de Schiphol-tunnel. Twee rijstroken zijn daar dicht. En dat komt door schade in de tunnel. 35 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoofddorp Zuid en Roelof-Arendsveen. En de laatste, de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart, daar duurt je reis 23 minuten langer.
1: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
19: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
28: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
29: Vandaag de dag.
30: Met Patricia Navel.

0: heel goedemiddag allemaal. Fijn dat jullie luisteren met deze warmte naar vandaag de dag.
1: Ja, heet is het wel, hè? Het koelt een beetje af, misschien.
0: Zeker, dat gaan wij proberen. Met lekker de koele plaatjes.
1: Oh, en je hebt een waaier in je linkerhand, zie ik nu.
0: Ja, want ik kom net terug uit Spanje, zoals jullie misschien wel weten.
1: Hoe
0: was even op vakantie.
1: Was het?
0: Het was heerlijk. Het was ook daar natuurlijk behoorlijk warm. Maar daar liep iedereen lekker met een waaiertje rond.
1: Ja,
0: toen dacht ik, dat is even slim. Dus die heb ik gewoon meegenomen.
1: Wat ben jij ongelooflijk intelligent.
0: Ja, ja, dat had je niet gedacht, hè? Dat verras je keer op keer.
1: Wat heerlijk. En je hebt een heerlijk kleurtje gekregen.
0: Ja, het was echt fijn daar. En ik had een lekker zwembad. En we waren vlakbij zee. En het was hola die.
1: Hola die. Viva Lohandia.
0: Ja,
1: oh nee,
0: zeker.
1: Viva España. Viva da.
0: Viva España. En muchas más.
1: Gracias.
0: Muchas supermercados.
1: Ah, supermercados.
0: We hadden een liedje van de jeugd van tegenwoordig gehoord. En dat begon met hola, hola supermercado. De bancos, por aquí. Dat hebben we de hele zomer gezongen. De hele zomer gelijk ook. Ik ben 5 dagen weg geweest. Het was heerlijk, maar ik ben ook blij dat ik hier weer ben. En Barbara is ook weer terug.
2: Klopt.
0: Jij was er natuurlijk al eerder dan ik terug. Maar jij was ook even in Spanje, hè?
2: Ik was ook in Spanje, ja. Ja,
0: met die zoon van jou.
2: Ja, klopt. Die gaat verhuizen naar Spanje.
0: Jeetje.
2: En nou ja, Spanje is een bijzonder land, hè?
0: Ja, zeker.
2: En de taal, wat je al zei, supermercado is mooi. En de mensen zijn vaak heel fijn.
1: Is het heel taal mooi. Ik vind het taal niet mooi. Ik vind het wel heel mooi.
2: Taal heel mooi.
0: Wat is buenas?
2: Maar
0: ik vind het wel mooi.
1: Ik vind de mensen heel mooi. Oh, heerlijk, die Spanjaarden.
0: Ja, echt, zeker.
1: Slok me op.
0: Knappers.
1: Maar, ja, absoluut. Maar ik vind de taal denk ik niet per se mooi.
0: Nee. Nou, zullen dus we gaan even een mooi Spaans liedje voor je zoeken straks. Gaan we eens kijken of je die toch leuk
1: vindt. Ja, dat is misschien ook wel waar. Er zijn wel hele mooie Spaans liedjes. Goed. Maakt
0: ook allemaal niet uit. We zijn dan in elk geval allemaal weer terug op ons nest. Daar gaat het maar om. Spaans of niet. En we gaan allemaal leuke dingen doen vandaag. En we gaan onder andere even bellen over de nachtvlindercaravaan. En wat dat is, dat hoor je zo.

0: Taylor Swift en Open Light hoorde je.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, wij zoeken wat verkoeling vandaag, Jelmer. Want het is me toch bloedje heet buiten. Oei, oei, oei.
3: Oh, nou, dat is het zeker.
0: Ja, we dachten even nog een rondje lopen, maar het was eigenlijk gewoon te warm.
3: Nou, ik zag al helemaal aan jouw gezicht. Van, ik ga denk ik nog liever dood. En toen zei ik heel stoer, nee, we gaan het gewoon proberen.
0: Want en toen zei je nog, ik kan er heel goed tegen.
3: Ik kan er heel goed tegen. Nou, ik denk dat we 10 stappen hebben gezet. En toen dacht ik, dit is een soort preekrematie.
0: Staart tussen de benen.
3: Staart tussen de benen.
0: Terug.
3: Terug.
0: Hup, de kont in. Zo is het. Je kan dus maar beter binnen blijven. Of een beetje in de nacht gaan leven. En dat gaan we nu doen. We duiken even in de wonderlijke wereld van de nacht. Gaan het imago van de nachtvlinder ook nog eens een beetje opkrikken. En dat doen we samen met Floor Harlema van de nachtvlinder Caravaan. Dat klinkt intrigerend. Floor, goedemiddag.
4: Hoi, hoi.
0: Wat is een nachtvlinder Caravaan?
4: Ja, dat is een project wat we dit jaar voor het 5e jaar hebben lopen. Waarbij een diervriendelijke nachtvlinderval, als het ware, op ontdekkingstocht gaat door tuinen en volkstuinparken van Amsterdam-Noord. Wat je daarbij moet voorstellen is dat mensen nemen een val van elkaar over, zetten hem die nacht, lokken nachtvlinders en kijken de volgende ochtend wat daarin zit.
0: Oh.
4: En dan begint het pas.
0: Oh, oké. Okay. Want dan ga je kijken naar die vlinders die in de val zitten.
4: Ja.
0: Ga je ze dan ook fotograferen of wat is de bedoeling?
4: Ja, dan ga je kijken wat erin zit. En dat is heel leuk, want mensen die dit voor het eerst doen, die hebben eigenlijk als nog nooit een nachtvlinder gezien. Of denken allemaal dat het één soort grauwe mot is. En dan openen ze als het ware een schatkist. Want er zitten gewoon heel veel verschillende soorten nachtvlinders in.
0: Oh ja.
4: Hè, op de goede dagen. En ja, ze hebben allemaal een ander verhaal. Het zijn enorm belangrijke bestuivers. Dus ze moeten ze fotograferen. Dan komen ze in een database van waarneming.nl. Maar zij kunnen dan ook doorzoeken op welke plant heeft een rups nodig om een belangrijke bestuiver te worden.
0: Oh ja.
4: En daar begint de echte ontdekkingsreis. Want dan blijkt bijvoorbeeld dat een nachtvlinder ten eerste heel mooi is, maar ook bijvoorbeeld gewoon de brandnetel nodig heeft en de vlier of de paardenbloem. Alle planten die mensen meestal uit een tuin rukken,
0: oh,
4: die zijn juist belangrijk voor het verkrijgen van deze hele belangrijke en niet zo bekende bestuiversgroep.
0: Ja, ja, en als je aan een nachtvlinder denkt, dan denk je inderdaad natuurlijk al snel aan een beetje zo'n grauwige mot, een beetje een grijs-bruin geval. Maar er zijn, begrijp ik ook, juist heel veel nachtvlinders met kleuren en mooie versieringen.
4: Ja, nou ja, als je weet dat er 2300 nachtvlindersoorten zijn in Nederland, of zelfs 2400... tegen 54 dagvlindersoorten.
0: Eh?
4: En dan ook nog weet dat ze allemaal er anders uitzien. Je hebt bijvoorbeeld een hele mooie roze, het groot avondrood, of een heel klein koolmotje die 3000 kilometer vliegt voordat hij hier is.
0: Ach.
4: En ze hebben dus allemaal een belangrijk verhaal. En het zijn bijna allemaal ontzettend waardevolle bevruchters, bestuivers.
0: Ja, want we horen natuurlijk heel vaak over de bijen. Die zijn ook enorm belangrijk. Daar gaat het heel slecht mee.
4: Ja.
0: Hoe gaat het eigenlijk met die nachtvlinders? Hebben die een beetje dezelfde problemen als de bijen?
4: Ja, hetzelfde. Klimaatopwarming, insecticiden, pesticiden. Zeker, het gaat heel slecht. De Vlinderstichting meet al jaren natuurlijk de stand van de vlinders. En dat gaat niet zo goed. En wat jammer daaraan is, er komt steeds meer in beeld hoe belangrijk die nachtvlinders zijn voor het bevruchten ook van onze gewassen.
0: Ja, dus je moet ook als zo'n vlindertje je huis binnenfladdert hem zeker niet doodmeppen, maar hem gewoon lekker naar buiten weer leiden, toch? Want ze doen ook niks.
4: Je moet er een diepe buiging voor maken en zachtjes buiten zetten. Dat doen wij ook met onze familie. Als we op vakantie zijn, halen we al die nachtvlinders uit die campingtoiletten. Waar het altijd helemaal vol zit.
0: Oh, wat mooi. Ja, want dat is inderdaad ook zo'n plek waar ze verzamelen. Dan zie je soms echt grote vlinders ook zitten. Maar die haal je op vakantie dus allemaal weg. En nog even over die vallen. Want je zegt het zijn vlindervriendelijke vallen.
4: Ja.
0: Hoe ziet dat er dan uit? Is dat een heel groot iets? Of gewoon een klein dingetje wat je in je tuin zet?
4: Ja, het is een vierkante kist van ongeveer 50 bij 50 centimeter. Daarin zit een UV-lamp. Die trekt die vlinders aan. Wat natuurlijk ook heel zielig is ergens. Hè? Want dat kan ik straks ook wel wat over vertellen. Over het impact van kunstlicht en schadelijke gevolgen ervoor. Maar je lokt ze en ze vallen erin en ze blijven leven. En dan komen ze daarna in een soort freestand. Want ze denken door die lampen dat het daglicht is.
0: Oh.
4: Waardoor jij ze de volgende ochtend heel goed kan fotograferen. En daarna weer heel lief en zachtjes vrijlaten.
0: Oké, dus er is geen blijvende schade. Dat is duidelijk. Hoe kunnen we

0: ook even via ons natuurlijk een appje sturen. Dat is misschien, misschien makkelijker. Maar noem het maar even voor het geval iemand met de pen toevallig klaar zit.
1: Ja, dat is floor.hallema@gmail.com.
0: Oké, nou Floor, dat is toch wel heel overzichtelijk eigenlijk allemaal.
1: Ja,
0: Je wilde het ook nog hebben over kunstlicht, maar dan laten we dat een ander keertje voor een andere keer bewaren. Dat is een gevaar voor de nachtvlinders, dat is duidelijk, want die leven graag 's nachts. En 's nachts is het ook lekker cool. En zo kwamen we hierop. Hey, dankjewel dat je het even wilde uitleggen.
1: Bedankt hoor.
0: Oké, fijne dag nog. Hoi. Floor Hallema hoorde je van de Nachtvlinder Caravaan.

0: Maar het is er gewoon het weer niet voor.
1: Nee, we gaan een toontje lager zingen, joh.
0: Dat is een goed idee, toontje lager. Ik heb er wel een lekker tropisch liedje bij.

0: Ik kom wel een beetje in een soort vakantiesfeer hiervan, toch?
1: Wat is dit leuk.
0: Leuk, hè? Ja, ik dacht, als het zo warm is, dan kunnen we best een beetje een tropisch liedje gebruiken.
1: Ja, maar dit is echt een dikke tien. Ik wist helemaal niet. Heb jij dit zelf geschreven?
0: Ja, nou, daar ben ik wel maanden mee bezig al. Maar
1: dit is gewoon jouw vakantiecadeautje aan mij. Wat ongelooflijk
0: is het?
1: Leuk.
0: Een beetje Spaans, een beetje salsa muziek eronder. En ik dacht dan, gaan we helemaal lekker de zomer in.
1: Love it. Dikke tien.
0: Goed. Hey, en straks gaan we het ook nog over vakanties hebben. Dat wil zeggen, wij kwamen een beetje op het idee, Jelmer, omdat jij vannacht zonder man sliep.
1: Ja.
0: Dat heb je wel eens.
1: Dat gebeurt wel eens.
0: Gebeurt af en toe.
1: Dat je eigenlijk
0: zoiets had van, dat is eigenlijk, kan ook best wel lekker zijn soms. En ik ben natuurlijk net op vakantie geweest zonder mijn man. Ik vind het altijd heerlijk om met hem op vakantie te gaan, maar met een vriendin is het ook heel erg gezellig.
1: Het is heel erg gezellig.
0: Zonder man, met vriendin.
1: Ja, en met slapen bijvoorbeeld heb ik dan, dus daarom moest ik eraan denken vannacht. Slapen doe ik dus alleen niet meer goed.
0: Nee.
1: Ik kan gewoon niet meer goed alleen slapen. Want ik ben bezig met ben je wel veilig?
0: Ja, snap ik.
1: Want hij zou om 10:00 s'avonds thuis komen. Het was 4:30 vanmorgen. Mark,
0: hoor je dit?
1: Ja, hij had wel iets van berichtjes gestuurd. Maar slaap je toch een beetje zo, dan ben je een beetje aan het douchen. Dus ik dacht, ik kan gewoon niet meer alleen slapen. Terwijl vroeger dat wel zo was. En toen dacht ik, ja, maar wat kan je dan eigenlijk? Want er zijn ook dingen die ik juist liever alleen doe.
0: Ja.
1: Of zonder
0: precies.
1: Man.
0: Nou, dus daar gaan we het dus even uitgebreid over hebben straks. Dat vind ik leuk als jullie thuis lekker meepraten vanaf je balkon of je schaduwrijke tuin. Of misschien zit je binnen met de gordijnen dicht en de airco aan of de ventilator aan. En dan praat je even gezellig mee. Wat zijn nou dingen die je juist heel graag met je partner doet? En welke dingen doe je toch misschien liever wel alleen?
1: Ja, en dan mag alles zijn. Ja. Het mag koken zijn.
0: Koken,
1: mag
0: winkelen,
1: naar de supermarkt zijn. Omdat je man nooit weet waar het staat.
0: Met de hond wandelen.
1: Ja, alles.
0: Nou, laat van je horen, zou ik zeggen, via het bekende nummer.
1: 088-850-51-52.
0: Zo is het. En dan spreken we je zo dadelijk na het nieuws van 4:30. En Barbara, wat zit daarin?
2: Nou, de bonden op Schiphol die waarschuwen voor vertragingen en annuleringen deze zomer. Hoe dat precies zit, dat hoor je zo.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
9: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
8: Verwen jij je maar.
9: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
8: Maar mee?
9: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
8: Ja, ik voel hem.
10: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
12: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Ik ben Vera en ik kom uit Amsterdam-Noord.
18: Ik ben Nicole

0: Het is 4:30 in Bentveld, is het 32 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Vakbonden in de luchtvaart waarschuwen voor mogelijke vertragingen en zelfs geannuleerde vluchten op Schiphol deze zomer. Volgens de bonden kampt de inspectie met achterstanden bij het verstrekken van vliegbuffetten en vergunningen voor technici. Daardoor kunnen gekwalificeerde piloten en monteurs niet op tijd aan het werk. De bonden vrezen dus dat dit gevolgen krijgt voor de drukke zomeroperatie op Schiphol. Omwonenden van Tata Steel stappen naar de rechter uit zorgen over hun gezondheid. De omwonenden willen dat de overheid eerst onderzoekt wat nou eigenlijk de gevolgen zijn van de verduurzamingsplannen van Tata Steel, voordat er verdere afspraken worden gemaakt met het bedrijf. Het staalbedrijf kan mogelijk 2 miljard euro subsidie krijgen voor die plannen. Maar volgens de omwonenden is onvoldoende duidelijk of de plannen daadwerkelijk leiden tot minder gezondheidsrisico's. Buurtbewoners in Heiloo tasten nog altijd in het duister over de verdwijning van hun buurtgenote Trudy. De 75-jarige vrouw is al 4 maanden spoorloos en niemand weet wat er met haar gebeurd is. Vandaag doet de politie opnieuw grootschalig onderzoek in haar straat en in haar woning. Ze verdween eind februari en liet haar fiets thuis achter. Acteur Thijs Reumer gaat vannacht live in gesprek met radiomaker Misha Blok in haar NPO-radioprogramma Misha. Het is het eerste en waarschijnlijk het enige interview van Thijs Reumer sinds zijn veroordeling in 2023 voor misbruik van minderjarige meisjes via internet. Hij is veroordeeld omdat hij in online chatgroepen met jonge meisjes zat, met fans. Hij voerde seksueel getinte gesprekken met tenminste 3 van hen. Hij staat op dit moment ook op het toneel met de voorstelling Een vorm van eenzaamheid. In die productie blikt hij terug op zijn veroordeling en ook op de periode daarna. Laatste berichtje, ze smelten de kazen. Of tenminste, eigenlijk dus niet. Die wekelijkse kaasmarkt in Alkmaar, aankomende vrijdag natuurlijk weer, gaat niet door. Dat is vandaag al bekendgemaakt. Ja, vanwege de verwachte extreme hitte heeft de gemeente Alkmaar besloten om het evenement af te blazen. Nou, die kaasmarkt trekt tijdens de zomermaanden altijd duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland. Maar ja, de temperatuur kan ook weer tot ver boven de 30 oplopen vrijdag. Ja. Dus het schijnt ook niet heel goed voor de kaas.
2: Nee, dat lijkt me ook. Het wordt meer fondue.
1: Heb je een druipende kaas?
2: Fondue.
1: Kaasfondue.
2: Stokbrood mee en dan gewoon lekker zo in die kaas
1: diepen. Ja, dat zou wel leuk zijn.
2: Dat zou wel leuk zijn.
1: Dat gaat dus niet door.
2: Maar nee, ik snap het wel. Dan gaan die kaas natuurlijk allemaal bederven. Die toeristen worden allemaal onwel en die gaan smelten. En nee, oké, dus dat is goed om te weten, maar wel jammer.
1: Dat is
2: dat gebeurt niet vaak volgens mij, dat de kaasmarkt niet doorgaat.
1: Die gaat eigenlijk altijd door.
2: Altijd, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nou goed.
2: Unicum, maar dit weer is ook vrij bijzonder, toch?
1: Zo is dat ook.
2: Ja.
1: En meer nieuws en de Noord-Hollandse verhalen ook over de hitte in de app en op nanieuws.nl.
2: Dankjewel, Barbara. Over de hitte gesproken, we gaan eens even van Jan Visser horen hoe warm het nog gaat worden.
3: Droog, zonnig en heet, dat is het vanmiddag. De maximumtemperaturen komen uit op waarden tussen rond 30 graden op Texel en plaatselijk 33 tot 34 graden elders in de provincie. Later op de middag, vooral op de stranden, wat afkoeling door wind van zee. Ook vanavond blijft het zeer warm. En de komende nacht trouwens ook hoge temperaturen, met name in de verstedelijkte centra, komt de temperatuur niet of nauwelijks beneden 20 graden. Morgen is het wat minder warm, vooral in de noordelijke helft van de provincie. Texel 25 graden, elders 27 tot 29 graden, maar ten zuiden van het Noordzeekanaal toch weer regio Amsterdam, Kennemerland, Haarlemmermeer en het Gooi temperaturen boven 30 graden. Wel morgen een zwakke tot matige wind aan de kusten op het IJsselmeer, soms vrij krachtig uit het noordoosten. Blijft overigens zonnig.
2: Ja, we gaan verder met verkeersinformatie, wou ik zeggen. Maar mijn vingers smolten de verkeerde kant op.
4: Dat geeft helemaal niks. Ik zit gewoon hier, dus dat is hartstikke fijn. 14 files op dit moment. Ik noem even de 3 langste, of die met een bijzondere oorzaak. De eerste, de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 2 rijstroken zijn er dicht. Dat komt door schade in de tunnel. 9 minuten vertraging. 36 minuten vertraging op de A9. Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Batuverdorp en Amstelveen Stadshart. Komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En de laatste, de A10, knooppunt Koenplein. Richting knooppunt Amstel. Tussen Amsterdam de Baarsjes en knooppunt Amstel. 10 minuten vertraging.

0: Settle up. David Christine hoorde je hier bij NH.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, paarden opzadelen moet je ook niet doen als het zo warm is, toch?
2: Lijkt me.
0: Er is geen beheer voor. Settle up. Nee hoor, niet doen. Gewoon rustig aan, toontje lager. En lekker luisteren naar de radio. Daar word je ook cool en rustig van, denk ik.
2: Zo is het.
0: Heerlijk. En wij hebben het vandaag over dingen die je het liefst met of juist zonder je partner doet of deed. En stel dat je nu geen partner hebt, maar wel hebt gehad.
2: Ja.
0: En dan kun je daar natuurlijk ook over mee praten.
2: Absoluut.
0: Zo is het ook.
2: Absoluut.
0: En ik zie dat Jos zegt, nou, ik wil deze relatie nog een tijdje houden. Dus ik praat liever niet mee. Jos. Nou, maar dan gaan we je misschien toch even bellen straks.
2: Is het zo streng?
0: Nou, ik ben wel benieuwd.
2: Ik ook.
0: Maar goed, het gaat over gewoon de dagelijkse dingen in het leven. Bijvoorbeeld samen koken of samen winkelen of met de hond wandelen. Of noem maar op. Zijn er dingen waarvan je denkt van nou, dat vind ik toch, of vond ik vroeger toen ik nog een partner had, toch het leukst om het samen te doen. Of juist om het lekker alleen te doen. Ja. Ik ben net alleen op vakantie geweest, maar dat is niet helemaal waar. Want ik was gewoon met mijn beste vriendinnetje.
2: Ja, en dat is ook weer
0: anders. Ja, dat is heel anders.
2: Ook weer. De ervaring is dan gewoon anders.
0: Ja, dat is zeker zo. Je doet andere dingen. Het is natuurlijk je gaat je toch met een partner. Heb je een ander leven?
2: Heb je een ander leven, maar dat maakt het dan niet leuker of minder leuk.
0: Nee.
2: Ik vind als ik met mijn beste vriendin op vakantie ga, heb ik er heel veel zin in. Maar ook met Mark.
0: Ja, ik ook. Ik ga ook heel graag met mijn man op vakantie. Dat vind ik ook altijd heel gezellig. En Frans vindt het ook heel gezellig als ik weer thuis ben. Dat hoorde ik gisteren.
2: Oh, wat een druk. Ja. En wat vind je dan echt niet leuk? Wat doe je het liefst alleen?
0: Ja, er zijn dingen. Nou, ik vind het sowieso wel lekker om af en toe een avondje alleen te hebben thuis. Als ik uit het werk kom, dat ik even niks hoef te zeggen. Gewoon. Dan ben ik gewoon, maar dan heb ik net urenlang hier zitten ratelen.
2: Ja.
0: En dan kom ik thuis en dan denk ik, oh, het is stil. Hij is er helemaal niet. Oh. En dan vind ik het ook wel lekker dat ik gewoon alleen maar een ei bak als eten.
2: Oh,
0: of een omelet. Dat ik dan niet eens echt ga koken, maar dat ik gewoon een omeletje bak.
2: Echt easy living.
0: Easy living. Heerlijk vind ik dat. Wat ik ook liever alleen doe, moet ik eerlijk zeggen. Ik hoop dat hij niet luistert. Maar hij weet het eigenlijk ook wel, is winkelig. Voor kleren dan. Hè? Ik bedoel, in de supermarkt maakt me niet uit. Maar gewoon als ik een nieuwe broek wil, of nieuwe, weet ik veel, schoenen of een jas, dan ga ik toch het liefst zelf alleen de winkel in. Want anders dan staat hij daar met zijn heel verloren hoofd. Gaat hij
2: wat
0: daar staan?
2: Wat doe ik hier, denk
0: wat doe ik hier? Ja. Ja, echt zo de man in de winkel. Ken je dat, Barbara? Dat je dan met je man in de winkel bent en dat die man er dan zo gaat staan als een soort hulpbehoevend wezen. Van ja, ik ben er niet hoor, let maar niet op mij. Ik sta hier, want mijn vrouw hangt daar zit in de paskamers. Ik vind dat een beetje ongemakkelijk.
3: Wij doen dat eigenlijk nooit samen, maar het viel me wel weer op. Vorige week was ik inderdaad in een winkel en toen zag ik, het heeft ook wel iets aandoenlijks. Zo'n man zo heel dicht bij zijn vrouw blijvend, maar niet echt actief meezoekend.
0: Nee, want dat hebben ze op een gegeven moment wel afgeleerd, want dat deed Frans in het begin nog wel eens. Dan kwam hij met iets aan van, is dit iets voor jou anders?
3: Dat vind ik heel erg lief.
0: Het was heel lief, zeker. Maar het was dan nooit iets voor mij. En dan dacht ik in een hele gekke maat dat ik dacht van, hé, maar
3: kent hij mij wel?
0: Ja.
2: Terwijl hij gewoon probeert iets te
0: hij
2: zoeken.
0: Hij
2: wat heel lief is.
0: Heel goed, absoluut. Maar ik vind het fijner als hij er niet bij is.
2: Ja, dat snap ik.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: En jij dan?
2: Nou, winkelen vind ik ook een hele goeie. Terwijl mijne die shopt wat af, joh. Dus daar ligt het op zich niet aan. Er is één ding wat echt absoluut alleen doe. En dat is sporten.
0: Oh,
2: tenminste, ik sport wel met jou. Maar op de een of andere magische manier krijgen Mark en ik altijd ruzie in de sportschool. En dat komt omdat Mark is een hunk. Die doet niets anders dan sporten. Dus die weet hoe alles werkt. Is zeer aantrekkelijk zonder shirt, zeg ik er eventjes bij. Maar buiten dat, als wij dan, ik heb dat niet. Ik ben gewoon een asperge. Dus als ik dan als asperge daar in die sportschool rondwaal, dan en ik, dan begrijp ik weer zo'n apparaat niet. En dan komt Mark en die zegt, hey, je moet het zo en zo en zo doen. En dan zeg ik, nee. Ik doe het op mijn manier. En dat is eigenlijk de enige plek waar het altijd een beetje wordt uitgedaagd. Terwijl verder hebben wij nooit ruzie.
0: Nou.
2: Alleen in de sportschool gaat het op de een of andere manier altijd mis.
0: Ik zit net te denken aan die winkel met die blauwe en gele buitenkant, waar je meubels en zo kan kopen.
2: Ja.
0: Dat is ook een plek waar ik wel. dat wordt gevaar. Daar is het altijd te druk. Daar is het heel veel prikkels. Dan ben ik eigenlijk na een half uur ben ik er al helemaal doorheen.
2: Ja.
0: En dan moet je nog een heel eind door allemaal ingewikkelde, denk je, korte looproutes. Maar
3: dan krijg je ruzie over de route.
0: En dan krijg je ruzie over de route. Nee, we moesten toch zo. En dan op een gegeven moment dan is het stoom uit mijn oren en weg naar huis.
2: Ja.
0: Wegwezen, koop er liever niks. En jij, Bar?
3: Nou, een beetje wat jij al vertelde. Dat ons werk is best wel hectisch. Dus de hele dag staan we helemaal aan. Dus ik vind het eigenlijk best lekker om, als ik thuis kom, dus na zo'n lange werkdag, om dan bijvoorbeeld even alleen te zijn. Maar dat is vaak niet. En bovendien heeft mijn man dan ook gekookt. Dus dat is super, super dat is schattig. Ja. Gisteren kwam ik thuis en draaide ik de sleutel om. Toen voelde ik al dat die dubbel op slot zat. Ik ben alleen.
0: Heerlijk, heerlijk.
3: Even bijkomen dan. Of zo.
0: Ja, snap ik inderdaad.
3: En alleen naar de film vind ik ook ontzettend leuk.
0: Ja, maar dat vind ik samen nog leuker. Dat vind ik dan... Ja, ik vind het wel heel leuk om samen dan te evalueren. En dat hoeft niet per se met een partner, maar dat kan ook met een vriendin zijn. Maar dat je gewoon tijdens de film al een beetje elkaar aanstoot. Van, grappig. Of... spannend. Ja, dat vind ik dan wel leuk.
2: Ik vind het ook heel leuk, moet ik wel zeggen, om samen zo lekker de dag door te nemen. Dat je dan thuis komt. Ik heb een soort labradorman, dus die is altijd heel blij als je thuis komt. Die staat een soort quiz
3: springen.
2: Ja, absoluut. Dus die staat dan met zijn verrekijker op het balkon te wachten. Dat is echt zo lief.
3: Oh, wat schattig.
2: En dan gaat hij echt, gaan we echt even zo de dag zitten door te pluizen. Oh, ja. Dat vind ik altijd zo gezellig.
3: Ja, bij mij wil de een altijd op de bank blijven zitten. Mijn man en mijn dochter, die wil op een scherm zitten tijdens het eten. Dus ik...
0: Oh ja.
3: Dat vind ik vreselijk.
0: Gezelligheid in Huizen Mulder. Oké, nou, praat lekker mee bij ons in de uitzending 088-850-51-52. Wat doe jij liever met of juist zonder je partner? Of hoe was dat vroeger toen jouw partner nog bij jou was en je dacht van nou mag hij wel even achter het behang eigenlijk. Wat voor situaties waren dat? Praat lekker met ons mee.

0: Hier bij een haak. Coco Jumbo hoorde je. En wij praten nog even verder over de dingen die je graag doet met of juist zonder je partner. Als dat nu zo is of als dat vroeger zo is, kun je meepraten via 088 850 51 52. En dan horen we heel graag jullie verhalen. Er komen allemaal leuke appjes binnen. Ik zie bijvoorbeeld dat Christian het leuk vindt om met zijn vrouw en de kinderen en het kleinkind te gaan winkelen in de Koog op Texel.
1: Oh, nou dat is ook heel leuk. Nadia stuurt: met mijn partner kijk ik graag spannend de series. Zonder hem kijk ik alvast naar de volgende aflevering. Tim zegt: samen fietsen vind ik heerlijk en zonder mijn partner ga ik het liefst naar de bouwmarkt, want dan ben ik tenminste binnen een half uur weer buiten.
0: Oh ja, dat is ook een goeie.
1: En Bas, tot slot nog even, die zegt: met mijn partner doe ik het liefst helemaal niets. Lekker samen op de bank. Zonder haar doe ik eigenlijk hetzelfde, maar dan heb ik de afstandsbediening.
0: Ah, goeie. Ja. En Jelle, die had ook nog een leuke. Of had je die? Nee, die had je nog niet gedaan, toch?
1: Nee.
0: Wat je samen doet, nou, ik zag een advertentie. Man met bovengebit zoekt vrouw met ondergebit om samen een nootje te knabbelen.
1: Oh, dat is ook leuk, zeg.
0: Hoe romantisch is dat? Nou, en ik zei net al even just dat onze goede vriend Jos had geappt van nou, ik wil graag deze relatie houden, dus ik praat maar even niet mee. Maar toen kwam je toch nog met een heel romantisch berichtje. Jos, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag Patricia.
0: Hey, fijn dat je er weer even bij bent, Jos. Okay. Vertel, want eerst had je zoiets van, nou oké, ik praat maar even niet mee. We moeten de relatie goed houden.
2: Je moet in dit soort gevallen niet in detail treden, dat is te gevaarlijk.
0: Zo is het, ja. Ja, maar toen had je een lief appje gestuurd daarachteraan.
2: Ja, weet je, mijn Irene die gaat een paar keer per jaar naar onze kleindochter die bij Riga in Letland woont. En dat is niks meer voor mij. Dat gehobbel over dat vliegveld 2 uur lang, dat doet mijn pootjes niet meer. Dus dan zeg ik, ga je lekker in je gang en dan gaat ze weg. En dan denk ik, wat ik heb goddomme het hele huis om mezelf. Want ik kan alles doen en laten wat ik wil.
0: Ja.
2: Ja, dat is heerlijk. Maar dat gevoel, dat gaat na 2, 3 dagen weer over. En dan denk je, ik wou toch wel dat ze thuis komt.
0: Lief Jos. Ja, daar krijg ik toch even kippenvel van. Want ik herken dat gevoel ook wel. Het is, hè, er is een liedje geschreven door de Dijk ooit. Man weet niet wat hij mist. Maar als ze er niet is...
2: Dat zet ik altijd de laatste avond op voordat ze thuis komt.
0: Ja.
1: droppie.
0: Wat lief. Nou, dankjewel Jos voor deze positieve bijdrage.
2: Ja, gedaan.
0: Fijne middag en groetjes aan iedereen. Doeg.
2: Ga ik doen,
0: doei. We gaan verder met Gonnie. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Vertel het eens.
3: Nou, mijn man was een groot liefhebber van zeevissen. En dan ging hij naar Ierland met een koffer oude kleren. Van ondergoed tot een overal en handdoeken. Want hij mocht niet terugkomen met iets in zijn koffer. Want alles stonk naar de levertraan en van het pulp maken en vissen maken. En dan dacht, en dan zei hij, heb je niet een keertje zin om mee te gaan? Ik zei, nee. Want de eerste keer de beste dat jij met een grote okhongereel, dat zijn van die hele grote, weet ik veel, wat vieze beesten, aan boord kom, spring ik overboord. Je bent me voorgoed kwijt. Nee. Ja, dat is. En ook tuinieren. We hebben 41 jaar lang in Amsterdam volkstuin gehad.
0: Oh, wat leuk.
3: Als ik aan het snoeien was, deed ik, of aan het opruimen, ging alles netjes in een zak en opruimen. En mijn man gooide alles achter zich neer, zelfs het gereedschap. Dus wat er werd het, jij hebt jouw manier van tuinieren en ik de mijne. En één keer zei ik tegen hem, de vuurdoor moet dus even een klein stukje naar beneden. En ik kwam terug na een uur en toen lag de hele vuurdoor op het pad met grote takken. Dat laat ik wel versnipperen.
0: Oh.
3: Ik zeg, nee, samen tuinieren en vissen. Nee.
0: En verder was het hartstikke leuk, maar die twee dingen...
3: Een super man. En hij mag direct terugkomen. Ik ben 12 jaar ben ik hem kwijt. Maar vissen en tuinieren was bij ons beiden, hadden we ons ieder eigen patroon. Maar het leukste was samen uit eten.
0: Ja, gezellig ook. Ja,
3: geweldig.
0: Heerlijk. Nou, dat zijn mooie herinneringen. Leuk dat je ze even wilde delen met ons, Gonnie.
3: Heel goed.
0: Dankjewel.
3: Tot volgende keer.
0: Doei. Oh, wat mooi. Ja, niet vissen en niet tuinieren samen. Dat was duidelijk. Maar wel lekker uit eten.
1: Wel lekker uit eten. Ja, dat is toch heerlijk. Ik bedoel, je kan ook niet alles leuk vinden
0: met z'n tweeën. Nee, zo is het.
1: Trix, die stuurt nog alleen op vakantie gaan. Mijn partner, die wilde niet mee. Ik ga elk jaar naar Texel, huur dan een huisje en altijd hetzelfde.
0: Oh, dan gaat ze gewoon alleen
1: in een huisje. Hetzelfde huisje. Oh. Lekker eventjes me-time. Ja. En dan is het ook wel weer leuk om samen terug te komen.
0: Ja. Nou, een beetje wat Jos ook schreef.
1: Ja, maar dat
0: vertelde.
1: Is zo.
0: Dan ben je zo blij om elkaar weer te zien als je even niet bij elkaar bent geweest.
1: Het is best fijn om elkaar af en toe te missen.
0: Zo is het.

0: Carly Simon bij NH, You're So Vain. En straks na het nieuws van 5 uur... dan gaan we eens even bellen met de reddingsbrigade in Wijk aan Zee... om te horen of ze het daar nou erg druk hebben deze warme dagen.
1: Tekst en uitleg.
2: Terwijl de mussen gebraden uit de dakgoot vallen... gaan we het in tekst en uitleg hebben over een trui. Niet zomaar een trui, maar het albumtrui van zangeres Eva Swaving en componist Arnoud Breitbart. Ze verzamelden hun mooiste liedjes en komen vertellen hoe die tot stand kwamen. Verder hebben we 2 zwoele vergeet-me-liedjes en een hete vertaalplaat.
1: Zondag van 10 tot 12.
3: Tekst en uitleg.
1: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
6: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
7: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
8: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
9: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
10: Hallo, ik ben Alida. Ik kom uit het mooie Oost-Staan.
11: Ik ben Willem, wereldberoemd melkveehouder uit Ransdorp.
12: Ik ben van Java en nu woon ik in de Bomenbuurt in Amsterdam-Oost. Thuis in heel
0: Het is 5:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Een man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel... voor de moord op de Amsterdamse rapper Ozan Alakus. Omwonenden van Tata Steel die stappen naar de rechter uit zorgen over hun gezondheid. En de politie van Amsterdam wil heel graag weten wie de zwaargewonde vrouw is... die gisteravond werd gevonden vlakbij het Muiderpoortstation in Amsterdam. Gedacht wordt aan een misdrijf. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord van 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het nog warmer. Op meerdere plekken is ook een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In onder meer Eindhoven en Vlissingen liep deze kracht op tot 10. En dat is het hoogste niveau en volgens het KNMI zeer zeldzaam. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niets met de zaak te maken, maar bekeken toch informatie in het politiesysteem. De advocaat van de verdachte van de moord op Lisa wil daarom extra onderzoek. Maar daar zag de rechter niets in. Het OM had eerder al onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er niets verkeerd is gebeurd. Het is volgens hen heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen. Zeker als een verdachte nog op de vlucht is, zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. De besmette arts in Frankrijk was net terug uit Congo. Daar zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. 267 mensen zijn eraan overleden. Air France heeft vastgesteld dat de arts passagier was op een van haar vluchten. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentkandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan de situatie op de weg. Hoe is die, Jelmer?
3: 12 files op dit moment en ik noem even de langste drie. De eerste, de A10, knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel. Tussen Amsterdam-Bosch en Lommer en knooppunt Amstel 14 minuten vertraging. 9 minuten op de N201, Hoofddorp richting Uithoorn. Tussen de aansluiting met de A4 en Schiphol-Oost. En de laatste, de N205, Nieuw-Vennep richting Zwanenburg. Tussen de aansluiting met de N201 en... daar gaan we. Boesing... Hele...
0: Boesingerlieden. Boesingerlieden.
3: Boesingerlieden. Wat is dat?
0: Nou, dat is een soort oud-Hollandse spelling van een plaatsje dat Boesingerlieden heet.
3: Boesingerlieden.
0: Boesingerlieden.
3: Boesingerlieden. Wonen daar mensen, denk je?
0: Ik hoop dat er luisteraars wonen die nu eventjes kunnen appen dat ze daar wonen.
3: 20 en
0: dat,
3: minuten vertraging heb je bij Boesingerlieden.
0: Ja, nou willen ze niet meer. Nou willen ze niet meer bellen, denk ik. Boesingerlieden. Oké, okay. 20 minuten. Joep. Dank.
15: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
16: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
17: Dus het maken van staal wordt schoner.
18: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
19: Maar moet dat dan in Nederland?
20: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
15: En wat levert dat dan op?
18: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
15: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
21: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair.
22: Landbouw Vakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
23: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
24: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
25: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
26: Ja, mooi wasmachine dit, hoor. Ik heb hem zelf ook.
27: Rook?
26: Nee, och, ik heb mezelf ook.
27: Nee, rook, uit de meterkast.
25: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
26: Zo, koffie?
25: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
28: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
29: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
30: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
29: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
31: Vandaag de dag.
32: Met Patricia Naam.

0: Chic en Le Freak hoorde je hierbij. En het is 11:05. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, het is heel warm buiten, maar wij zitten gewoon hier lekker in de studio nog de komende uurtjes.
2: Absoluut.
0: En daar is het beste uit te houden. En wat gaan we doen allemaal het komende uur?
2: Nou, we krijgen weer het laatste sportnieuws en we hebben veel eerste trainingen langs zien komen. Nou, vandaag is het de beurt aan FC Volendam. En in bureau NH hebben we ruimte voor een heel bizar verhaal. Er werd namelijk gebedeld voor een sigaret en dat eindigde in een mishandeling.
0: Hoe dat ging, dat horen wij straks van Onno Vos, de maker van het programma. Maar eerst gaan we eens even bellen met de reddingsbrigade van Wijk aan Zee. Ik ben heel benieuwd eigenlijk of ze het daar heel druk hebben op deze bloedziedend warme, hete dagen die voorlopig nog wel even aan zullen houden. En dan is de zee natuurlijk wel de ideale plek om verkoeling te zoeken. Maar je moet toch ook altijd een beetje oppassen met muien, stromingen, dat soort dingen allemaal. En daar gaan we meer over horen van Marco van Leeuw van de reddingsbrigade. Goedemiddag, Marco.
3: Goedemiddag.
0: Ja, hoe is het op dit moment op het strand?
3: Nou, uiteraard is het hartstikke mooi weer, zoals overal. Het strand begint aardig vol te lopen. Voor ons nog vrij rustig. Maar ja, dat zal de komende dagen ongetwijfeld veranderen.
0: Ja, het wordt steeds warmer eigenlijk, hè? En dan vrijdag het absolute hoogte, of zo je wil, dieptepunt. Dan wordt het echt heel erg heet. Hoe warm of koud is het water op dit moment eigenlijk?
3: Ja, zeewater is binnen 19 graden. En ja, vergeleken met de buitenlucht, die al boven de 30 graden is, is dat wel een groot verschil. Dus ja, als mensen willen lekkere zee in, dat snap ik al heel goed. Maar we vragen wel van ze om voorzichtig het water in te gaan, omdat het verschil tussen buiten en het water groot is en mensen bijvoorbeeld koude shock kunnen krijgen.
0: Oh ja, ja, en ik kan me ook voorstellen, je bent ook zo oververhit tegen de tijd dat je op dat strand aankomt. En dan heb je misschien net een uur in de auto gezeten of in een warme bus. En dan wil je natuurlijk niets liever dan gelijk hup dat strand op rennen en in één klap door de zee in.
3: Ja, dat snap ik heel goed. Heel begrijpend natuurlijk. Maar loop gewoon lekker rustig de zee in en ga er volgens lekker van genieten. Dat is het belangrijkste.
0: Ja, ja. En wat ik vroeger altijd leerde was dat ik dan eerst mijn polsen even nat moest maken. Dat je dan dat je dan een beetje kan doorkomen of zo.
3: Ja, exact. Ja. En als je lekker hebt gezwommen, daarna weer de zee uit. Goed insmeren, goed blijven drinken. Blijven op het warmste moment van de dag ook in de schaduw. Want dat zien we wel met deze dagen veel gebeuren. Dat mensen bevangen worden door de hitte. En dan gaan wij het wel drukker krijgen.
0: Ja, inderdaad. Want die komen ook bij jullie terecht?
3: Ja. We zijn ook verantwoordelijk voor de eerste hulp op het strand. Je ziet vooral zo'n beetje einde middag, begin avond, als mensen wat langer in de zon hebben gezeten, misschien wat weinig hebben gedronken, weinig hebben gegeten, dat dan opeens de warmte toch wel een rol gaat spelen. Ja. Dus vandaar het advies.
0: Ja, inderdaad. Nou horen we ook elk jaar weer over die gevaarlijke muien. Nog even voor wie dat verschijnsel toch niet kent. Want ze zijn gevaarlijk, maar wat is het precies? En kun je ze herkennen als je gewoon op het strand staat aan de rand van de zee?
3: Ja, ze zijn moeilijk te herkennen voor de gemiddelde strandbezoeker. Een mui is een eigenlijk een geul haakje op de kust. Hè, langs de kust lopen zandbanken. En op sommige plekken in die zandbanken zit een opening. En die opening is de mui. En water zoekt altijd de weg van de minste weerstand. Dus water wat richting het strand komt, stroomt weer via die geul zeg maar terug. En die stroming in die geul kan soms zo sterk worden, daar kan zelfs een Olympische zwemmer niet tegen inzwemmen. Dus mocht je het gevoel hebben dat je wegdrijft van de kant, laat je gewoon meevoeren, roep om hulp. Blijf vooral rustig. En mensen vanaf de kant kunnen dan 112 bellen. En je kan altijd evenwijdig wegzwemmen en dan weer rustig richting het strand zwemmen.
0: Oh ja, goed. Dus je moet vooral niet proberen, denk ik, er tegen in te gaan. Hè? Want dan raak je natuurlijk toch een beetje vermoeid. En dan dan raak je misschien juist meer in de problemen.
3: Ja, klopt. Nee, tegen inzwemmen is absoluut echt onmogelijk. En dan raak je vermoeid of je raakt in paniek. En dan zien we het vaak fout gaan. Dat is meestal de oorzaak van verdrinkingen. Dus blijf rustig, roep om hulp. En als badgast zien, kunnen ze 112 bellen. En dan komt er eens de brigade je uit het water.
0: Ja, want zo werkt dat, hè? Als iemand op het strand staat en 112 belt en zegt er ligt iemand in het water, dan komt die melding gelijk bij jullie terecht.
3: Ja, klopt. Gewoon via de meldkamer worden wij gealarmeerd of via de kustwacht. Dus dat gaat heel snel. En dan zijn we zo snel mogelijk ter plaatse om te helpen als dat nodig is.
0: Ja, dat is misschien wel goed om een keer te zeggen inderdaad. Want ik kan me voorstellen dat je op dat moment even denkt, ja, moet ik nou wel 112 bellen? Want politie bellen, dat heeft geen zin. Maar dat komt dus ook gelijk bij jullie terecht. En dat is misschien sneller dan dat je gaat zoeken naar de reddingspost. En waar zijn de reddingsbrigades hier?
3: Ja, dit is nood, dit is spoed. Bel gewoon 112 en dan worden wij gealarmeerd en dan komt het goed.
0: Ja, zijn het voor jullie inderdaad drukkere dagen dan anders als het zo warm wordt?
3: Nou, dit zijn wel de dagen waarop we ervoor zorgen dat er wat extra mensen aanwezig zijn. Er zijn gewoon veel meer mensen op het strand, dus de kans dat er wat gebeurt is ook daarmee groter. Deze weersverwachtingen met enorm hoge temperaturen, en dan verwacht het ook wel dat het drukker gaat worden. Los van de waterincidenten ook zeker met mensen die onwel worden door de warmte.
0: Ja, tot slot nog even een vraagje. Ja, Jelmer wil heel graag dat ik het daarover heb, over de Pieterman. De Pieterman, hoe gaat het daarmee?
3: Nou, de Pieterman komt meestal wat later in het seizoen als het water wat warmer is. We hebben nu nog geen meldingen gehad van de Pieterman. Die komt meestal pas juli, augustus. En dat is dat kleine visje wat zich ingraaft in de zand. En die heeft een scherpe stekel op zijn rug. En als je daarin staat, dan spuit hij wat gif in je voet en in je been. Dat doet heel veel pijn, maar ook daarvoor kan je gewoon bij ons terecht. En het makkelijkste daarvoor is om in lauw tot heet water met je voet te gaan zitten. Want dat breekt het gif af. En daarna kan je meestal gewoon weer verder. Maar het is wel een vervelende prik.
0: Ja, inderdaad, ja. Oké, nou goed, dan weten we dat ook weer.
2: Geen doodsangsten uit te staan aankomende vrijdag nog. Dat is fijn.
0: Jelmer heeft plannen, dus die komt jullie kant op.
2: Ik ben echt heel bang voor die Pieterman.
0: Ja, maar dat is ook terecht, want het doet hartstikke pijn als je erop gaat staan natuurlijk. Maar wat je hoort, even in een warm badje en dan komt het allemaal goed.
2: Ga ik gewoon een
3: Marco. Ja, precies. En wees je er ook bewust van dat niet het hele zee vol ligt met Pieterman. Het zijn er maar een paar op bepaalde plekken en meestal pas later in het seizoen. Dus komt helemaal goed.
0: Dat is nu nog niet. Hey, dankjewel Marco. We zijn weer een heel stuk wijzer geworden dankzij jou. En een mooie dag nog avond voor jou daar bij de reddingsbrigade in Wijk aan Zee.
3: Ja, dankjewel.
1: Vandaag de dag.
4: Vandaag de dag.

0: The Thing I Love About You is Me. Nee, The Thing I Love About Me is You. Goeie titel. Max en Andy Grammer.
1: Vandaag de dag.
0: Wij gaan verder met de sport met Erik-Jan Brinkman. En Erik-Jan, het is de week van de eerste trainingen alweer. Dat klinkt een beetje als heel vroeg. Maar eerder deden de selecties van AZ en Telstar het al. En vandaag was de beurt aan FC Volendam. En jij was daarbij.
2: Ik was daarbij in

0: actief geweest. Maar nu is FC Volendam en hij legt zelf uit waarom hij voor deze club heeft gekozen.
1: Nou, eigenlijk verschillende dingen die bij elkaar kwamen. Er zaten ook wat privé dingen bij. Mijn moeder is niet al te goed. En dus om naar het buitenland te gaan speelde dat ook wel wat mee. Daarbij waren er in het dichter in Europa wel wat dingen, maar dat duurde me eigenlijk net iets te lang. En ik had gewoon zin om ergens in de voorbereiding vooral te beginnen en niet te wachten tot er iets zou gebeuren. Dus ik had altijd contact met Patrick natuurlijk, nog vanuit Groningen. Dus dit was voor mij gewoon het goede moment. Ik had er gewoon zin in.
2: Ja, dat zei Erwin van de Looy, de nieuwe trainer van FC Volendam. Ik vind het wel een mooi argument dat hij zei dat zijn moeder niet helemaal lekker gaat. Dus dat hij iets had van ja, nu naar het buitenland, dat komt eigenlijk niet zo goed uit. Dat kan natuurlijk zeker een overweging zijn. Denk je dat deze nieuwe trainer FC Volendam ook weer naar de eredivisie kan krijgen?
0: Laten we dat hopen, dat FC Volendam meedoet om de prijzen. Dat maakt zo'n seizoen natuurlijk een stuk aantrekkelijker. En zeker als je net bent gedegradeerd. Wat mooi nieuws is voor Erwin van der Looy en eigenlijk voor heel FC Volendam. Net bekend, Nick Dodeman uit Venhuizen. Die keert terug, speelde al eerder bij FC Volendam. En dan had hij toch een vrij belangrijke rol. Want hij wordt gezien als de koning van de assist. Oh. Dus hij is vaak degene die vanaf de zijkant de voorzet geeft. En die wordt dan vervolgens binnengekopt of binnengeschoten. Dat heeft hij de afgelopen 4 jaar veelvuldig gedaan bij Willem II. En wat wel grappig is, want die finale van de play-offs, waardoor dus FC Volendam degradeerde, dat was tegen Willem II. Tegen die Nick Dodeman. Ach. En die Nick Dodeman was ook nog eens enorm belangrijk, want in die thuiswedstrijd maakte hij het enige doelpunt voor Willem II. Waardoor Willem II nog uitzicht hield om eventueel te promoveren. Dat lukte uiteindelijk, want in die tweede wedstrijd in Volendam, toen won Willem II met 2-1, betekende verlenging. En uiteindelijk strafschoppen. En die Dodeman was ook nog een van de spelers die een strafschop binnenschoot.
2: Och jeetje.
0: Dus heeft hij toch voor een behoorlijk pijn mee gedaan.
2: Ja, nou mag hij het goed gaan maken.
0: Nu mag hij het goed gaan maken, maar hij keert terug bij FC Volendam. Dus dat is mooi nieuws voor Erwin van der Looy, de nieuwe trainer van FC Volendam. Heel veel spelers vertrokken. Denk aan Robert Muren gestopt, maar ook veel huurlingen zoals Nick Verschuren die overkwam van Ajax tijdelijk. Dat geldt ook voor Dave Kwakman. Verder Bilal Uçik was ook zo'n huurling. Brentley Kouas. Ja, ik kan er wel even doorgaan. En er stonden ook vandaag wat spelers op het veld, waarvan ook al wat gedacht die gaan vertrekken. Wat dacht je van de doelman? Kane van Oevelen, een hele talentvolle doelman. 22 jaar is hij pas. En Volendam is echt zijn clubpie, maar toch wil hij vertrekken.
3: Ja, ik denk dat het geen geheim meer is dat ik een stap wil maken. Het is nu wel volop bezig. Nu nog de juiste tijd kies.
4: Volop bezig in de zin van je spreekt met meerdere clubs.
3: Ja, klopt.
4: Is het niet raar dat je misschien wel hier bezig bent in je laatste trainingen bij de club, waar je zoveel mee hebt, uit het dorp komt?
3: Ja, nee. Het is heel gek. Ik loop hier nu al 5 jaar, dit zou mijn 6e jaar dan worden. De band die ik hier heb met alle jongens, met de staf, ook de jongens die weg zijn gegaan afgelopen jaren, heb ik altijd genoten hier, altijd met een lach hier al gekomen. Supporters natuurlijk. Ik vind het heel jammer natuurlijk. Maar goed, ik hoop ooit dan nog een keer terug te komen als ik wegga.
2: Ja, nou dat hoopt Kane van Oevelen. Dus die gaat vertrekken.
0: Ja, daar lijkt het wel op. Ja, en er moet dus veel gebeuren in Volendam. Want veel spelers dus vertrokken. Drukke zomer dus voor die technisch directeur Patrick Busby. En dan te bedenken dat hij eigenlijk weinig geld heeft. Volendam heeft gewoon weinig geld. Het WK is nog aan de gang. Dat betekent dat de transfermarkt ook wel stil ligt. En als dat afgelopen is, dan begint het allemaal te lopen. Maar dat zullen we ongetwijfeld de aankomende weken gaan horen. En het begint pas op maandag 10 augustus voor FC Volendam. Met de uitwedstrijd. Geen aantrekkelijk affiche. Na Eindhoven tegen Jong PSV.
2: Oh ja, zo is het ook. Ja. Nou ja, goed. Het is niet anders voor ze. Ze gaan gewoon knokken om weer terug te komen in de Eredivisie. En dat gaan wij allemaal weer volgen bij NH Sport ook. Dankjewel, Erik Jan. Van

0: McCartney en My Brave Face. Straks na het nieuws van 17:30 dan horen we meer over die vechtpartij. Die begon met een bedelpartij om een sigaretje. Dat horen we straks dus na het nieuws van 17:30. Barbara, wat zit er in het nieuws?
1: Nou, 2 jaar geleden werd bij Sportpark Kruilo in Hilversum werd een Amsterdamse rapper doodgeschoten. De verdachte die stond vandaag voor de rechter en werd veroordeeld.
2: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
3: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
4: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Het is nog 1 week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ik ben Berend uit het 600-jarige Hilversum.
2: Ik ben Ingrid uit Oudekerk aan de Amstel. Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 6:02 en in Muiden is het 32 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Een 21-jarige man uit Hilversum die is veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moord op de Amsterdamse rapper Ozan Alakus. Die schietpartij vond plaats op een parkeerplaats bij Sportpark Kruilo in Hilversum. De rechtbank acht bewezen dat de man de rapper met voorbedachte raden doodschoot en ook nog probeerde diens vriendin te doden die naast hem in de auto zat. Volgens justitie was de moord een wraakactie na een eerdere ripdeal van drugs. De rechter spreekt van een doelbewuste en koelbloedige liquidatie. Omwonenden van Tata stilstappen naar de rechter uit zorgen over hun gezondheid. Omwonenden willen dat de overheid eerst onderzoekt wat nou de gevolgen zijn van de verduurzamingsplannen van Tata Steel, voordat er verdere afspraken worden gemaakt met Tata. Het staalbedrijf kan voor de verduurzamingsplannen 2 miljard euro subsidie krijgen, maar volgens omwonenden is onvoldoende duidelijk of de plannen daadwerkelijk leiden tot minder gezondheidsrisico's. Vlakbij het Muiderpoortstation in Amsterdam is gisteravond een gewonde vrouw gevonden in de bosjes. Politie weet nog altijd niet wie zij is. Rekening wordt gehouden met een misdrijf. De vrouw werd rond 6:00 s'avonds gevonden door een voorbijganger. Ze was niet aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie hoopt nog dat er getuigen zijn. En de nieuwe universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam die is vanmiddag ontruimd vanwege een defect sprinklersysteem. Door het mankement ontstond flinke wateroverlast en een soort van overstroming in het gebouw. Alle aanwezige mensen moesten naar buiten. Die bibliotheek blijft vandaag nog gesloten. Of het gebouw morgen weer open kan, is nog niet duidelijk. De universiteitsbibliotheek werd pas vorig jaar heropend na een jarenlange verbouwing. Oorzaak van het defect wordt nog onderzocht. En je hoort het eerder al, in Amsterdam waren vandaag 12 plekken waar mensen gewoon gratis en voor niks de verkoeling konden opzoeken. Bijvoorbeeld de Meervaart, het theater in Amsterdam-Osdorp. Als je thuis echt niet te harde was, dan kon je dus daar komen. Of bijvoorbeeld bij een bepaalde supermarkt kon je dan verkoeling krijgen. Veel mensen, ook vooral ouderen, waaronder deze 80-jarige dame, ja, die vonden het wel heel fijn en was ook nog gezellig.
5: Oh, dit is heerlijk. Ik kom helemaal bij. En, ik ben toch al niet zo sterk lichamelijk, maar nou voel ik me weer even mens.
6: Ja, het is hier lekker, hoor. Oh, het zo erg heet is ook niet lekker, hoor.
7: Prima idee. Ik dacht, waarom hebben we dat niet eerder bedacht?
4: Ja, dat is
3: Ja, inderdaad. Zeker weten, ja. Het is een combinatie van factoren. Het is lekker cool, het is gezellig. Je kunt gelijk even je boodschappen doen.
4: Daarom.
3: Ja, en het, ik vind het heel slim.
4: Op de website van de gemeente Amsterdam vind je ook dus zeg maar die locaties. Het is voornamelijk in Amsterdam.
3: Ja, je kan natuurlijk ook heel lang boodschappen gaan doen. Want in de supermarkt is het natuurlijk ook heel cool.
4: Ja.
3: En dat je gewoon met een hele lange lijst naar binnen gaat. En gewoon
4: maar
3: daar.
4: Dan moet je ook wel vooral geld hebben.
3: Nee, maar
4: geld.
3: Je kan toch gewoon heel lang zoeken naar alles. En alle verpakkingen gaan lezen.
4: Ja, dat kan
3: ik ben nog niet klaar. Sorry.
4: Maar voor zo'n 80-jarige dame die wil ook even gaan zitten op een gegeven moment.
3: Ja, dat is ook weer waar. Nou, bij sommige winkels hebben ze dan ook zo'n koffiecornertje, toch?
4: Klopt.
3: Dan ga je daar gewoon lekker zitten. En dan ga je daarna weer verder met verpakkingen lezen.
4: Goeie tip.
3: Het is wel lekker cool.
4: Ik kan dat zonder bril niet meer lezen, die verpakkingen.
3: Nee, maar, oh ja, maar dat weten zij
4: dan inderdaad wel lang.
3: Ja, dan duurt het nog langer. Goed, een dagvullend programma.
4: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
3: Dankjewel, Barbara. Wij gaan eens even verder praten over dat warme weer. Met onze eigen weerman Jan Visser. Een heel goede middag, Jan.
8: Goedemiddag, Patricia.
3: Ja, hoe warm is het geweest vandaag eigenlijk?
8: Nou ja, overal in de provincie werd het tropisch. Het tropisch in Den Helder. Ruim 30 graden, ook op Texel. Ruim 32 graden in Berkhout, 31 graden in Wijk aan Zee. En de hoogste temperatuur in het zuiden van de provincie. 34 graden, maar liefst ruim 34 werd het op Schiphol. Datumrecord, dat gold ook voor de beeld. Met 33,7 graden was het de hoogste temperatuur op een 24e juni. En in het zuiden van Nederland werd het lokaal 36 graden.
3: Zo.
8: En er waren zelfs maandrecords. Ik dacht van in Vlissingen onder meer. Want dat is vrij maritiem hoor, het havengebied. Ruim 35 graden, maar liefst. En ook op het vliegveld van Rotterdam-Den Haag ruim 35 35 graden. Dus dat zijn wel even temperaturen.
4: Ja.
8: Het is overigens nu in het noorden van de provincie en aan de kust langzamerhand en ook op Texel wat aan het afkoelen. En dus gaat langzaam worden, maar toch Texel al terug naar 26. Den Helder 28 graden. En het komt omdat de wind iets meer gaat waaien nu uit het noorden tot noordoosten. Maar voor de rest van de provincie zeg maar aan de beurt is, nou, dan is het pas laat op de avond hoor.
4: Oh ja.
8: Dus het wordt een hele warme avond en ook een warme nacht met op veel plaatsen, ondanks het feit dat de wind uit het noordoosten gaat waaien, toch temperaturen rond of boven 20 graden tot diep in de nacht.
4: Oeh.
8: Nou, en in de landen om ons heen was het verschrikkelijk vanmiddag in Parijs. Het werd in het Parc Montsouris voor het eerst in juni in de geschiedenis. Vanaf 1873 zijn ze daar aan het metingen aan het doen. Werd het 40 graden in de maand juni.
4: Zo.
8: Het was net om 4:30. En Bilbao brak een absoluut record. Baskeland voor de maand juni. En ook in Engeland, de United Kingdom als geheel, had bijna 36 graden vanmiddag als hoogste temperatuur.
4: Niet normaal.
8: En het was ook de hoogste temperatuur daar ooit. Het record stond op 35, was nu 35,7. Is een voorlopig cijfer, kan nog ietsje oplopen. En in 1976, die beroemde zomer, werd het 35,6.
4: Oh jeetje. Nou zeg, ja, dat is ook niks voor de Engelsen natuurlijk. Hè? Die Britten kunnen daar volgens mij helemaal niet tegen. Want die zijn er helemaal niet op voorbereid en niet op gebouwd.
8: Nee. Maar ja, ik denk eerlijk gezegd wij ook niet, toch?
4: Nee, ach nee Jan, dus. Zo is het ook. Ik was net even een klein weekje in Spanje. En toen had ik een zwembad naast de deur. Kijk, dan is het wel lekker natuurlijk.
8: Ja, dan is het wel te doen. Ja.
4: Maar als je gewoon dingen moet doen en met honden moet wandelen en zo, is het natuurlijk een stukje minder aangenaam eigenlijk. Hoe heb je een beetje zicht op hoe het... Want vrijdag wordt het dus echt heel warm, hè, is de verwachting. Hoe het dan daarna gaat lopen?
8: Nou, morgen dan wordt even een klein beetje op de rem getrapt. Niet dat we nou zeg maar belangrijk lagere temperaturen gaan krijgen. Maar in ieder geval sowieso geen hogere temperaturen. En in het noorden van de provincie en op Texel sowieso wat lagere waarden dan vandaag. Texel 25. En in het gehele noorden van Noord-Holland 27 tot 28 graden. Alkmaar en Kuizen, Hoorn, noem maar op en zo. Maar wat zuidelijker in de provincie, richting de Zaanstreek en vooral Haarlemmermeer, daar wordt het wel weer meer dan 30 graden opnieuw. 32, 33 graden.
4: Oh, toch,
8: en zuidelijk Nederland 36, 37. En er staat morgen een noordoostenwind. En die is matig aan de kust, vrij krachtig. Dus sowieso is het voor het gevoel toch wel wat aangenamer.
4: Oké, dat is even fijn.
8: Ja, en dan komt vrijdag. Het liefst stappen we er meteen overheen, wegwezen. Maar we moeten er even doorheen.
4: Ja.
8: En dat wordt een dag met temperaturen tot plaatselijk in de provincie 36 en in het zuidoosten van het land 39 tot 40 graden.
4: Oh, Jan, dat is toch niet normaal?
8: Nee, dat is het Afrika goes Europe, zou je kunnen zeggen.
4: Ja.
8: En dan in het weekend, zaterdag nog een zeer warme dag. Ook warme nachten trouwens. En kleine kans op een onweersbui. Zondag komt er meer onweer en begint de temperatuur te zakken.
4: Oh, gelukkig. En die hittekoepel, want daar heb ik heel veel over gelezen, die zit dus vooral vrijdag boven ons.
8: Ja, die is nu eigenlijk, die heeft zich de laatste dagen echt gevormd. Die ligt nu boven Frankrijk en boven ons gebied, Zuid-Engeland. Die blijft er nog een paar dagen hangen. En dan wordt dat, het is eigenlijk een sterk hoge drukgebied in de bovenlucht. En dat wordt dan weggedrukt naar het oosten door een opkomende westcirculatie op de oceaan.
4: Oké, goed. Nou, maar die gaat dan uiteindelijk weer weg en dan wordt het gelukkig weer wat koeler. We houden ons daaraan vast. Dankjewel Jan en een mooie avond.
8: Hetzelfde.
4: Hoe gaat het intussen op de Noord-Hollandse wegen? Jelmer weet daar meer van.
9: Er staan op dit moment 16 files. Ik noem even de langste drie. De eerste, de A10 knooppunt Koenplein, richting knooppunt Watergraafsmeer. Tussen Landsmeer en Zeeburg, 6 minuten vertraging. 10 minuten op diezelfde A10, maar dan knooppunt Amstel, richting knooppunt Koenplein. Tussen knooppunt Amstel en Amsterdam Slotervaart. Er is een ongeluk gebeurd. 1 rijstrook is daar dicht. En de laatste, de N201, Hoofddorp richting Uithoorn. Tussen de aansluiting met de A4 en Schiphol-Oost, 24 minuten vertraging.

0: Supertramp bij NH. Give a little bit.
1: Bureau NH.
0: Ja, het is woensdagmiddag, bijna avond. En dat betekent dat er ook weer een nieuwe aflevering op tv te zien is van ons opsporingsprogramma Bureau NH, gemaakt door Onno Vos. En Onno, goedemiddag. Wat zit er dit keer in de uitzending?
2: We hebben onder andere een mishandeling aan de Barrevoetstraat in Haarlem. Dat gebeurde in het weekend van 9 op 10 mei, van zaterdag op zondag.
0: Ja, en wat gebeurde daar precies?
2: Nou, we hebben beelden, die hele mishandeling is vastgelegd. En je ziet drie mannen en een vrouw, die komen aanlopen. Die passeren daar twee mannen en zeggen, hey, hebben jullie sigaretten? Maar die hebben ze niet en dan lopen ze door.
0: Nou, tot zover nog niks aan de hand.
2: Nee, maar dan lopen ze door en lijkt of die andere twee mannen, hey, vraag eens aan die meneer. Loop daar eens naartoe, kijk of die meneer een sigaret heeft. En dan lopen ze naartoe en ook daar vragen sigaretten. En ook hij heeft ze niet, maar daar escaleert het.
0: Oh, want wat gebeurt er dan?
2: Ja, blijkbaar is het een soort ergernis over de reactie van een man die geen sigaretten heeft. En ja, je ziet op de beelden gewoon eens een beetje ruzie maken. En dan escaleert hij, een beetje trekken en duwen. En daarna wordt echt een gevecht met schoppen en slaan.
0: Oh, maar ik begrijp 3-1.
2: Nou, eerste instantie wel, maar die twee mannen aan wie eerder die sigaretten is gevraagd, die gaan zich er ook mee bemoeien. Het is niet duidelijk of dat bij elkaar hoort. Maar ja, die beschermen die man, probeer die man wel te beschermen. Maar die drie, zeg maar, die agressieve uit het groepje van drie mannen en één vrouw, die hebben echt de overhand en die schoppen en slaan die anderen gewoon in elkaar.
0: Jeetje, nou, heel heftig dus. En ja. Ik vond het opmerkelijk, je zei net, er was ook één vrouw bij. Ja, bij de groep van die vechters, zal ik maar even zeggen.
2: Die komen ze echt met z'n vieren aanlopen. En maar die drie mannen zijn agressief, die zijn echt aan het slaan en schoppen. En die vrouw die blijft erbij staan, dus die gaan we niet in beeld brengen.
0: Oh, oké. Okay. Goed. Allemaal te zien in de uitzending van vandaag. Yes. Wat zit daar nog meer in?
2: De vermissing van de 75-jarige Trudy uit Heilo.
0: Oh ja.
2: Ze wordt al vanaf februari gemist.
0: Jeetje, dat is al heel lang. Jullie hebben er ook al eerder aandacht aan besteed in Bureau NH.
2: Ja. Klopt, eind maart hebben we daar al aandacht aan besteed. En toen was een ruime maand vermist. Inmiddels dus ruim 4 maanden. Maar de politie heeft niet stilgezeten. En vandaag is er een doorzoeking geweest in een huis aan de Gouwboom in Heilo. Dus dat is die nieuwe ontwikkeling.
0: Oh ja. Ja. En de politie gaat dus uit van een misdrijf? Of dat is dat nog niet helemaal zeker?
2: Dat is niet één van de scenario's. Er wordt niets uitgesloten. Maar juist om meer info te krijgen, wordt vandaag weer aandacht besteed in ons programma om meer informatie van getuigen te krijgen. En met name camerabeelden in de regio Heilo, Bakkum, Castricum en Limmen. Die wil de politie graag hebben. En in de periode kort na haar vermissing. Ja. Vanaf 20 februari van dit jaar, zeg maar.
0: Toen is zij voor het laatst gezien. Ja, maar het is best een groot gebied. Heilo, Bakkum, Castricum, Limmen. Gaan zij er dan vanuit dat ze met de auto heeft gereisd? Of is er allemaal niks over bekend?
2: Of dat iemand die er iets mee te maken heeft met de auto heeft gereisd. Dat kan ook. Dat weten we niet. Alle scenario's staan open.
0: Ja. Goed. Nou, dat is nog wel een mysterie. Maar kijk vooral even naar de uitzending. Dan zie je even wat meer details over deze vermissingszaak. Klopt. Ja, meestal hebben we ook nog wel een paar babbeltrucs, waarvan soms de verdachten goed in beeld zijn. Hoe is dat deze week?
2: Ja, uiteraard ook weer babbeltrucs. Dat is gewoon iets wat heel vaak voorkomt these days. En we hebben dit keer met slachtoffers in Alkmaar, Hoorn en Hoofddorp.
0: Ja, en ook weer met goede herkenbare beelden?
2: We hebben hele goede beelden. Met name die Alkmaar en Hoorn zijn supergoed in beeld. Maar dat zijn mogelijk minderjarige jongens. Die krijgen weer een week de kans om zich te melden. Zijn nu dus nog onherkenbaar in, zogenaamde blur. En als ze zich niet melden, komen ze volgende week herkenbaar in beeld. En ze zijn er echt heel goed op, kan niet anders zeggen.
0: Oké, zeer herkenbaar dus. Nu nog even met een balkje of een kleine blur over het gezicht. Omdat ze waarschijnlijk minderjarig zijn. Maar ja, soms zegt het toch al genoeg, hè, als je iemand kent en je ziet die persoon, hoe die loopt, hoe die beweegt.
2: Deze jongens herkennen absoluut zichzelf. Die weten natuurlijk dat ze op die dag daar waren.
0: Ja, goed. Nou, als we kijken, dan hebben we één advies. Meld je even bij de politie. Dan ben je volgende week niet meer te zien.
2: Precies.
0: En anders herkenbaar. Goed, we gaan kijken naar Bureau NH. Dat is op dit moment al te zien bij ons op tv. Wordt de hele avond herhaald en is dan morgen. En is vanaf nu ook weer te zien op de site, toch? Op nhnieuws.nl.
2: Ja, zeker.
0: Helemaal mooi. Volgende week ben jij er ook weer?
2: Jazeker.
0: Tot dan.
2: Tot dan.

0: Dream Lover, je hoorde Mariah
1: Vandaag
0: Carey.
1: De dag.
2: Met haar bijzondere stem. Ja, dat is toch wat, hè? Je hoorde net haar eventjes zo... keelfluiten. Zij kan dus 5 octaven bereiken. Dat is ongekend.
3: Ja, dat is
2: echt
3: ongekend.
2: Iets niet normaals. En ze schijnt nog steeds heel goed te kunnen zingen trouwens. Dat is fijn voor Mariah. Maar we gaan intussen toe naar een dagplaatje. Dat gaat helemaal niet over keelfluiten en over bereik.
3: Nee, we gaan het over iets hebben waarvan ik nou wel durf te wedden dat op dit moment niemand het heeft.
2: Dat niemand het heeft?
3: Niemand heeft het op dat moment.
2: Oh, dit is echt een goeie. We gaan dus straks op zoek naar het nieuws van 6 uur en alles... naar iets wat niemand heeft. En daar gaan wij een dagplaatje bij zoeken.
3: Daar gaan wij een dagplaatje.
2: Leuk. En ik zeg wij, maar dan bedoel ik eigenlijk vooral onze luisteraars natuurlijk. Want jullie bepalen straks gewoon welke plaat wij gaan draaien... om deze dag muzikaal mee af te sluiten. Iets wat wij niet hebben. Niemand heeft dat
3: niet. Niemand heeft het.
2: Oké.
4: Donderdagavond, Over de Top met Maarten en Jelmer.
5: De mussen vallen van het dak en de zomer is officieel begonnen.
3: In Over de Top komen wij met de meest heerlijke zomerplaten.
5: Oh, dan wil ik deze zeker horen.
3: Oh, dit tropische hapje moet er ook in.
5: Ja, hete dan, dit wordt het niet.
3: Heerlijk!
5: Wat een bloedhitte.
4: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
6: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
7: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
8: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
9: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
10: Status
11: Deal,
10: waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
11: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
12: Dus het maken van staal wordt schoner?
13: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
14: Maar moet dat dan in Nederland?
15: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
10: En wat levert dat dan op?
13: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
10: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
16: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
17: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
18: Ik ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
19: Ik ben Jannie uit Vijfhuizen.
20: Ik ben Peter uit Enkhuizen.
21: Herma, ik kom...

0: is 6 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedenavond.
1: Goedenavond. 20 jaar cel voor de 21-jarige man uit Hilversum die de Amsterdamse rapper Ozan Alakus doodschoot. Omwonenden van Tata Steel stappen naar de rechter uit zorgen over hun gezondheid. En veel mensen zoeken en zochten vandaag verkoeling op het strand. Wel wordt gewaarschuwd dat nog niet op alle stranden strandbewaking is. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het vandaag nog warmer geworden. Het Hunebedcentrum in Borger bleek zonder het zelf te weten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was, maar uit onderzoek is nu gebleken dat het een rog is. Waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. In die periode was een groot deel van Nederland een warme subtropische zee. Het fossiel is gevonden in Oost-Groningen. Eerder werd op die plek ook al een fossiel van een worm gevonden die 600 miljoen jaar oud is. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De verdachten kunnen 5 jaar cel en boetes krijgen tot 75.000 euro. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. De Australiër staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij zit na zijn arrestatie in 2015 een levenslange gevangenisstraf uit op de Filipijnen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. En daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. Een Libanese krant meldt bovendien meerdere beschietingen door Israëlische troepen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. En daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Maar dat is officieel niet bevestigd. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht koelt het af, maar wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan de situatie op de Noord-Hollandse wegen. Jelmer, staat er eigenlijk nog file?
3: Ja, er staat zeker nog file. De eerste op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 9 minuten vertraging. 13 minuten op de A10 knooppunt Amstel richting knooppunt de Koenplein. Tussen knooppunt Amstel en Amsterdam Slotervaart. Dat komt door een ongeluk. 1 rijstrook is daar dicht. De laatste, de N201 Hoofddorp richting Uithoorn. Tussen de aansluiting met de A4 en Schiphol-Oost. 13 minuten vertraging.
4: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
5: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
10: ANWB en gaan!
11: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vanaanaarbeter.nl.

0: Kiss you all over. Je hoorde Exile hier bij NH. Het is 6:09. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Nou, onze verslaggevers zijn dat, onze ogen en oren in Noord-Holland. Ze reizen de hele provincie door voor alle mooie verhalen die daar te vinden zijn. En die zetten ze dan weer online op nanieuws.nl. En zo was onze verslaggever Tom Juliaans vanmorgen al heel vroeg op het strand van Egmond aan Zee, waar hij de eerste strandganger sprak.
3: Lekker een ochtendduikje, dachten wij. Ja. Even wakker worden.
4: Ja. En hoe is het water?
3: Het water is echt heel lekker. Het is wel even wennen als je erin gaat, maar ja, daarna is het wel chill.
4: Eigenlijk kan het niet veel beter. Een prachtig strand, want dit zand vind je bijna nergens. Dus we gaan de dag weer vol goede moed tegemoet. Een prachtige dag. Niet zeuren dat het te warm wordt allemaal. Ja. Dus ik hoef niet meer te werken, dus dat gaat goed.
5: Waarom zijn jullie er zo vroeg bij?
6: Nou, omdat het vanmiddag nog heter wordt. Dus ik denk, dit is wel het beste moment. En er is bijna niemand nu, dus
5: vanmiddag eventjes uit de zon, denk ik, of niet?
6: In de tuin, zwembandje uit de zon. En nu lekker hier.
0: Ja, voor die strandgangers was het heerlijk vertoeven al in het water. Maar voor de uitbaters en ook de bezoekers van openluchtzwembad Het Ploetertje in Benningbroek lopen deze warme dagen toch wel even heel anders dan ze hadden gehoopt. Er prijkt namelijk een bordje zwembad gesloten op de poort. Verslaggever Michiel Baas die weet daar meer van. Goedenavond Michiel, wat is daar aan de hand?
7: Ja, goedenavond. Nou ja, inderdaad wat je al zegt. Het is natuurlijk topdrukte bij heel veel zwembaden. Uitpeilende zwembaden, veel fietsen. IJsjesverkoop die door het dak gaat. Maar in Benningbroek loopt het inderdaad nogal anders. Want dat zwembad is juist nu tijdens deze hittegolf gesloten. Heeft alles te maken met een kapotte pomp die afgelopen weekend het heeft begeven. Ja, en die moet gerepareerd worden. En zolang die pomp niet gerepareerd is, kan het zwembad helaas niet open.
0: Oh, dat is balen zeg voor alle mensen in de buurt. En misschien schoolkinderen ook die daar zwemmen.
7: Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk altijd vervelend voor zo'n zwembad als je dicht moet in het seizoen. Ik heb de voorzitter even gesproken. Die zegt ook, ja, zo'n pomp, ja, daar kan een keer kapot gaan. Maar dan het liefst niet in zo'n week natuurlijk.
0: Nee.
7: Dus
0: nee.
7: Ja, dat is een flinke domper inderdaad. Voor, nou ja, natuurlijk voor het bestuur, voor de voorzitter die enorm baalt. Maar vooral toch voor de bezoekers, voor de schoolkinderen, voor misschien ouderen die even lekker een baantje willen trekken. Ja, die moeten toch hun heel ergens anders zoeken deze dagen.
0: Ja, en zijn er wel mensen op afgekomen die teleurgesteld daar voor de deur stonden met hun zwembroek al aan?
7: Nou ja, ik was er even voor de poort. Nou ja, dat zag er al heel triest uit. Want de fietsenhekken die stonden helemaal leeg. De poort was op slot. Er hing een papiertje aan van sorry, maar we zijn gesloten. Wegens technische problemen. Dus dat zag er nogal treurig uit. En er was inderdaad een moeder die haar kinderen kwam ophalen bij de basisschool. Die ligt daarnaast. Ja, en die zei van, ja, ik had toch maar de zwembroeken meegenomen. Want misschien, ik dacht, misschien is hij weer open. Maar nou, dat bleek helaas niet het geval te zijn. Ze moet nog enkele dagen geduld hebben.
0: Ach.
7: Maar het goede nieuws was wel voor haar. Ze zegt van, ik heb een zwembadje in de tuin. Dus dan zoeken we daar maar de verkoeling in.
0: Ja, je moet toch wat inderdaad. Maar,
7: je moet toch wat, ja.
0: Ja. Maar je zegt dus, het is in het weekend al gebeurd. Het is, vandaag is het woensdag. Hoe lang blijft het zwembad nog dicht, denk je?
7: Ja, dat is even de vraag. De voorzitter die hoopte dat de bewuste pomp, die trouwens 250 kilo weegt, dat is nogal een joekel,
0: ja.
7: Dat die aankomende vrijdag gerepareerd is. Hij moet worden gereviseerd, zoals dat heet. Hij hoopt dat, dat ze dan die pomp weer kunnen ophalen met een aantal vrijwilligers. En dat die daarna geïnstalleerd kan worden. Nou ja, en daarna gaat er nog wel een paar uurtjes overheen om het weer allemaal werkend te krijgen. Dat heeft allemaal met waardes te maken. Chloorwaardes en pH-waardes en zo. Allemaal technische dingen. Dus ja, hij hoopt eigenlijk dat het zwembad op zaterdag weer kan draaien. Maar hij zei ook van, pin me niet op vast. Want dat is met technische dingen nog wel eens. Het loopt niet altijd volgens planning.
0: Nee, zo is het. En met die warmte loopt sowieso alles anders dan we denken volgens mij. Want overal gebeuren gekke dingen. Zijn er onverwachte files en tegenvallers en noem maar op. En vrijdag wordt ook nog eens keer de warmste dag ooit, geloof ik. Dus het zou me niet verbazen als die levering dan misschien toch nog weer een dagje wordt uitgesteld. We gaan het afwachten. En iedereen die denkt, ik wil gewoon lekker naar het zwembad, moet toch even een ander bad zoeken dan het Ploetertje in Benningbroek. Want daar zijn ze dus helaas met deze warme dagen dicht door een kapotte pomp. Dankjewel, Michiel, dat je ons daar even alles over wilde vertellen.
7: Fijne avond.

0: Kim Wilde bij NH. You keep me hanging on.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, ik zit een beetje ingewikkeld te schuiven, joh. Want ik heb dus nog een ijsje in mijn hand.
2: Ik heb ook nog een ijsje in mijn hand.
0: We hebben de ijsjes gepikt.
2: Ik heb ze wel een beetje gepikt.
0: Oh,
2: dat is heel erg.
0: Nou ja, maar hoezo gepikt? Het is toch allemaal voor NH? Of niet? Of is
2: nou,
0: het, was
2: ik
0: het
2: ook
0: niet voor
2: dat
0: NH?
2: Ze aan het luisteren zijn. Maar er stond dus een doos en toen stond er alleen voor de socials.
0: Wat?
2: En dat is onze social afdeling, wat schatten zijn. Oh. Maar ik dacht...
0: Vind ik ook. Wij doen ook wel eens wat op socials. Nou, deze week nog niet, maar...
2: Dat is waar. Dus ik dacht, nou, met 35 plus graden mag ik best wel eventjes dit van mijn collega's
0: stelen. Ja, dit moet even. Ja, want het is zo warm vandaag. Wij gingen nog even naar buiten voor de show. Dat doen we wel vaker, maar het was echt te warm. We waren zo weer naar binnen. En het wordt morgen en overmorgen, vooral vrijdag, nog warmer. Dus we zoeken toch op allerlei manieren naar verkoeling. Zo'n ijsje helpt, moet ik zeggen wel.
2: Ja, want ik zei...

0: heerlijk, hè?
1: Heel jij dan? Lekker.
0: Waar dacht jij aan?
2: Nou, ik vond een leuk liedje, vond ik eigenlijk wel aardig, van Little Feet. Cold.
0: Een mooie plaat.
2: Het is echt een heel mooi nummer, ja. We draaien hem eigenlijk nooit, dus maar goed, dat gaan we ook nu niet doen. Want de grap van de dagplaat is natuurlijk juist dat onze luisteraars hem gaan verzinnen.
0: Dat is inderdaad een grap.
2: Dat is nou net een grap. Dus ik zou zeggen, voordat mijn ijsje helemaal smelt... kom maar door met jullie leuke plaatjes over kou en het koud hebben.
0: Cold,
2: over
0: kou, ijs.
2: Allemaal dat soort dingen.
0: Alle dingen die koud zijn. 088 850 51 52, dat is je nummer.
2: Goed, laat dus van je horen met je koude plaatjes. En dan hoor je straks na het nieuws van 6:30... of jouw plaat vandaag helemaal gedraaid wordt.

0: Europa, meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
6: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Ik ben Romelia Tilversum.
8: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 6:30. In Hilversum is het 34 graden. En dit is Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
11: Goedenavond. Een 21-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moord op de Amsterdamse rapper Ozan Alakus. Die schietpartij vond plaats op een parkeerplaats bij Sportpark Krailo in Hilversum. De rechtbank acht bewezen dat de man de rapper met voorbedachte raden doodschoot en ook probeerde zijn vriendin te doden die naast hem in de auto zat. Volgens justitie was de moord een wraakactie na een eerdere ripdeal van drugs. De ANWB heeft vandaag opnieuw een drukke dag door de aanhoudende hitte. In totaal zal de organisatie naar verwachting ruim 3800 pechmeldingen behandelen. Het gaat vandaag vooral om kapotte accu's, oververhitte motoren en lekke banden. Op sommige plekken is het wegdek opgewarmd tot boven de 50 graden. Om alle gestrande automobilisten te kunnen helpen werkt de ANWB tot en met zondag met een maximale inzet van mensen. Omwonenden van Tata Steel die stappen naar de rechter uit zorgen over hun gezondheid. De omwonenden willen dat de overheid eerst onderzoekt wat de gevolgen zijn van de verduurzamingsplannen voordat er verdere afspraken worden gemaakt met Tata. Ja, het staalbedrijf kon met die verduurzamingsplannen zo'n 2 miljard euro subsidie krijgen. Maar volgens omwonenden is onduidelijk of de plannen daadwerkelijk wel leiden tot minder gezondheidsrisico's. En de nieuwe universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam is vanmiddag ontruimd vanwege een defect sprinklersysteem. Door het mankement ontstond flinke wateroverlast en overstromingen in het gebouw. Iedereen moest naar buiten en de bibliotheek blijft de rest van de dag dicht. Of het gebouw morgen weer open kan, dat is nog onduidelijk. En met dit warme weer trekken veel mensen naar het strand, maar strandbewaking is nog niet overal aanwezig. Op de stranden van Bergen en Schagen zijn reddingsbrigades al enkele weken actief. Maar bijvoorbeeld op Texel in Den Helder begint die dagelijkse bewaking pas in de maand juli. En is er dus geen actief toezicht. De reddingsbrigade waarschuwt daarom dat zwemmen volledig op eigen risico gebeurt. Ja, verder was het vanochtend vroeg vooral heel erg lekker op de stranden, omdat het toen nog niet zo heet was. Dat merkte ook onze verslaggever Tom Juriaans. Die was in alle vroegte naar het strand en trof allemaal vrolijke zwemmers.
12: Lekker een ochtendduikje, dachten wij. Ja. Even wakker worden.
13: Ja. Het water is echt heel lekker. Het is wel even wennen als je erin gaat, maar ja, daarna is het wat chill.
14: Eigenlijk kan het niet veel beter. Een prachtig strand, want dit zand vind je bijna nergens. Dus we gaan de dag weer vol goede moed tegemoet. Een prachtige dag. Niet zeuren dat het te warm wordt allemaal. Dus ik hoef niet meer te werken, dus dat gaat goed.
15: Waarom zijn jullie er zo vroeg bij? Nou, omdat het vanmiddag nog heter wordt. Dus ik denk, dit is wel het beste moment. En er is bijna niemand nu. Dus,
11: Oh, heerlijk. Dat was dus eerder vanochtend. Toen het nog lekker rustig en redelijk te doen was op het strand. Nou, meer nieuws vind je bij ons in de app en ook op nanieuws.nl.
10: Dankjewel, Barbara. We gaan verder met het weer van Jan Visser. Die kan ons vertellen hoe warm het vanavond wordt.
16: Vanavond blijft het nog heel lang warm met temperaturen ruim boven 25, aanvankelijk boven 30 graden. De komende nacht koelt het geleidelijk af naar een graad of 20, 21. Een tropennacht dus. Wel komt er iets meer wind dan, uit het noorden tot noordoosten. Aan de kust later in de nacht af en toe een matige tot vrij krachtige wind. Morgen opnieuw droog, zonnig en warm tot zeer warm, maar minder hoge temperaturen in de noordelijke helft van de provincie, namelijk tussen 25 en 28 graden. In het zuidelijk deel van Noord-Holland echter weer zo'n 32 tot 33 graden. De wind is matig, aan zee en op het IJsselmeer, af en toe vrij krachtig uit het noordoosten.

0: zong het liedje in het vliegtuig terug vanuit Spanje. Had the time of my life. Bill Medley hoorde je met Jennifer Warnes.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, en wij gaan weer gewoon op zoek naar een dagplaat. Zoals altijd om deze tijd.
3: Lekker, hè?
0: Ja, toch? En dat is het moment dat jij als luisteraar eigenlijk een beetje bepaalt wat wij op de radio gaan doen.
3: Absoluut.
0: Zo is het ook.
3: Welk wij volledig gaan draaien.
0: Ja.
3: Het is iets wat niemand heeft.
0: Ja, ik vond het een hele goede soort raadseltje wat je had.
3: Raadseltje.
0: Ja, en ik moest er heel erg over nadenken. Maar onze luisteraars die zijn super slim. Dus een paar die kwamen gelijk met het goede antwoord.
3: Ik vond het heel erg knap.
0: Koud. Niemand heeft het koud.
3: Niemand heeft het koud.
0: Niemand heeft het vandaag koud. Dat is toch wel heel wonderlijk eigenlijk.
3: Is er een plek te verzinnen waar mensen het wel koud zullen hebben?
0: Nou, als je in de auto zit en zit je airco heel hoog, dan is het gewoon koud. Ik moest vandaag toch die airco op een gegeven moment een beetje ietsje minder koud zetten. Ja. Ik had er echt kippenvel. Als je in een koelcel werkt.
3: Ja, dat zou ik niet zeggen. Als je in een koelcel werkt, als je in een koelcel zit.
0: Of waar Sjoerd, onze collega Sjoerd Hilarius van de week was. Als verslaggever.
3: Min 150 graden.
0: Ja, en ik vond het heel stoer. Had er een filmpje bij gezet. Maar ik vond het echt stoer van hem.
3: Ik vond het ook heel stoer.
0: Hij zat dus in zo'n cryo-sauna, heet dat volgens mij. Cryo-sauna. En daar wordt het dus min 150. Nou, dat kun je niet heel lang uithouden. Maar dat schijnt dus ook nog eens keer heel goed voor je te zijn.
3: Nou, en dan werd er echt helemaal een beetje dizzy van. Dan moest het echt even van gaan zitten. Want alles begint dan weer opeens een beetje door te stromen, zeg maar. Alles stopt en alles gaat daarna weer doorstromen. Heb ik het over het bloed. Dus daar word je dan best wel eventjes een beetje dizzy van.
0: Ja, inderdaad. Dat denk ik ook. Nou, dat zijn een beetje de paar plekken die wij kunnen verzinnen waar je het nu heel koud kunt hebben.
3: En op de radio. Want we hebben prachtige koude plaatjes gevonden. En Bert, Wil en Rob, nou, die trappen af met Foreigner.
4: You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love.
0: Nou, zo'n mooi nummer.
3: Oh, goed, hè?
0: En ook echt ijzig, hè? Je snapt zijn verbazing van You're as cold as ice. Hoe kan dit? Goed, Christa en Gerrit die kwamen met ook een heel lekker cool plaatje van Vanilla Ice. Dat is eigenlijk een beetje dubbele woordwaarde.

0: enig. Emiel, die zegt, nou, Harry Vermeeg en Henk Spaan, die zijn er voor mij.
1: Koud, hè?
2: Oh, ja.
1: Koud, hè? Nou, wat is het koud, hè?
2: Dan stond ze dan met een grote muts op.
1: Koud, hè?
2: Leuk, leuk, leuk. Licia, die dacht even aan André Hazes en kwam met deze. Het is

0: Ja.
1: Nou, kippenvel is heerlijk. Voel je ook vanaf.
2: Ja.
1: Frank, die zegt toen mij maar René Vroger. Winter in America is
2: cold. Lekker. And I just keep growing over. Ja, en Koen, tot slot, die kwam met Mariah Carey. Ook een heel lekker nummer.
1: Wat een waanzinnige plaat dit ook.
2: Ja, echt goed, hè? Maar dat is uiteindelijk niet de dagplaat geworden.
1: Nee.
2: Want
1: we gaan voor een keer een lekker Nederlands tintje. Daar hebben we ook wel weer een keer zin in.
2: Zeker.
1: Het is de keuze van Hilco en Tim geworden. Nielson met IJskoud.
3: Dagplaat.
2: Niet alleen al, hè? Het klinkt als een ijsklontje, toch?
1: Ja, echt. Oh, lekker.
2: We gaan even lekker genieten. De radio hard met Nielson.

0: One Too Many, Keith Urban en Pink. Ja, dat gebeurt op dagen als deze. Dan neem je toch nog een biertje. En dan kan het zomaar één te veel zijn.
1: Ik ga vanavond lekker uit eten.
0: Oeh, dan ga je lekker aan de wijn.
1: Nou, ik denk het wel.
2: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Maar eerst gaan we even terugkijken. Op deze woensdag de 24e juni. Een snikhete dag. En ook de dag dat Pieter in de ontbijttafel zich afvroeg of je dankjewel met drie woorden of dankjewel als één woord schrijft. Wat denk jij eigenlijk, Jan?
1: Ik denk drie woorden.
0: Ja, dat denk ik ook.
3: Als jij iets aardigs naar mij stuurt, je hebt iets gedaan bijvoorbeeld, zegt, ja, ik heb even dit en dit voor je geregeld. En ik stuur terug, dankjewel, met spaties en een uitroepteken, denk je dan, oeh, wat een lul.
0: Huh? Nou, ja, echt? Dat heb ik bij jou best wel vaak. Ja, wat is dit? Ja, maar denk ze dat best wel vaak gewoon, oh, wat een lul? Of denk ze het, als hij dankjewel schrijft met een uitroepteken erachter?
1: Maar is dat... Is dat lulliger? Wordt dat als lulliger gezien? Want dan heb ik
0: daar
1: echt
0: ben ik
1: even
0: een beetje
1: de boot
0: bang
1: gemist.
0: Voor. Ja, ik ook.
1: Iedereen dank je wel.
0: Ik doe meestal alleen maar dank. Maar misschien is dat nog onaardiger. Ik weet het even niet.
1: Het is niet meer benen, wat allemaal onaardig is. Nee. Ik stuurde dus laatst een duimpje. Nou, toen kreeg ik
0: Dat mag niet, jammer, dat weet je toch.
1: Nee, toen stuurde ik gewoon duimpjes zeg maar, op iemands bericht, weet je wel.
0: Oh, op iemands bericht?
1: Op iemands bericht.
0: Nee, want een duimpje los, dat is echt not done.
1: Nou, dit was ook not done. Oh, okay. Ik had bijna een hele nieuwe oorlog ontketend. Ja, echt waar.
0: Oh, wat is het toch een ingewikkelde wereld. Goed, bij June Top 2 belden ze met Erik... met een pasfotowinkel op het Buikslotermeerplein. Dat is een bijzondere man.
4: Heb je ook een spiegeltje, een borsteltje?
5: Ik heb een spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste aan het land? Nou, dat ben ik. Daar kan ik heel kort in zijn. Dat ben ik altijd. Maar in ieder geval is het... Er mag geen glans op de neus zitten, geen glans op het voorhoofd. Oh, ja, en met mensen met een hoofddoek moeten strikte regels... dat je de oren goed kan zien. Dus ja, het is allemaal één grote pudicalbaas.
4: Oh, wat heerlijk. Hey, maar je krijgt natuurlijk gewoon ook allemaal mensen binnen... dat je denkt, oh, die vind ik wel leuk om die wat beter te leren kennen.
5: Ja, ja, ja, ja. Maar mijn vrouw luistert mee. Mijn vrouw luistert mee.
4: Nee, oké, dan doen we dat nu niet.
5: Het is wel waar wat je zegt. Ik ga niet liegen, ik ben het niet.
0: Ja, we hadden ook een luisteraar wiens vrouw meeluisterde. Dat was Jos Blomquist.
1: Absoluut.
0: Want we hadden het over dingen die je liever met of juist zonder je partner wil doen. En Jos die zei eerst van nou, ja, mijn vrouw luistert dus ook mee. Dus laten we dat maar niet doen. Maar toen kwam toch de romantische kant van Jos boven.
6: Dan zeg ik, ga je lekker in je gang en dan gaat ze weg. En dan denk ik, want ik heb goddomme het hele huis voor mezelf. Want ik kan alles doen en laten wat ik wil.
0: Ja.
6: Ja, dat is heerlijk. Maar dat gevoel, dat gaat na 2-3 dagen weer over. En dan denk je, ik wou toch wel dat ze thuis komt.
0: Oh, lief. Ja, lief was het, ja. Hey, morgen is er weer een dag. En dan gaat het natuurlijk ook weer over de warmte. Want tijdens de hitte moeten de bruggen goed nat gehouden worden. En dan word je als voorbijganger ook wel eens geraakt. Weet je wat ik bedoel dan, Jelmer? Of zit je me... Jij zit me nu een beetje aan te kijken.
1: Nee,
0: alsof
1: dit
0: je
1: weet ik. Dit gebeurt voor mijn neus.
0: Oh, natuurlijk. Jij hebt er uitzicht op.
1: Ja, ik heb hier uitzicht op.
0: Dat is grappig.
1: Ja. Ja, maar weet je wat het probleem is? Daar heb ik echt een beetje hartzeer van.
0: Oké, vertel.
1: Dus de regels zijn veranderd.
0: Oh.
1: En de regels zijn zo veranderd dat de brug bij ons... omdat het een hele belangrijke trambaan is... niet zo vaak meer open gaat.
0: Nee.
1: Dus dat gezellige getringel en die brug die dan omhoog gaat... Dat gebeurt eigenlijk vrijwel niet meer. En het valt mij dus op dat hij wel nat gespoten wordt.
0: Ja.
1: Want dan denk ik, waarvoor? Als hij bijna niet meer open gaat.
0: Nou, misschien dat als hij dan open gaat. Maar komt het niet omdat er minder vrachtschepen door de stad varen? Omdat er ergens een stremming is ergens anders? Komt het niet daardoor dat op een gegeven moment weer goed komt? Want ik mis die boten ook een beetje bij mij in de buurt.
1: Ja,
0: wij wonen aan hetzelfde watertje.
1: Ja, ik vind het echt jammer. Ik vind het echt rustig jammer. Op het water.
0: Ja, ik mis
1: het echt
0: eens.
1: Ontzettend.
0: Ja, ben ik met je eens. Maar goed, voor mensen die niet in Amsterdam wonen... die bruggen die worden dus in de stad eigenlijk voortdurend nat gehouden... om te voorkomen dat ze op een gegeven moment, als ze eenmaal open zijn... niet meer dicht kunnen. En dan word je dus inderdaad, als je er langs fietst of loopt, wel eens...
1: Nat gespoten.
0: Ja, een beetje
1: gezellig. Gebeurt,
0: ja. En de AT5 sprak de meest enthousiaste brug natspuiter ooit.
7: Begrijpt iedereen het, wat je doet?
8: Ja, de Amsterdammer begrijpen wel. Alleen de toeristen die vinden het nog steeds raar. Dat wij nog de brug spuiten.
1: Oh, leuk. Mag ik nog één kleine anekdote geven?
0: Ja, zeker.
1: Toevallig vanmiddag. Trams die kunnen door de hoe noem je dat? Zeg maar zo'n speaker naar buiten praten, zeg maar, met de mensen. Dus bijvoorbeeld aan de kant of bla bla bla.
0: Ja.
1: Met een megafoon.
0: Oh.
1: Zo moet je het zien.
0: Echt?
1: En er stond een natspuiter, stond te spuiten. Maar dat was nog een beetje iets te veel in de buurt van de tram. Dus op een gegeven moment roept die trambestuurder: ga jij eens aan de kant. met die spuit. Ja, en toen ging die spuit zo. Oeps,
0: sorry.
1: En zo de andere kant op.
0: Ga je eens aan de kant met die spuit? Goed verhaal. Leuk, ja, dat maak je allemaal mee als je, ja, met uitzicht op de brug woont. Dat is geweldig.
1: Zo leuk.
0: Leuk. Nou, ga jij lekker gauw naar de brug? Nee, eerst ga jij uit eten.
1: Ik ga eerst uit eten.
0: Ik zeg eet smakelijk, fijne avond. En voor iedereen, nou ja, keep it cool en sterkte met deze komende warme nacht die eraan zit te komen.
1: Heel veel
0: morgenochtend vroeg zit Pieter hier weer. En morgenmiddag zijn wij er weer.
1: Nou, dikke kussen en fijne avond.
0: Hoi.

0: De ontbijttafel.
1: Frank, je hoeft niet meteen te kijken of ik een korte broek heb.
2: Ja, inderdaad, of slippers.
1: Nee. Dat zal nooit gebeuren.
3: Nee?
1: Nee. Op mijn werk, slippers?
2: Nee.
3: Je weet het niet,
1: hè? Een paar zou ook nog pinksteren zijn. Of
2: één slippertje dan.
1: Oké. Okay.
0: Elke werkdag van 6 tot 10. Bij NH.
4: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
6: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
8: Landbouw Vakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
9: Ik ben Sven uit Medemblik.
10: Ik ben Nico uit Alkmaar.
11: Ik ben Ursula en ik woon hier in de Bijlmer.
12: Ik ben Peter uit Haarlem.
13: Ik ben Gina en ik kom uit Amsterdam, Oud-Zuid.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 7:00.
15: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Waiers.
16: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. En daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
15: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: zaterdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: De mussen vallen van het dak en de zomer is officieel begonnen.
2: In Over de Top komen wij met de meest heerlijke zomerplaten.
1: Oh, dan wil ik deze zeker horen.
2: Oh, dit tropische hapje moet er ook in.
1: Ja, heter dan dit wordt het niet.
2: Heerlijk!
1: Wat een bloedhitte.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.

0: ben Carina en ik kom uit Tuitjehoren.
1: Ik ben Gloria uit Amsterdam.
2: Ik ben Nicola en ik kom uit Laren.
3: Ik ben Margriet uit Schalen.
4: Ik ben Jaap uit Haarlem, Schalkwijk.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 8 uur.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op twee Hezbollah-strijders. En ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten en dat daarbij twee doden zijn gevallen. Bij de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen dat geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
8: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication. Years of hard work. Years of believing in a dream.
7: De regeling gaat met terugwerkende krachten in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. De komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol er alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Paul uit Heerdegewaard.
1: Ik ben Noor en ik kom uit Geest.
2: Ik ben Sjaak Laan, ik woon in Spanbroek.
3: Ik ben Annie uit Volendam.
4: Ik ben Ditmar uit Alkmaar.
5: Ja, ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 9 uur.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer, zei Van den Brink.
8: Asielgunningen worden verstrekt omdat mensen leven in een gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
7: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van der Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Callas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van de Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden en in het noorden van Limburg. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: Donderdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: De mussen vallen van het dak en de zomer is officieel begonnen.
2: In Over de Top komen wij met de meest heerlijke zomerplaten.
1: Oh, dan wil ik deze zeker horen.
2: Oh, dit tropische hapje moet er ook in.
1: Ja, heter dan dit wordt het niet.
2: Heerlijk!
1: Wat een bloedhitte.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.

0: Je luistert naar NH.
1: NH.
0: Overal in Noord-Holland op FM,
1: DAB+
0: en online.
1: Dit is de Muziekmix.

0: Ik ben Gerard Manzande uit Medemblik.
1: Ik ben Toon uit Spaarndam.
2: Hoi, ik ben Ilse uit Heilo.
3: Ik ben Michiel uit IJmuiden.
4: Ik ben Clement Kiesveld uit Heemskerk.
5: Ik ben Nevi en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 10:00.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder andere over wederopbouw van het land.
8: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw, het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
7: Asielminister Van den Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. Ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere twee tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van de Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke Spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: zondagmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: Oh yeah. De muziekmiddag.
0: 1971.
1: 1989.
0: De muziekmiddag. Mirjam van der Lof. 1967.

0: Ik ben Ingrid uit Alkmaar.
1: Ik ben Koos en ik kom uit Hoofddorp.
2: Ik ben Mel van de Kamp, ik kom uit Monnikendam.
3: Ik ben Melvin uit Den Helder.
4: Ik ben Karin, ik kom uit Castricum.
5: Ik heet Bas en kom uit Amsterdam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 11 uur.
7: Dorold Megens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in asielprocedures. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. En in het noorden is het met 28 graden wat minder heet. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: zaterdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: De mussen vallen van het dak en de zomer is officieel begonnen.
2: In Over de Top komen wij met de meest heerlijke zomerplaten.
1: Oh, dat wil ik.

0: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
1: Ik ben Lely Zilverweg en ik woon in Zandvoort, het mooie Zandvoort.
2: Ik ben Marjolein en ik woon in Koerdijk.
3: Ik ben Paul en ik kom uit Hoorn.
4: Ik ben Evelien
5: uit Beverwijk. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 12 uur.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. Op dit moment beginnen ook de wedstrijd tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en heet. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: Oh yeah. De Muziekmiddag.
2: 1971.
1: 1989.
0: De Muziekmiddag. Lilian van der Lof.
2: 1967.

0: Ik ben Annette uit Velsen Noord.
1: Ik ben Peter en ik kom uit Blokker.
2: Ik ben Henny en ik kom uit het mooie Egmond aan de Hoef.
3: Ik ben de oud-marinier Peet uit Amsterdam Noord. Thuis in heel
4: Het is 1 uur.
5: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is inmiddels gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EAAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ze start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Callas. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: taking a hike to Tahiti.
1: De ontbijttafel.
2: Frank, je hoeft niet meteen te kijken of ik een korte broek
0: heb. Ja, inderdaad, of slippers.
2: Nee, dat zal nooit gebeuren.
3: Nee?
2: Nee. Op mijn werk, slippers?
0: Nee.
2: Je moet het wel een paas ook nog pinksteren zijn.
0: Eén slippertje dan.
2: Oké.
1: Elke werkdag van 6 tot 10. Bij NH.

0: Ik ben Ellen uit Enkhuizen.
1: Ik ben Simon Oerakker uit Alkmaar.
2: Ik ben Renate, ik kom uit Heemskerk.
3: Ik ben Frank uit Middenbeemster.
4: Ik ben Marit uit Heemskerk.
5: Ik ben Marie, ik kom uit Volendam. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 2:00.
7: Annette Schut met het NOS-journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vast stond. 1 persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden werd de maximumtemperatuur van 36,1 graden gemeten. Hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersvoorspellingen zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is ondanks zijn vermogensverlies alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.